De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of over rechts gaan. Spanje heeft te maken met overstromingen na zware regenval. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het water is meegesleurd. In Valencia is het vliegveld gesloten en in de stad Torrent moesten meerdere mensen uit hun auto worden gered nadat ze vast kwamen te zitten. De dood van zanger Ben Sanders is ook nieuws in Amerika. Entertainment sites als People, Deadline en USA Today besteden er aandacht aan. Ben Sanders was 15 jaar geleden de eerste winnaar van The Voice of Holland en werd dinsdag doodgevonden in een zwemplas bij Arnhem. NAZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Beersheva uit Israël. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.

0: Gidi Markesauer heeft bij de algemene beschouwingen een hoop kritiek gekregen op zijn betoog, waarin hij voorstelde om internationale verdragen en rechterlijke uitspraken te negeren. Hij noemde als voorbeeld het negeren van de stikstofwet en het uitzetten van asielzoekers naar Italië. Van alle Europese hoofdsteden is het openbaar vervoer in Amsterdam het één na duurste, heeft Greenpeace onderzocht. Zij keken naar de abonnementsprijzen in 30 steden. Alleen Londen is nog duurder. Ook relatief gezien is het Amsterdamse OV erg duur geworden. De afgelopen 3 jaar is er meer dan 50% bijgekomen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is inmiddels weer open. Het Radio 10 Weer door Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: van 5 uur.
1: De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde gisteren een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt het een vijandige daad. Twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein, hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En een aantal grote techbazen zal volgende week aanwezig zijn bij een staatsdiner dat president Trump organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Zo staat Sam Altman, de baas van het bedrijf achter ChatGPT, op de gastenlijst. Net als Apple-topman Tim Cook en de CEO van chipmaker Nvidia. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden.
0: Deze week, de Radio 10 staat op rij.

0: maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen bereidt Jan-Willem de show voor.
1: Oh, Alfred, ik zit nog even de algemene politieke beschouwingen te kijken. Nog 10 minuten.
0: Anne-Lore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van de Weetjes de

17 september 2026. Nou, dat jaartal hoef ik er natuurlijk niet meer bij te vertellen, als je dat niet weet. Een nieuwe Radio 10 staat op en Alfred van de Weetjes hier in de cockpit op dit moment. Langzaam de studio alles aan het aanzetten. Ik heb net de vloer eventjes netjes geveegd. Toch nog de laatste confetti weg te halen en de koffertjes weer klaargezet voor het kofferspel later op de ochtend. Nog een paar dagen, hè? Nog een paar dagen aan een prijs te winnen. Hier een reis naar een, nou, veelal tropische of in ieder geval zonnige bestemming. Wat het vandaag wordt, ja, dat hoor je over anderhalf uur ongeveer. Ondertussen staat de Radio 10-app wagenwijd open voor iedereen die zich wakker meldt. En dat worden steeds meer mensen. Gezellig, leuk als je van je laat horen. Dat kan gewoon gratis via de Radio 10-app. Hebben Rob, Nicole, Matthew onder andere gedaan. Heel erg leuk. Yvonne stuurt ook een appje. Goedemorgen, Alfred en het ochtendteam. Daar gaan we weer. Vandaag droog overgekomen. Ja, ja, was niks aan dan. Het was lekker droog hier in Hilversum. Ik hoop dat het nog eventjes zo blijft. Volgens mij gaat het pas vanmiddag een beetje regenen. Dus het is voor nu het is iets frisser dan gisteren, maar prima te doen. Hey Alfred, goedemorgen. Hier in Epe staat hij weer lekker aan in de loods. Ik ben langzaam alles aan het opstarten en het lukt goed met jullie, zegt Henk. Kirsten, goedemorgen toppers. Fijne dag en een gezellige uitzending. Ik luister graag naar jullie uitzending. Geniet van de muziek. Liefs, Kirsten. Met heel veel lieve smileys erachter. En Bart is er ook bij. Hey jongens, ik breng de krantjes rond nu lekker met jullie op mijn oortjes. Ben sinds deze week naar jullie gaan luisteren. En dat bevalt goed hoor. Fijne donderdag.

0: Duff en Gekke Arnaard. En daarvoor Rita Franklin. I Say a Little Prayer.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ja, ik kan jouw hulp weer goed gebruiken. Als je zit te luisteren en je wil wel eens een keertje mee helpen om dit programma nog leuker te maken, dan zoek ik iemand die een knoop kan doorhakken. Iemand die een liedje kan kiezen uit de drie keuzes die uit een jaartal tevoorschijn komen. Zometeen draai ik weer aan de dagschijf. Daar komt een jaartal uit en drie hits van die dag in dat jaar. En de simpele keuze is, welk van die drie moeten we draaien? Als je nu zit te luisteren en denkt, ja, ik reageer nooit, maar ik wil wel. Of ik reageer elke dag, maar ik ben nog nooit uitgekozen. Geef dan even een appje via de Radio 10 app. En wellicht kan ik dan zometeen met jou de keuze maken. En dan krijgen we toch ook een beetje jouw muzieksmaak hier op Radio 10 te horen. Dus als je denkt, ik vind het wel leuk, stuur even een appje via de Radio 10 app. En wellicht spreek ik je zometeen. Zometeen in ieder geval ook nog Gloria Estefan en de complete Miami Sound Machine. Maar eerst Christopher Cross met een fantastische plaat om in het donker over de snelweg even keihard op je autoradio aan te zetten. Dit is Ride Like the Wind op Radio 10.

0: 10 staat op. Dagschijf.
1: We gaan de dagschijf eens eventjes uitkiezen. Dat doen we vandaag met Nicole. Nicole, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En we bellen helemaal met Maastricht.
2: Maastricht.
1: Maastricht, ja, zeg ik het nog niet goed. Het grappige is, wij horen altijd meteen waar mensen uit Limburg vandaan bellen. Maar jullie horen het ook altijd meteen als wij praten natuurlijk. Dat, als wij proberen Limburg te lullen, dat lukt ons ook niet.
2: Nou, dus lukt dat jullie proberen.
1: Leuk, hè? Hey, Nicole, wat ben je aan het doen op dit moment?
2: Ik ben aan het werken.
1: Aan het werk? Lekker vroeg erbij al. Betekent dat ook dat je bij tijds klaar bent? Of heb je gewoon een hele lange dag?
2: Nee, rond 8 uur sluit ik de deuren achter mij.
1: Om 8 uur al?
2: Ja.
1: Oh, wat lekker. Hoe laat ben je begonnen dan?
2: 5:30.
1: Zo, jeetje. Hey, en wat doe je dan? Ja.
2: Ik ben interieurbezorger in een koffieshop in Maastricht.
1: Oh, en een koffieshop als in waar toeristen kruidensigaretjes komen halen of waar ze echt koffie schenken?
2: Ja, helaas hier in Maastricht is al jaren dat toeristen niet naar binnen mogen. Dus alleen maar mensen wat in Nederland wonen.
1: Oh, maar het is wel zo'n een kruidensigaretjes toko.
2: Ja.
1: Oké, maar stinkt het daar ook natuurlijk heel erg?
2: Nou, dat valt reuze mee. We hebben een hele goede afzuiging.
1: Oh, dat wel. Oké. Hey, en dat ga je dus schoonmaken, zodat ze de rest van de dag daar in de schone shop kunnen zitten?
2: Ja, dat is wel de bedoeling.
1: Ja, ik snap het. Hey, Nicole, ik heb hier een dagschijf staan. Ik ga er eens even van draaien om er een jaar uit te halen. En daar komen dan 3 hits uit. En dan ga ik eens even kijken of jij wil kiezen dan. Tenminste, dat hoop ik sowieso dat je wil kiezen. Dan gaan we eens even kijken welke hits eruit komen rollen. Laten we eerst even schijf een draai geven. Heel benieuwd waar die op valt. Wat hoop je?

0: Nee. Oké, okay, gaan we naar de tweede optie. Nummer 40 vandaag in 2007. Undiscovered, James Morrison.
1: Nou, ik ga voor de laatste dan.
0: Ja? Met het risico dat je dat ook misschien helemaal niks leuks vindt?
1: Ja, nou, ik hou best wel van alle muziek.
0: Oh, dus
1: het zal wel goed komen.
0: Nou, dan gaan we automatisch voor deze.
1: Lekker.
0: Robin.
1: Ja.
0: Deed nog het voorprogramma van Harry Styles van de zomer. En nu gewoon op de radio. Dankzij jou stond op nummer 30 in 2007. Heartbeat. Ja. With Every Heartbeat heet hij eigenlijk helemaal compleet. Nou, leuk. Dankjewel, Nicole, voor het kiezen.
1: Ja, jullie een hele fijne dag.
0: Insgelijks. Hoi, hoi.

0: heb wel een leuke podcast-tip. Als je nou een beetje van muziek houdt en wat wil weten over de verhalen achter de muziek, dan is er een podcast die heet The Rock Hunters. Is wel in het Engels, maar die is gemaakt door Guy Pratt. Was oud de bassist van Pink Floyd onder andere. En Gary Kemp van Spandau Ballet. Die maken samen een podcast en die nodigen allemaal vriendjes uit het muziekwereldje uit. En de laatste aflevering hadden ze Paul Carrack te gast. En die kwam dan een beetje vertellen, nou ja, gewoon van hoe die van tiener tot nu, zeg maar, ooit muziek heeft gemaakt. En allemaal anekdotes. En die mensen kennen ook allemaal en spelen ook allemaal met elkaar. Als je nou denkt, ik wil eens wat meer weten over de mensen achter de muziek. Het is wel vooral Britse muzikanten. Maar het gaat echt van Queen naar de... Noem ze maar op. Alle grote Britse namen komen voorbij. Dus nou, er zijn nogal wat...
1: Hoe heet die podcast?
0: The Rock Hunters.
1: Oké.
0: Ik zie allemaal horen kijken. Nou, ik weet niet.
1: Nou ja, leuk. Niet voor mij, maar leuk. Leuk voor jou.
0: Ik vind het heel leuk in ieder geval. Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je zit al met je neus in je scherm. Want
1: ja,
0: je bent weer eventjes aan het kijken wat allemaal gebeurd is op nieuwsgebied.
1: Nou, ik was natuurlijk benieuwd of ze er al uit zijn.
0: Ja. En of de benzineprijzen nog hoger zijn.
1: Ja, precies. Nou, nee, ze zijn er niet uit. En die prijzen worden vast nog hoger. Dus, ja.
0: En nog iets anders gezien, opvallend?
1: Ja, ik lees allemaal dingen over Trump. Trump die gaat volgende week is die bij een staatsdiner voor de Chinese president Xi Jinping.
0: En gewoon in Amerika.
1: Er staan ook allemaal techbedrijven op de gastenlijst. Van die topmensen van de ChatGPT, van Apple, van een of andere chipmaker. Dus ik ben benieuwd wat daar besproken gaat worden dan
0: die
1: aan tafel.
0: Natuurlijk, China heeft natuurlijk heel handig al die grondstoffen voor die je nodig hebt voor de chips in handen.
1: Precies.
0: En die wil die dan... Oké.
1: Dat wordt gezellig een vorkje prikken met z'n allen daar.
0: Wat een apenrot lijkt me dat, zeg, om daarbij te zijn.
1: Ah,
0: ja, nou ja, goed, we gaan het afwachten. Het heeft allemaal effect. We zagen het nu al met de nieuwe Apple-producten, die ook allemaal weer veel duurder werden.
1: Ja.
0: Dat je chips gewoon hartstikke duur zijn.
1: Dat is het laatste dat het goedkoper is als je er een wil in Groot-Brittannië om naar Amerika te vliegen en weer terug. Ben je goedkoper uit dan wanneer je hem gewoon in Groot-Brittannië koopt.
0: Ja, nou, dat is zeg maar niks over de footprint dan. Hè.

0: The Romantics, Talking in Your Sleep. En het grappige is, er is eens een keer onderzoek gedaan naar wat nou het meest gezegd wordt door mensen terwijl ze slapen. Ik zie Jeroen gelijk kijken, wat is dat dan? Wat denk je? Welk woord?
1: Is dat dan? Ik weet het niet.
0: Het woord nee.
1: Nee?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, dat is ook niet heel verrassend eigenlijk. Maar nee wordt 4 keer vaker gezegd dan alle andere woorden door iemand in zijn slaap.
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee.

0: de laatste tijd veel aan het klussen in huis. En dan zet ik soms ook gewoon op Spotify John Mayer radio aan. Dan krijg je allemaal dit soort muziekjes.
1: Oh, en werkt dat dan lekker?
0: Dat werkt heerlijk. Oh ja. Ja, gewoon daar hoef je niet over na te denken.
1: Je hebt niet een energiek muziekje nodig om dat...
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zet hem regelmatig eigenlijk gewoon op Radio 10... omdat er gewoon wat meer variatie zit. Nee, maar soms heb je ook gewoon dat je denkt, ik wil even niet nadenken of...
1: Niet je collega's horen.
0: Ja, dat vind ik ook heel gezellig altijd. En ik wil toch even een beetje weten wat er gebeurt. En,
1: Hoe is het, Jeroen? Ja, het is wel goed. Ik heb lekker geslapen.
0: Gelukkig.
1: Zin in de dag. Dus dat is...
0: Kijk, scheelt al de helft, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, nou, ik kan me niet voorstellen dat jij ooit binnenkomt... dat je geen zin in de dag hebt, maar...
1: Nee, dat valt wel mee.
0: Iedereen heeft wel eens een keer zo'n dag dat je geen zin hebt, maar...
1: Jawel, nou, opgewektheid zelf. Vandaag in elk geval niet.
0: Ja. Jij zit de krantjes door te bladeren?
1: Ja. Ik zit helemaal in een verhaal in de Volkskrant. Ik ga dan gewoon bladeren en dan blijf je vanzelf een keer ergens hangen bij een stuk. En dit is een verslag uit Japan. Over Japanse boeren die blijkbaar matcha verbouwen. Of in ieder geval de plantjes waar je dat theepoeder van kan maken. Matcha, wat natuurlijk helemaal super, super hip is. Oh, je bent zo hip. Ik ben matcha aan het drinken.
0: Ja, wij hebben thuis ook matcha zakjes staan.
1: Nou, Japanse boeren die zijn er helemaal klaar mee. Die hebben echt zoiets van, jongens, doe alsjeblieft normaal. Want die moeten dat allemaal verbouwen. Maar die kunnen dat helemaal niet aan.
0: Dat is een hartstikke troep.
1: Zoveel. Nou ja, allerlei gezondheidsclaims worden daaraan toegeschreven. Waarvan ze zeggen, dat kunnen helemaal niet waarmaken. Bovendien gaan al die domme mensen in het Westen... dan ook nog allemaal een hele sloot melk bij gooien. Waardoor de hele smaak helemaal verloren gaat. Dus eigenlijk zeggen ze...
0: Maar het smaakt ook helemaal nergens naar. Dus je moet het aanlengen met lekkere dingen.
1: Ja, nou ja, of een sloot melk erbij. En dus de Japanse boeren zeggen, jongens, hou daarmee op.
0: Oké, duidelijk.
1: En dan hebben we hier ook nog de Telegraaf. En er zijn allemaal moeilijk kijkende politici voorop. Waaronder Rob Jetten en Dylan Jesselgus. Die denken, hoe gaan we dit oplossen? Maar ook een stukje met een foto van Will Smith erbij in zijn jonge jaren.
0: Oh, waarom dat?
1: Miljoenen bouwval staat erbij. Heeft u ambities om de nieuwe Fresh Prince of Bel-Air te worden? Nou, dat kan. Maar dan moet u wel een hypotheek van een kleine 23 miljoen dollar regelen. De villa uit de gelijknamige... Of zeg jij villa?
0: Nee, ik zeg wel villa.
1: Villa.
0: Wat zeg
1: villa
0: aan de lorden?
2: Villa.
1: De villa uit de gelijknamige serie, waardoor Will Smith wereldberoemd werd. Die staat namelijk weer te koop in Bel-Air. Eerder dit jaar was het ook al het geval. Maar de vraagprijs van 30 miljoen die bleek destijds te hoog te zijn. 30 miljoen. De verkopers hopen door de korting van 7 miljoen wel geïnteresseerden te trekken. Die moeten dan wel in hun achterhoofd houden dat het miljoenen gaat kosten om het 100 jaar oude en vervallen pand te restaureren.
0: Maar was dit ook al zo duur toen ze die serie daar aan het opnemen waren? Of hadden ze wel een flink budgetje met een tv-programma?
1: Ik neem niet aan dat ze voor zo'n tv-programma een heel huis kopen. Dat ze dan waarschijnlijk gewoon daar bij die mensen hebben aangebeld en gezegd, hey, mogen we bij jullie filmen? En dat die mensen zeiden, ja hoor, maar mogen wij dat zo en zo veel betalen? Maar dat is het geval. Maar goed, stel dat je dat dus zou willen kopen, dan moet je 23 miljoen dollar meenemen. Maar dan moet je wel in het huis van de Fresh Prince.
0: Nou, wat leuk.
1: Niet enig?
0: Nee, dat is zeker wel enig.
1: Ik hoor Stevie Wonder.
2: Nou ja.
0: Oh ja, maar we doen geen kaart.
1: Oh nee.
0: Hey,
1: ik schrik er helemaal van.
0: Ik ook. Ik denk, de kans.
1: Het is mij niet gelukt.
0: Het is je niet gelukt. Nee.

0: hele goede morgen. Het is bijna 6 uur op donderdagochtend. Dit is het laatste nieuws met Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting erdoor heen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten gaan kiezen of ze over links of over rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. En dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst en in Tsjaad het grootst. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. Van het radioteam weer. Eerst droog, maar later trekken er vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 à 19 graden.
0: Hoe stond de weg, Jeroen?
2: Hey, Felice nog hoor. Rij voorzichtig, zouden wij zeggen.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.

0: Een hele goedemorgen, welkom op donderdag 17 september. Die begon met Jesus You Knows Me van Genesis. Goedemorgen Jeroen.
1: Hallo Jan-Willem.
0: Goedemorgen Anne-Lore.
2: Goedemorgen.
0: Alfred van de Weetjes.
3: Hallo.
0: Jeroen, wil je wat voor me zeggen?
1: Wat moet
0: zeg
1: ik
0: eens hallo lieve kinderen.
1: Hallo lieve kinderen.
4: Oh, ik weet wat je wilt.
5: Hallo lieve kindertjes.
1: Nee.
0: Oh, waar denk je dat ik naartoe wil?
6: Hallo lieve kinderen.
0: Ja, zie je.
6: Zou toch eens leuk zijn.
0: Ja. Want ja. Ja, Stefan de Waller stopte mij als hulp Sinterklaas. Hè. Dus natuurlijk niet de echte Sinterklaas. Bij het Sinterklaasjournaal.
1: Bij het Sinterklaasjournaal.
0: En nu wordt Daan Schuurmans veel genoemd. En zijn vrouw die heeft al een
4: mysterieuze foto gepost. Ja, ik zag het ook. Ja,
0: met de mijter van Sint-Nicolaas in bed. Toch? Dat was het, Jeroen?
1: Ja, dat was het.
0: Op Instagram.
1: Onder die mijter steekt zo boven het dekbed uit. En dat je dan denkt, hey, ligt daar Sinterklaas onder. Maar dat was eigenlijk toen dacht iedereen, zouden ze bedoelen dat hij dan de nieuwe hulp Sinterklaas.
0: Ja, maar ik dacht van, kijk, als het echt zo was, had ze dat waarschijnlijk niet gedaan.
1: Nee.
0: Snap je? Want dan moet het allemaal geheim blijven. Want we weten pas natuurlijk met het Sinterklaasjournaal wie de nieuwe hulp Sinterklaas wordt. En of dat Daan Schuurmans is. Maar ik vind Jeroen, die hoeft er niet zoveel voor te doen. Die zet een meid erop. En een rode man komt. Dan is hij gewoon Sinterklaas.
1: Hallo,
0: goedemorgen.
1: Nou ja, in elk geval, ik was soort van verbaasd over Stefan de Wallen. Omdat ik dacht, dat ik hoorde 15 jaar. Ik denk, 15 jaar? Dat is
0: zo lang
1: al. Alsof hij 2 jaar geleden begonnen is. Of zijn wij nu gewoon oud?
0: Nou, nee, dat zou ik niet zeggen.
1: Dat Bram van de Vlucht hulp Sinterklaas was.
0: Ja, maar dat was de echte. Dat was natuurlijk de echte.
1: Was wel de echte,
0: ja. Nou, we gaan het meemaken, Jeroen. Je had gisteren wel een geheime afspraak in Hilversum, dus
1: er is van alles en nog wat gaande.
0: Alles en nog wat gaande.
1: Ja, daar gaan we later meer over vertellen.
0: Daar gaan we het onderzoek geen uitspraken over doen. Nee. Max Verstappen, die heeft zijn eerste overwinning binnen. Ja, van dit seizoen. Gisteren was de grootste kartrace ter wereld. Dat heb je misschien wel meegekregen, of niet? Nee, kijk even.
1: Jawel, want we hebben
0: het kan zijn dat je
1: dat allemaal meegekregen. Nee, natuurlijk. Ik luister toch ook naar de radio?
0: Nee, dat begrijp ik. Maar misschien was je het vergeten. Kan natuurlijk, hè?
1: Dat was vergeten. Misschien wel een oude Sinterklaas, maar zo.
0: Het was meer een promotiestunt natuurlijk ook voor Red Bull. Die volg ik ook op Instagram. Is hartstikke leuk. Die doen altijd allerlei stunts. Maar hij moest tegen 100 karters karten. Met de vraag, kan hij ze allemaal inhalen? Hij startte zelf dus als 101. En wat denk je? Nou ja,
1: Max niet zeggen.
0: Ik heb het net natuurlijk al verklapt. Ik zei dat de eerste overwinning van het seizoen binnen had. Ja. Maar dat ging bij de start eigenlijk al heel erg goed.
7: En we gaan beginnen. Nou, benieuwd wat er gaat gebeuren. Oh, komt Max daar in hemelsnaam langs. We haat er al een aantal in, hè. Hij heeft de eerste 3-4 rijen al gehad. Hoe slingert hij die artiesten door, joh? Hij heeft er al 20 te pakken, joh.
0: Huppatee, eerste bocht had hij er al 20 te pakken. De race was na 35 minuten afgelopen. En hij heeft dus gewonnen. Hij ging wat dat betreft echt oerend hard, hè. Dat is, dit is ook onverwoestbaar, hè?
1: Ja, dit was zeg maar de oerknal eigenlijk van de dialectrock in Nederland. Dit is echt, wanneer is dit geweest, joh? 77 of zo?
0: Ik ben niet zo goed in jaartallen, maar daarvoor hebben we Alfred van de Weetjes, de regisseur van dit programma, die alles weet zolang dit maar kan opzoeken. Het jaar van oerend hart.
1: Het zal niet veel schelen.
4: Oerend hart van normaal, toch?
1: Ja.
0: Ja, dit is
1: ja, van normaal.
0: 1977. Hey, lekker bezig, Jeroen. Maar wat is er?
1: Ja, nou, ik wou even vertellen. Leuk nieuws voor Benny Jolink. Dat is natuurlijk de grote voorman van normaal, want die krijgt een oeuvreprijs. Hij krijgt de titel Hollandse meester tijdens de Buma NL Awards. Gisteren kwam de jury bij hem thuis in Hummelo in de Achterhoek de prijzen overhandigen. En de jury zegt, ja, weet je wat het is? Benny Jolink en normaal is gewoon een nationaal fenomeen. En Benny is super trots daarop.
8: Ja, ik voel me zeer vereerd. Gelukkig. Ik vind het fijn dat het woord componist gebruikt. Componist, tekstdichter. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ik ben er trots op.
0: Schitterend. Wat een leuke man is dit ook, hè?
1: Ja, ik vind dat ook. Ben er een groot fan van. Ja. Dat was natuurlijk in het begin wel anders. Want toen zeiden al de boeren. Dat cultiveerden ze natuurlijk ook een beetje. Maar daarom zegt hij ook van, ik vind het mooi dat je dat nu
0: tekstdichter
1: en componist van maakt.
0: Nog even een kleine reminder. Mocht je dit leuk vinden, 16 en 17 juli komen ze naar de Johan Cruijff Arena. Oasis, dat is inmiddels bekend. Maar je kan je alleen vandaag nog inschrijven voor de tickets. Dus de voorinschrijving van de verkoop van de tickets die je dan mogelijk kan kopen voor heel veel geld.
1: Het gaat over Oasis dan?
0: Ja, dat is heel goed. Ja, eerste punt is binnen. Oasisnet.com, daar kun je dan inschrijven. Word je geselecteerd, krijg je daarna te horen wanneer je de tickets kan kopen. De inschrijving die sluit om 5 uur vanmiddag. Dit is toch een heel geheimzinnig proces allemaal.
1: Ik vind het heel ingewikkeld. Maar dan is het wel, moet je wel met één been in de lucht staan en een metalen hek vasthouden.
0: Het lijkt wel het Sinterklaasjournaal. Zeg eens, lieve kinderen van Oasis.
6: Lieve kinderen, beeld uw kaartjes voor Oasis.
0: Jij bent het gewoon.
1: Ja.

0: Goedemorgen, 15 minuten over 6. Je wordt wakker met de grootste hits aller tijden. Dit is Radio 10 staat op en Teddy Swims. Het liedje dat hij schreef, speciaal voor een lid van de ochtendploeg. Dat is ontzettend leuk, hè? Dat kunnen we ook heel erg waarderen. Mr. Noordel. Ik hoef het natuurlijk niet meer te. Het gaat over Alfred van de Weetjes, hè? Mr. Noordel.
1: Hij moest even vallen, het kwartje.
0: Zolang je het maar kan opzoeken, maar dat paste niet in de titel.
2: Mr. Noordel, if you can search it.
0: Precies. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Wat zeg je nou?
0: If he can search it.
1: Search it.
0: Search it.
1: Of iets anders.
0: Het is Mark Rutte Engels is dit. If he can search it.
1: Het is nog niet heel erg druk. Ik breng nog wel even in herinnering de A15... richting de Maasvlakte vanuit Rotterdam. De Zuurhofbrug over het Hartelkanaal was gisteren nieuws. Dat is nog steeds actueel, want er zijn scheurtjes in die brug ontstaan. Het verkeer kan daar wel langs over de vluchtstrook. Nou, dat zorgt nu al voor heel veel vertraging. Heel veel vertraging vanaf Brielen. Sta je daar in de file, dus langzaam rijden om de Maasvlakte te bereiken met nu een kwartier vertraging.
3: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag, terwijl het langzaam drukker wordt. Terwijl hier en daar het licht aanschiet en de gordijnen worden geopend en Nederland langzaam aan de dag begint. Is er misschien een nummer waarvan je denkt, ja, dit hangt in de lucht. Die moet vandaag gewoon op de radio. En het liefst op Radio 10, bijvoorbeeld van Koen Wouters, die vandaag jarig is.
1: Oh, ik zat ook in het Vlaamse hoekje te denken met de cha-cha-cha van Raymond van het Groenewoud.
0: Nou ja, dan hangt dat toch een beetje in de lucht.
1: Iets Vlaamsigs.
0: Ja, als je dan toch in de verjaardagssfeer wil blijven hangen. Anastasia, die is ook jarig vandaag. Ellie Lust, heb je er al een berichtje gestuurd?
1: Ik heb haar tweelingzus al wel een berichtje gestuurd, want die is natuurlijk ook jarig vandaag.
0: 60, hè?
1: 60 wordt ze vandaag. Ja. We gaan vanmiddag even een kopje koffie drinken.
0: Zij is natuurlijk wel van de etendiscipline, dus ze houdt in principe alleen van goede liedjes in de vrije eten.
1: Ik weet wel dat Radio 10 wel eens bij haar aanstaat.
0: Mocht je luisteren, trakteer jezelf even op een lekker liedje. Maar ik zeg het tegen iedereen, dus ook aan jou aan de andere kant.

0: Die Quincy Jones, de producer van deze plaat van State of Independence van Donna Summer, die heeft zo'n beetje iedereen in zijn, zijn belboekje gebeld. Michael Jackson zit in het koor, Stevie Wonder, Lionel Richie, Dion Warwick, Christopher Cross, James Ingram. Had ik Michael McDonald al genoemd? Volgens mij nog niet, hè?
1: Anita Meijer, Nico Haak.
0: Lee Towers. Goedemorgen. Het is fijn opstarten met State of Independence, maar misschien denk je van ja, het kan altijd beter of leuker of nog meer. En daarom schakelen wij met Marco. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Hartstikke goed.
1: Hartstikke goed. Kijk, dat is mooi. Dat is mooi om te beginnen.
0: Ik sloeg helemaal aan op het liedje waar je mee kwam.
2: Ja, ik blijf het sowieso normaal gesproken in de top 2000 luister ik het altijd, maar ik... verwacht dat hij ook in de top 4000 staat.
0: Jazeker. Ja, ja.
1: Ook wel,
0: ja. Het is ook nationaal erfgoed eigenlijk, hè, dit nummer.
2: Ja, zeker. Maar je hoort hem verder eigenlijk vrij weinig.
1: Ja, misschien ook. Het is ook wel zeg maar een enorm... Het liedje is ook wel veel of zo. Maar misschien dat het daardoor dat je denkt... Oh, misschien is het een beetje too much of zo. Maar tegelijkertijd is het daardoor ook wel weer heel fijn.
2: Nou, ik vind het gewoon... fantastisch goed in elkaar gezet.
1: Dat is
0: ja, en dat is het zeker. En ik sloeg er heel erg op aan, omdat we het natuurlijk hadden over Sinterklaas. Hè. En dat ik dacht, ja, Jeroen zou toch een hele goede hulp Sinterklaas zijn.
3: Ja, jou, lieve Marco, kinderen.
0: Dat is toch schitterend.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dat ik dacht, nou, we zitten weer lekker in de decembersfeer. En daar hoort deze plaat bij. Hij stond in de laatste top 4000 op 501. Marco, over welk nummer hebben we het?
2: Gaia van Valencia.
0: Oh.

0: veel appjes. Mensen die zeggen, oh, deze staat ook altijd in mijn... Zegt Angelique. Altijd in mijn lijstjes terug te vinden. Lekker sporten met dit nummer op mijn oren. Groetjes.
1: Leuk is dat. Ja, hij komt natuurlijk ook niet voor niks op 501 vorig jaar.
0: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: Ja, en het kan
0: Han, die wil Wilfred Gené als Sinterklaas, zegt hij.
1: Wie?
0: Han.
1: Oh, ja. Nou, Wilfred Gené als Sinterklaas.
0: Jeremy Voortman, die zegt, ik krijg bij dit nummer altijd Efteling Spookslot feelings.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Marco vroeg hem aan. Het was Gaia van Valencia. Zometeen het nieuws van 6:30. Hannelore, goedemorgen. Wat zit erin?
2: Goedemorgen. We voelen ons massaal onveiliger op de fiets. En het zijn niet de fatbikes of scooters waar we bang voor zijn.
3: Oh. De vakantie is voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op.

0: Alle info vind je op radio10.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
4: Curaçao, vlucht en hotel al vanaf 749 euro.
2: Ka-ching! Corendon.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
10: Kippie.
11: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
15: Een bewolkte dag vandaag met vooral in het noorden en westen een buitje. De rest van het land komt er zonder af en toe bij. Het wordt een graad of 18. Hoe gaat het onderweg?
16: Nou, een paar korte files op de gebruikelijke plaatsen. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Kerkdriel nu 6 minuten. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude sta je nu 6 minuten in de file. Maar de meeste vertraging is toch wel op de A15 hoor. Van Rotterdam richting de Maasvlakte. Door de Zuurhofbrug over het Hartelkanaal. Daar zijn er 2 rijstroken afgesloten. Omdat de brug in dusdanig slechte toestand is.
15: Oh ja, dat is de volgende brug die is afgesloten.
16: Ja, maar serieus, dat is echt wat het is. Je kan daar wel langs over de vluchtstrook. Maar dat zorgt voor echt behoorlijke file. Nu al vanaf het knooppunt Benelux bij Rotterdam. Rotterdam is het al langzaam rijden en stilstaan, dus moet je naar de Maasvlakte. Houd er rekening mee dat je echt veel langer onderweg bent vandaag.
15: Lekker luisteren naar Radio 10 in de file met goede muziek. En we praten hierbij over het laatste nieuws. Anne-Loor Zwitserloot, goedemorgen.
17: Goedemorgen, dag 2 van de politieke beschouwingen. En de boel zit nog muurvast. Alle ogen zijn vandaag gericht op premier Jette, die over links of over rechts steun voor zijn begroting moet zien te vinden. Ons land is opnieuw een paar plekken gezakt op de wereldranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland is nu 46ste. We staan nog maar net boven landen als Zimbabwe en Honduras. De nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een spurt in het aantal nieuwe orgaandonoren. Dat meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Wie geen keus maakt, is nu automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat nog vaak tegen. En we voelen ons steeds onveiliger op de fiets. Ruim 4 op de 5 Nederlanders deelt dat gevoel, meldt het AD. En dan denk je dat we ons vooral zorgen maken over ASO-scooters of super-ASO-fatbikes of gierende bakfietsen. Maar nee, het zijn vooral, waar we bang voor zijn, mensen met oortjes in.
15: Oh?
17: Want we denken dat die heel erg slecht opletten in het verkeer.
15: Tuurlijk, ja.
17: En ook opvallend, we overschatten onszelf vaak. Want we denken bijna allemaal dat we zelf wel veilig fietsen. Dus ja, je moet ook wat meer naar jezelf kijken, blijkbaar.
15: Ik had het in eerste instantie met elektrische fietsen. En dan met name mensen van een zekere leeftijd op een elektrische fiets. Inmiddels

0: hou er rekening mee. Ja. Je ziet ze dan aankomen rennen.
1: Ja. Zeker leeftijd 16.
0: Nee, ouder. Oh. Nee. Laten we zeggen 60 plus.
2: Oh ja.
0: Zeg maar mensen waarvan je niet verwacht dat ze heel hard fietsen. Behalve als je een elektrische fiets hebt.
2: Ja.
0: Dan denk je van, ik kan nog wel even oversteken. Nou, niet dus. Die scheuren dan voorbij.
3: Ja, joh, maar die mensen verwachten dat zelf ook niet.
0: Ja.
3: Die schatten dat ook heel anders in. Ja, en die kids, hè, veel te jonge kids op die fatbikes en zo. Maar blijkbaar dus mensen met oortjes in. Dat vinden we met z'n allen het meest onveilig.

0: Het is donderdagochtend, maar de weekend begon 3 minuten geleden al. In Your Eyes was het. Tijd om een liedje toe te voegen aan de Forever Young collectie. Mooi lijstje. Je kan hem ook vinden op Spotify trouwens. Hij wordt steeds langer. We zijn er natuurlijk 2,5 weken onderweg. Dus al mooie nummers toegevoegd. Liedjes van 40 jaar of ouder die nooit oud worden.
1: En denk maar eens mee, hè. Leuk als je zelf ook suggesties daarvoor hebt. Want ik weet zeker als je daar in je eigen geheugen en je lijstjes gaat grasduinen, dat er ook mooie dingen voorbij komen.
0: En het mag ook een liedje zijn van bijvoorbeeld 3 jaar geleden. Dat je zegt, maar ja, maar die hit, ik weet zeker dat die nooit oud wordt. Dus als je denkt, van, nou, ik wil er ook een liedje toevoegen, dat mag morgen.
1: Maar wacht even, dit gaat 40 jaar of ouder. 40 jaar of ouder, het kan ook van 3 jaar geleden
0: zijn. Nee, dat klopt dus niet.
1: Nee.
0: Praat ik mezelf tegen.
1: Ja, dat dacht ik. Ja,
0: hoe kom ik er eigenlijk bij?
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Het was meer dat ik dacht, het gekke dat ik in mijn hoofd dacht bij het rijden van de week, die Die With A Smile van Bruno Mars en Lady Gaga.
1: Die is tijdloos.
0: Ja, waarvan ik dan zeker weet dat dat ook een liedje is dat nooit oud wordt. Maar je hebt gelijk, 40 jaar of ouder, die mag nog niet mee. Je kan niet
1: dus
0: gewoon,
1: 1986.
0: Ja, 1986 is dan de baarste grens. Ja, omdat je toch ergens een grens moet trekken. Ja, als jij denkt, van, nou, ik wil dat morgen wel doen. We doen het namelijk om de beurs met de hele ochtendploeg. Stuur even een appje met het liedje dat je graag wil toevoegen aan de Forever Young collectie. Vandaag is het Alfred van de Weetjes.
2: Ja. Ik was heel blij toen ik van de week hoorde dat we ook gewoon zangers kunnen pakken. En daarnaast ook nog een andere keer de band kunnen pakken. Dus ik heb vandaag de zanger / drummer van de Eagles gepakt. Don Henley.
0: Oké, want Eagles zijn nog niet geweest.
2: Eagles zijn nog niet geweest. En dat zou toch zonde zijn als ik die in 1 keer opmaak. Dus ik dacht, ik doe het eventjes zo. Nee, Don Henley. En die heeft 2 grote solo hits. Waarvan ik deze eigenlijk het mooiste vind. Maar nou, dat is niet helemaal waar. Ik vind ze allebei heel erg mooi. Maar ik moest kiezen en ik had kunnen kiezen voor New York Minute. Prachtig. Maar ik heb gekozen voor The Boys of Summer. Omdat het toch een beetje ook mijn levensfase is. Jonge jongetjes worden ouder. En daar gaat het liedje ook over.
1: Nou, wat ben je aan het melancholiek aan het doen, Alfred?
2: Wat eigenlijk geschreven was voor Tom Petty. En die heeft gezegd, nee.
0: Die wilde hem niet.
2: Ik ben er niet.
0: Oh, wat zal die spijt gehad hebben. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Het is echt een einde.

0: Altijd van de weetjes, dit heb je goed gedaan.
1: Lekker toch?
0: Don Henley en Boys of Summer toegevoegd in de Forever Young collectie. Jeroen, hoe gaat het onderweg?
1: Wel dingetjes te melden. Onder andere een ongeluk dat net gebeurde op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij de afrit Amersfoort is dat gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht op dit moment. Vanaf de afrit Vathorst sta je in de file met 10 minuten vertraging. Maar reken er maar op dat je daar veel meer vertraging gaat oplopen binnenkort. Deze ochtend.
0: Ja, dat kan ooit, heel snel ooit gaan. Dat kan wel heel snel gaan.
1: Heel snel gaan, zeker. Druk een snelweg.
0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Radio 10 staat op met in het Algemeen Dagblad vanochtend een uitgebreid verslag over Pokémon. We hadden het er gisteren ook al over.
1: Oh, ja.
0: De serie bestaat 30
1: kaartjes,
0: jaar.
1: Ja.
0: En omdat we vieren kwam er gisteren een speciale set kaarten uit. En die zijn razend populair. Die fans die stonden echt urenlang in de rij.
2: Ik stond hier om 3:30 ochtends. Toen ik de eerste was, dacht ik wel van ja, yes.
0: Ja, okay. Die hebben er niet alleen vrije tijd voor over, dus om in de rij te staan, maar ook heel veel geld.
3: 630 euro.
4: 690 euro.
0: Zo. Ja, maar dan is het wel fijn als je dan zo'n speciale set kaarten hebt bemachtigd, dat je daar dan ook nog uiteindelijk een kaart in vindt waarvan je eigenlijk niet had verwacht dat je het zou krijgen, maar toch hebt gekregen, zo'n zeldzame. Dan ben je heel blij.
1: Ja, dan ben je...
0: Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè?
1: Ja, prachtig. Nou, nog even een gratis en goed bedoeld advies voor alle politici die vandaag weer urenlang moeten vergaderen in Den Haag. Oh, ik zou dat toch willen dat je dat mocht doen. Neem je telefoon mee als je naar de wc gaat. En dat is natuurlijk een heel specifiek advies, maar het is wel handig. Want anders zit je er misschien net zo bij als Frederik Ernst. Die zit bij Vlaams Belang in België. En die moest ook heel lang vergaderen daar. En toen ging hij nog even naar de wc, daar in het parlementsgebouw. Maar toen ging het helemaal mis, vertelde hij bij onze vrienden van de VRT.
5: Het is gewoon een slotje dat kapot ging. En waardoor dat ik vast ben komen te zitten in een toilet.
0: Ach ja, mijn jongste heeft dat 1 keer gehad, Suze. En nu moeten we altijd mee. Dus als zij in naar
1: het
0: toilet moeten we altijd even buiten wachten.
1: Oh, ja.
0: Die heeft zich opgesloten gezeten, verschrikkelijk.
1: Nou goed, deze meneer die bonkte op de deuren.
6: Laat me eruit.
7: Hallo.
1: Hij probeerde de deur te forceren, maar dat hielp allemaal helemaal niks. Hij vertelde zelf ook nog eventjes hoe lang die uiteindelijk heeft vastgezeten.
5: Het heeft 13 uren geduurd. Na die 13 uur, 6 uur, kwam dan de poetsvrouw eigenlijk werken. En is er iemand van de militaire politie gekomen om mij te bevrijden.
1: Allee. Dat is dan wel weer leuk dat er iemand van de militaire politie komt om je te bevrijden.
0: Goedemorgen. Ja. Ik heb een grote boodschap voor
1: Allee.
0: U. Ik kom me bevrijden.
1: Ja,
0: maar 13 uur, joh. Ja.
1: Maar goed, dus een tip. Neem je telefoon mee. Ik denk dat dat eigenlijk het handigste is. Want stel dat er iets misgaat, dan kan je altijd nog even bellen.
0: Nu denk ik dat er weinig mensen zijn die hun telefoon niet meenemen naar het toilet. Ik denk dat dat toch de bezigheid nummer 1 is. Tijdens de grote boodschap, toch? Dat mensen al scrollend...
8: Vaak zeggen ze dat je het juist niet moet doen omdat dat zo smerig is.
0: Ja, dat is het natuurlijk ook. Want je was wel je handen, maar zelden je telefoon.
8: Ja, zou ik ook niet doen.
0: Nee, maar dat is wel, als je erover nadenkt, is het super goor natuurlijk. Ja, was jij het toilet wel eens... Ik bedoel, je telefoon...
9: Toch wel.
0: Staat op reiswekker. Ja, maar zijn jullie toiletkrollers of niet?
8: Ja, echt heel erg.
9: Soms. Niet altijd.
0: Dat is 1 keer per dag, maximaal.
9: Ik zie het ook wel af en toe lekker even op de wc zitten als rustmomentje. Denk je niet dat je even die deur achter je dicht trekt? Dat je denkt,
0: even genieten. Even prikkeloos je behoefte doen. Goed. Jeroen doet er verder geen uitspraak over.
1: Ik doe daar geen uitspraak over. Nee.
10: Bestemming van de dag.
0: De bestemming van de dag. Ja, we gaan weer een koffertje vullen.
1: Ik heb een gouden envelop gekregen. Ik kan helaas niet zeggen van wie, maar dat is een belangrijke mededeling.
8: Kuchende man.
1: Bij de bushalte. En die zei, kijk eens even, hier is de bestemming van deze dag. Ik ga de envelop nu openmaken. Zodat we het allemaal weten, uiteindelijk. Je kan vandaag een vakantie winnen voor 2 personen naar Gambia.
0: Oh, wauw.
1: Deze prijs... Die is de waarde van 3500 euro en wordt verzorgd door Corendon.
0: Oei, de reiswekker. Als je hem hoort gaan, dan heb je je naam. Mag je een koffertje kiezen. Ja. Nu dus nog 10 koffers in het spel. Dus als je als eerste bent, dan heb je kans van 1 op 10. Maar gisteren ging hij er toch als 2e uit, hè?
1: Het kan zomaar.
0: Ja, bon Linda.
1: Ja.
0: Dus neem eens even een koffer in gedachten. Ik denk dus zelf koffer 9.
1: Koffer 9?
0: Ja.

0: Ik vind dat de leukste appjes, eerlijk gezegd. Als iemand begint met, ik moest aan je denken. Hoe is het?
1: Ach, ja.
0: Vind ik dat zo lief?
1: Dat is zo mooi.
2: Ligt eraan wanneer dan?
1: Hoe bedoel je?
2: Nou, als je al scrollend op de wc-pot zit.
0: Maar dat zit er meestal niet bij. Ja, ik zat zo lekker te kakken, ik moest in één keer aan je denken. Ja, nee, inderdaad.
1: Kan toch?
0: Nee, ja. Je moet het gewoon niet vragen.
2: Nee.
0: Gewoon denken, oh ja,
2: wat leuk.
0: I've been thinking about you van London Beat. Zometeen het nieuws van 7 uur, wat zit erin?
2: Ja, een bericht waar ik zelf van schrik. Heel veel gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit de waarde van 50 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
12: De prijs

0: bij Bouwmaat. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Rozer!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
10: Aquaparken voor tickets €200, please.
9: Zei hij nou €200?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3x5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
17: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
16: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
17: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
16: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
17: Oké, ga ik op letten.
16: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
17: Doe ik.
16: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
18: Het is 7 uur op donderdagochtend. Dit is het laatste nieuws. Het wordt je gebracht door Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Na de eerste dag van de algemene beschouwingen lijkt een totaal akkoord voor de kabinetsplannen nog ver weg. De oppositiepartijen willen dat de ploeg van premier Jette een keus maakt. Regeren over links met steun van Pro of over rechts met Ja 21 en de SGP. En dat wordt een lastige, want de coalitiepartijen willen met zoveel mogelijk partijen afspraken maken. Op deze tweede dag is het de beurt aan premier Jette om met de Kamer te praten. De nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een grote aanwas aan nieuwe orgaandonoren. Dat schrijven de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds 5 jaar is iemand die geen keus maakt automatisch donor. Maar bij ruim de helft houden nabestaanden de orgaandonatie alsnog tegen. Een duidelijk ja is beter, zegt de Transplantatiestichting. En bijna 190 gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek. Namelijk in gebieden waar een hoog risico is op natuurbranden. Het gaat volgens het programma Pointer bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verpleeghuizen en basisscholen. Zulke gebouwen kunnen bij een naderende bosbrand niet even snel worden ontruimd. En dan het radioteam weer. Eerst droog, maar laten trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden.
20: Nou ja, ik dacht wel even, die oudjes willen natuurlijk lekker in de natuur wonen. Dus ja. Dan krijg je dat al snel.
19: Ja, het is ook wel fijn, toch?
20: Wel mooi.
19: Je school aan de rand van het bos.
20: Ja. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Nou, niet heel druk, maar wel een aantal punten die zeker de moeite van het noemen waard zijn. Onder andere de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Bij Waddenooien is een vrachtwagenchauffeur onwel geworden. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf het knooppunt Deil sta je in de file met 20 minuten vertraging. De A15, maar dan helemaal de andere kant op naar de Maasvlakte toe. Die Zuurhofbrug nog steeds, hè, vlak voordat je daar de Maasvlakte op kan. Daar kan je alleen langs via de vluchtstrook, omdat de brug daar in slechte toestand is. Die vertraging is daar nu ongeveer een half uur. En de A28 zeiden we net ook al, van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort. Zijn twee auto's op elkaar gebotst. Er ligt heel veel glas op de weg daar. Zijn drie rijstroken dicht. Vanaf Nijkerk sta je in de file en de vertraging is ondertussen opgelopen tot een uur.
20: Dankjewel, we zijn een beetje de casino-ochtendshow wij. Hè? We houden van koffertjes en van dobbelen.
2: De dobbelsteen.
20: Ja. Je kan een gratis gokje wagen, je favoriete nummer aanvragen. We hebben plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. En de dobbelsteen bepaalt welke nummer de uitzending haalt. Als jij denkt, van, nou, ik heb ontzettend veel zin in.
1: Van Buffalo links... Stands.
20: Nee, Sherry, ik wilde zeggen van links naar rechts. Oh. Ja, naar aanleiding van het debat gisteren.
1: Of Cliff Richard.
20: Met welke?
1: We don't talk anymore.
20: Oh, ik dacht congratulations voor Ellie Lust. Dat was natuurlijk ook wel leuk.
1: Oh, voor Ellie Lust. Ja, nee, zeker. Sowieso.
20: Ja. Wat wil jij graag horen? Plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. Laat maar weten via de Radio 10 app.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
21: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar €1,99.
22: Fans van voordeel,
21: Aldi.
24: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
25: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
26: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
27: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
29: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Een van de mooiste zinnetjes vind ik dit. In dit liedje. The music don't feel like it did when I felt it with you. Het is toch als het leuk als je een liedje met iemand deelt, vind je dat?
1: Ja.
0: Ja. Delen wij eigenlijk een liedje? Is er een liedje waarvan je zegt van, dit is, die vind ik leuk en die vind jij ook leuk? Ik zit even te denken, maar bij jou denk ik dan...
1: Jawel, er zijn wel liedjes die we samen in onze lijstjes hebben.
2: Mijn favoriet vinden jullie ook allebei leuk. Mensen vertekt en Finishing.
1: Oh, Finishing Sympathy. Oh,
0: dat is een goeie. Als ik dat doe, denk ik altijd aan Jeroen.
1: Hey.
0: Goedemorgen, Teardrops van Womack & Womack op een bewolkte dag. Het wordt vandaag een beetje wisselvallig bij 18 graden.

0: Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Radio 10 staat op donderdag 17 september. Hannelore, heb je gisteren de algemene politieke beschouwingen nog gevolgd?
1: Nou, nee, ik zat lekker in mijn eigen bubbel gisteren.
0: Nou ja, dat kan ook heel lekker zijn.
1: Ik merk het wel.
0: In je eigen bubbel naar al die politici luisteren. Dan val je even lekker in slaap. het heeft ontzettend lang geduurd, hè? Tot diep in de nacht. Toen voorzitter Tom van Kampen de vergadering afhamerde.
2: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Het is 2:30. Ik zie u om 10:15. Ik sluit de vergadering.
0: 2:30 vannacht. Nou ja, straks om 9:45 begint premier Rob Jetten. Dan moet hij al de vragen van de oppositiepartij beantwoorden. En ja, die moeten dan een meerderheid vinden natuurlijk. Hè. Coalitie, om hun plannen er doorheen te krijgen. Om de begroting goedgekeurd te krijgen. Het kabinet zegt, jongens, laten we dit met z'n allen doen. En of dat lukt, dat horen we vandaag. Zometeen meer erover.
3: Er zijn ook belangrijke dingen gaande vandaag. Namelijk de kaartverkoop voor het grote Bassie en Adriaan concert begint. Ja, ja.
4: Alle vriendjes en vriendinnen.
3: 23 april, dan worden al hun liedjes nog één keer gezongen. In Ahoy, in Rotterdam gaat dat gebeuren. Ze staan niet zelf op het podium. Andere artiesten treden op. Als je erbij wil zijn, dan moet je zo meteen om 10:00 klaarzitten.
0: Alfred van de Wezen had uitgezocht dat Bassie vandaag jarig is, toch?
3: 91 geworden.
0: Niet te geloven. 91 al. Ja, de grote vraag is wel een beetje, hoeveel kaartjes zijn er nog? Want gisteren was er al een pre-sale voor mensen die zich daarvoor hadden aangemeld. En bij die verkoop liep de website van Bassie en Adriaan compleet vast. Er is dus behoorlijke vraag. Meer dan 10.000 fans probeerden op die website te komen.
5: Allemaal mag
0: Ja, om 10:00 moet je dus klaarzitten zometeen. En ja, stel nou dat het vlak voor je neus allemaal uitverkocht is, dan weet je één ding natuurlijk zeker.
5: Wat je ook gebeurt, ook te blijven lachen. Ja.
3: Rockworsten en Tom Poes voor Koningin Maxima vandaag. Want ze gaat iets heel bijzonders doen. Ze gaat namelijk op werkbezoek bij de HEMA. En dan denk je, nou, dan ga ik toch wel tenminste 3 keer in de week op werkbezoek. Maar Maxima die gaat dat vandaag dus doen. Dat is ook niet helemaal uit de lucht komen vallen natuurlijk. Want de HEMA bestaat 100 jaar. En ze krijgt een rondleiding door het kantoor en in de winkel.
0: Het is wel leuk dat je dat zegt, weet je wel. In plaats van dat je boodschappen gaat doen. Dat je zegt, jongens, ik ga heel even op werkbezoek.
3: Werkbezoek bij de HEMA.
0: Ja, ik zie jullie vanmiddag weer. Opmerkelijke gast bij Renze gisteravond. Was ook wel spannende televisie. Hebben jullie het meegekregen?
1: Ja,
3: dat kondigde hij gisteren aan dat hij dat zou gaan doen.
0: Ja, dat was natuurlijk een heel gedoe. Hè. RTL Tonight scoorde niet goed. Dat deed Renze samen met Bo en met Umberto Tan. Maar Renze dacht toen van, ja, ik vind die opzet helemaal niet leuk. Toen ging hij weg. Dat voelde een beetje als een matenaaienstreek voor die andere twee. Nou ja, toen moest dat van de buis en kreeg Renze uiteindelijk de talkshow. Dus hij werd uitverkoren. Nou, dat vond Bo helemaal niet leuk.
1: Ja, Bo was heel boos.
0: Ja, die was boos. Inderdaad. Nou ja, gisteren zat hij daar bij Renze aan de bar.
6: Maar de boosheid is weg, toch?
7: Ja, maar en bij jou?
6: Ik was niet boos.
7: Nee.
6: Ik dacht, oh, jij bent wel boos. Dat merkte ik wel.
7: Ja, maar kijk, dat is toch ook logisch?
6: Ja.
0: Ja, nou, vervolgens legde Bo uit waarom hij boos was.
7: Kijk, je bent natuurlijk als presentator ben je toch ook een beetje een soort spit van een voetbalteam.
6: Ja.
7: En als iemand anders dan wordt opgesteld en jij wordt niet opgesteld, je zit op de bank te kijken hoe iemand anders dan de goals mag maken, dat is gewoon niet leuk.
0: Ik had het idee dat de twee elkaar daar voor het eerst spraken.
3: Dat gevoel heb ik ook, ja. Dat vooral inderdaad over al onze hoofden heen is gevlogen via de media. Dat ze daar een beetje ruzie hebben zitten maken. Maar goed, aan de andere kant, ik vond het ook wel weer leuk en verfrissend dat ze dan elkaar opzoeken en daar dat gesprek
0: dat
3: hebben.
0: Zo, er zat wel een passief-agressief moment in. Ik kan daar heel even een fragmentje van laten horen.
6: Ja.
0: Hoorde je dat?
3: Ik hoor, wat is dat?
0: Nou, ze hadden walnoten neergezet. Dat was blijkbaar. Weet je wel, dat was dat grapje, dat filmpje van Bo. Weet je wel, dat hij een noot in elkaar knakte.
3: Ja.
0: Zo'n walnoot. Dus Renze had een schaaltje met walnoten klaargezet. En tijdens dat gesprek ging het dus van. Dat was even passief-agressief. Hoe stond de weg?
3: Nou, het is niet heel erg druk, maar hou wel rekening met behoorlijk veel vertraging op de A28 op dit moment. Van Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort zijn 2 auto's op elkaar geknald. Er liggen daar heel veel glas op de weg. Je vertraging vanaf Nijkerk is nu 1 uur. 3 rijstroken dicht daar.

0: Hij hemelt nu voor eeuwig en maakt er deze ochtend weer een zachte landing. Daarvoor Bad Habits van Ed Sheeran. Als jij denkt, jongens, ik ken er ook nog wel een, zo'n slechte gewoonte. Dat zich vertaalt bijvoorbeeld in een geinig liedje. Dan moet je snel appen, want we gaan de dobbelsteen vullen. En de dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. Plek voor 6 liedjes, want ja, er staan maar 6 nummertjes op de dobbelsteen.
1: Kunnen
0: we wel eens een keer een nieuwe dobbelsteen kopen met 8 nummertjes?
1: Ja, ook, hè? Oh ja, is dat zo, ja? Met meer hoeken.
0: Ja.
1: Meer vlakken.
0: Ja.
1: Nou, oké.
0: We gaan eens even kijken uit welke hoek het vandaag komt. Ingrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, je stuurde ook een appje?
2: Ja.
0: Ja, je moet rustig praten, begrijp ik, hè? Want je zit in de trein.
2: Ik zit in de trein, ja.
0: Maar je zit niet in een stiltecoupé, denk ik, toch?
2: Nee, dat niet. Nee,
1: maar je wil ook niet dat je zo'n treinreiziger bent waar dan iedereen kan meegenieten van het telefoongesprek.
2: Nee, zo ben ik ook niet. Nee, inderdaad.
0: Dus als je kort van stof bent, dan zouden mensen kunnen denken dat het aan je karakter ligt, maar daar heeft het dus niks mee te maken.
2: Nee.
0: Oh, ik vind de verleiding al zo groot om je dan heel hard te laten schreeuwen of je aan het lachen te maken.
2: Ja, daar heb je niet veel voor nodig.
0: Hoor. Nee, dat hoor ik. Dat is wel lekker, Ingrid. Waar gaat de reis naartoe?
2: Naar Amsterdam.
0: Wat ga je daar doen of mag je dat niet weten?
2: Ik ga werken.
0: Oh, oké. Okay. Wat voor werk doe je dan?
2: Naar het AMC toe.
0: Oké, en wat doe je bij het Academisch Ziekenhuis?
2: Ik werk bij de polypsychiatrie.
0: En wat is je rol dan daar?
2: Ik kom van de mensen aan de balie.
0: Oh.
2: En help ze verder.
0: Oh, maar dat is wel leuk als we dan nu even een geheim codewoord afspreken. Dus dat de mensen dan vandaag bij jou aan de balie komen en dan bijvoorbeeld zeggen... Wat ze voldoen? Dobbelsteen?
1: Dobbelsteen.
0: Dobbelsteen.
2: Ja.
0: En dat ze dan, dat je dan een extra lachje geeft. Of een knap lachje.
2: Ga ik doen.
0: Ja,
2: oké. Okay. Heel makkelijk.
1: Ja.
0: Het geheime woord is dobbelsteen.
2: Ja.
0: Ingrid, wat mag er op de dobbelsteen voor jou?
2: Ik wil graag iets van Fats Domino horen.
0: En welke?
2: Blueberry Hill.
0: Oh, dat is een leuke. I found my thrill on Blueberry Hill.
1: Wat een leuke originele suggestie is dat.
2: Ja, die hoort hem nooit. Dus nee. Ik denk, nou, ga eens een suggestie doen.
0: En heb je ook nog een verzoeknummer qua dobbelsteen? Welke plek wil je hem hebben?
2: Nummer 4 graag.
0: Dan zetten wij hem op 4. Nou, Ingrid, je hoort dat ik het extra lang maak. Omdat het gewoon leuk is, omdat je in de trein zit. Maar ik ga nu toch ophangen. Ja, werk ze vandaag, hè?
2: Dankjewel.
0: Doeg.
2: Jullie ook.
0: Dankjewel. Er zijn veel appjes binnengekomen. Marion, je hebt plekje 1 vandaag. En je Willem, Jeroen, Alfred en Anne-Lore en de rest van de ochtendploeg. Ik heb zo'n zin in Nene en Sherry. Maar dan graag met Manchild.
1: Petra Kerkvliet is nummer 2 vandaag. Goedemorgen, Jeroen en je Willem. Heel graag zou ik voor de dobbelsteen willen horen. Taylor Dane en Till It To My Heart. Heerlijk in de bus. Het hele OV is present vandaag. Keihard draaien. Groetjes van Petra Kerkvliet.
0: Jordi, die zit op de boot. Nee hoor. Goedemorgen heren en Anne-Lore. De aanhouden wint. Daarom voor de dobbelsteen graag Traveling Wilburys en End of the Line. Groetjes van Jordi van Lieshout.
1: 4 is Ingrid, dus Vets Domino Blueberry Hill.
0: Dan hebben we Joost op plekje 5. Samen met zijn dochter Phoebe. Graag Animal van Cat's Eye op de dobbelsteen. Oh, die was natuurlijk vorige week in het land.
1: Oh, oké. Okay, mooi. En 6 is vandaag Marielle, lieve Hannelore en vrolijke jongens. Mag ik iets meer ABBA? Graag Waterloo.
3: Nee, dat kan niet, hè? ABBA doen we niet aan bereid.
1: Nee, dat hebben we afgesproken. Nee,
0: dat is een radio doen. ABBA, dat matcht gewoon.
1: Nee.
0: Ik ga gooien, Alfred van de Weetjes. Hij komt richting jou.
1: Oh, jongens.
0: Dat was een mooie.
1: Oh, dit is toch mensonterend.
0: Waarom?
1: Nou, weet ik veel.
4: Nummer 6.
0: Wat?
1: Nummer 6.
0: Wat? Nee.
1: Wat een heerlijke dag.
0: Sorry. Toch geluk, Marielle.
1: Hoor toch eens even.
0: Blikje 6. Gefeliciteerd.

0: was denk ik in het jaar 1974, maar ik kan me vergissen.
1: Dat klopt helemaal, in Brighton.
0: Het geboortejaar van een zekere Songfestival-commentator.
1: Hallo.
0: Hebben ze jou weer gevraagd voor de nieuwe editie?
1: Nee, zover zijn we nog.
0: Zover zijn we nog niet, nee. Maar het hangt wel een beetje in de lucht.
1: Nou ja, er is natuurlijk van alles mogelijk. Het zit nu nog op zo'n politiek level dat ze aan het beslissen zijn. Van de week heeft NPO uitstel gevraagd van de beslissing bij de EBU. Dus dan zou ik denken, je vraagt geen uitstel als je vervolgens zegt we gaan niet meedoen.
0: Nee, oké. Dus het is allemaal nog gaande.
1: Het is allemaal nog gaande.
0: Maar het staat nog niet in je agenda.
1: Ik heb het wel al in mijn agenda geschreven. Al was het maar zodat ik weet dat ik dan, als ik thuis zit, een zak chips moet kopen en een glaasje cola inschenken om er lekker van te genieten.
0: Zullen we er een flesje op inzetten, Annelore, of je het wel of niet gaat doen dit jaar?
2: Ja, lijkt me goed plan.
0: Of denk jij ook dat je het wel gaat doen?
2: Ja, tuurlijk. Ik denk als het doorgaat, dan gaat het.
0: Dat denk ik ook. Oké, nou goed, dit wordt een weddenschap van niks dan.

0: echte geluk.
1: Je hoort het zo.
2: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: De Beter Pickabillies!
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
19: Een bewolkte dag vandaag met name in het noorden en westen nog een buitje. De rest van het land laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 18. Is het druk onderweg, Jeroen?
20: Nou, dat valt wel mee, maar wel veel plekken waar het niet helemaal lekker gaat. Onder andere de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Bij Waddenooi is een vrachtwagenchauffeur onwel geworden. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf het knooppunt Deil sta je in de file met een kwartier vertraging. De vertraging op de A15, maar dan richting de Maasvlakte, is er ook nog steeds. Vanwege die brug daar, vlak voordat je de Maasvlakte op kan, die in slechte toestand is. Een half uur vertraging vanaf Rozenburg. De A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar was vanochtend bij Amersfoort een aanrijding met de 2 personenwagens en heel veel glas op de weg. Nou, dat hebben ze heel snel weer opgeruimd daar. De file staat er nog wel vanaf Strand Nulde, een half uur vertraging. En ook heel veel wegen in de omgeving daar die nu aan het vastlopen zijn, met mensen die toch een alternatieve route aan het zoeken zijn. En de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging.
19: Goedemorgen, fijn dat je opstaat met Radio 10. We praten hierbij over het laatste nieuws. Anne-Lore, goedemorgen.
21: Goedemoren. Dag 1 van de algemene beschouwingen duurde tot diep in de nacht, maar al over een paar uur schuift iedereen weer aan in de Tweede Kamer. Premier Jette zal moeten laten zien hoe hij een meerderheid voor de begrotingsplannen wil vinden. In gebieden in ons land waar snel een natuurbrand kan uitbreken, staan ook vaak verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere gebouwen met kwetsbare mensen. Het zijn er bijna 190, meldt het programma Pointer. Nederland daalt op de ranglijst van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We staan nu op plek 46. Nederland doet het niet per se

0: slechter dan eerst, maar landen die het wel steeds beter doen, die trekken het gemiddelde omhoog. Ja, en dan weer een leuk onderzoekje. Wat is de gelukkigste baan in Nederland? Nou, ik hoop dat je nu zegt, mijn eigen baan. Maar gemiddeld gezien is er één beroep dat er echt uitspringt met relatief de meeste blije mensen. Waarom? Nou, omdat je hiervoor alleen minstens een HAVO-diploma nodig hebt. En het betaalt supergoed.
1: Even denken, wat zou het kunnen zijn, jongens?
2: HAVO-diploma en het betaalt supergoed?
0: Ja.
2: Ja, ik weet niet. Er zijn dan van die hele gekke beroepen. Dat je dan diepzeeduiker bij olieplatforms bent of zo.
0: Ja, goede suggestie.
2: Maar?
1: Dat is het niet. Nee, dat is het niet. Ik dacht het al.
0: Nou, ik geef nog wat meer hints. Al tijdens je opleiding verdien je bijna 30.000 euro per jaar. Als starter pak je al direct een jaarsalaris van 80.000. Kan oplopen tot het dubbele. En behalve een hoog salaris is het ook een duidelijke verantwoordelijkheid die je hebt. Dat is fijn. En je krijgt relatief veel vrije dagen.
3: Nee, er komt nu iets heel geks.
1: Ja, het moet een gevaarlijk beroep zijn. Dat kan haast niet anders.
0: Oh ja.
1: Het is een gevaarlijk beroep, denk ik.
0: Belangrijk beroep is het.
1: Een belangrijk beroep.
0: Namelijk luchtverkeersleider.
1: Oh, ja. En die mensen zijn het gelukkig.
0: Ja, die zitten daar gewoon lekker in die toren. Een beetje van links naar rechts.
1: Ja, maar het is wel een grote verantwoordelijkheid natuurlijk.
0: Ja, dat wel.
1: Je moet wel altijd opletten en steeds scherp zijn.
0: Maar je wordt opgeleid en blijkbaar betaalt het dus onwijs goed.
1: Ja.
0: Oh, niet helemaal goed te studeren.
1: Nou, dat wist ik helemaal niet. Maar
3: een mooi uitzicht.
0: Ja.
1: Maar mensen mochten dus van hun eigen baan zeggen of ze gelukkig waren. Ja. En deze mensen geven zichzelf dus het hoogste cijfer.
0: Ja, scoren dus gemiddeld het hoogst. Nou, mooi toch?
1: Ja.
4: Radio 10 staat op.
1: Hoogvliegers, hè? Wat

0: like it's 1999. You're the Prince op Radio 10, daarvoor This is the Last Time van Keane.
1: Nieuwe muziek. Op Roodbeens Radar.
0: En iedere keer dat ze dat zingen, denk ik van nee, dit is vast niet de laatste keer dat we deze horen. This is the Last Time. Ik heb nieuwe muziek. Ja, en van deze moet nog maar blijken, hè, of het zo'n hit wordt, die nooit oud wordt. Ja. Ja, voor nu denk ik dat het zeker zo is. Plekje 5 in de hitparade op dit moment. Omdat heel soms kan blijken dat je niet verliefd was op een persoon, maar op wie je dacht dat die persoon zou kunnen zijn. Je weet dan dat diegene niet kan geven waar je op hoopt, maar toch blijf je vasthouden aan die verwachting. Omdat soms zelfs valse hoop fijner voelt dan helemaal geen hoop. Dat is waar het prachtige nummer van Shanna Spyro over gaat. Het is Great Expectations op de radar. In my-

0: Shanna Spyro, haar nieuwe single Great Expectation. Kun je soms ook hebben van een bak koffie, hè? Dat je die bak koffie aankijkt en denkt van, oh,
1: lekker.
0: Ik heb hoge verwachtingen van je.
2: Ah, die komen altijd wel uit.
0: Hoor. Ja, ik had het net ook en ik had precies dat gevoel. Ja, ja jij maakt het helemaal waar.
3: Radio 10 staat op. Intro Rally.
0: Wat denken jullie? Is er één om te blijven, die Great Expectation? Of... Hij ging een beetje over jouw hoofd heen, zag ik.
2: Ja, ik was ondertussen dus helemaal de koffieautomaat aan.
1: Mooie stem ook.
2: Ja,
1: ik vind het mooi. Michael uit Winschoten die zegt, het is net Davina Michelle.
0: Oh ja.
1: Ik snap wat je zegt.
0: Ja, ze kunnen allebei prachtig zingen. Ja. Shanna Spyro op de radio met Great Expectation. Ja. Christine, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
4: Goed.
0: Ja. Hou je van dieren of vooral van liedjes over dieren?
4: Ik hou heel erg van dieren en ik hou van liedjes maken of playlists maken met gekke thema's.
0: Oh, maar dan is de intro rally voor jou natuurlijk een superleuke rubriek.
4: Zeker.
0: Als je zelf de categorie mag kiezen.
4: Mijn zoon zei ook steeds, je moet meedoen, je moet meedoen. Nou,
0: ja, en is het vandaag zo? Hè? Wat is de raarste categorie die je hebt gekozen, zeg maar, waarvan je lijstjes aanlegt?
4: Nou, ik deed altijd, als hij een topografietoets had of zo, dan probeerde ik met alle dingen die hij moest leren, probeerde ik liedjes te maken. En toen kwamen we wel uit op hele gekke liedjes, die eigenlijk niemand kende. Dat was altijd wel leuk.
0: Oh, wat geinig. Maar dan met plaatsnamen erin, bijvoorbeeld liefst uit Londen of Barcelona, dat soort dingen. Nou, ja,
4: bijvoorbeeld, en Stranger in Moskou en dat soort dingen, ja.
0: Oh, ja. Ja, nu liedjes met een dier in de titel.
4: Ja, ik ben benieuwd.
0: Wel tot 2005, hè? Je dacht na 2005, hoeven mij niet meer, dus liedjes met een dier in de titel tot 2005.
4: Ja.
0: Ik heb er 5 voor je. 5 intro's worden steeds 2 seconden korter. We beginnen bij 10 seconden. In ronde 5 zijn er nog 2 seconden over. Je hoeft alleen de titel te roepen. Als die goed is, ga je door naar de volgende ronde. Ieder goed antwoord is een prijs waard. En als je ze allemaal goed hebt, dan mag je de mok de jouwe noemen.
4: Zo. Ik ben benieuwd.
0: Ben je er klaar voor?
4: Ja.
0: Dit is je eerste succes.

0: Ja, deze was makkelijk. Eye of the Tiger.
1: Ja, dat is hem.
2: Ronde 2.
3: Om er even in te komen.
1: Ja, daar had je waarschijnlijk ook al een beetje op gehoopt misschien.
0: Jazeker.
1: Eye of the Tiger van Survivor. Nou, dat ben je. Je hebt de eerste ronde overleefd. Speel je door voor 8 seconden.
0: Ja.
1: Ah. Ik hoorde in de verte al iets wat lijkt op een goed antwoord.
0: Ja, Hungry Like a Wolf.
1: Ja, Hungry Like the Wolf van Duran Duran.
2: Ronde 3.
1: Speel je door voor 6 seconden?
0: Ja. Doei.
1: Wat denk je?
0: Ja, Horse With No Name.
1: A Horse With No Name van America is het antwoord dat we zochten. Dan hebben we er nog 2 te gaan. Je gaat er snel doorheen, Christine. Lekker dit. 4 seconden. Ja, het is snel, maar ja, misschien heb je er genoeg aan.
0: Ik ben benieuwd. Crocodile Rock, volgens mij, van Elton John.
1: Volgens mij ook.
2: Ronde 5.
1: Nou, dan zijn we er al, bij de finale.
0: Oh, spannend.
1: Ja, je laat het wel heel makkelijk klinken, hoor. Jongen, jongen.
3: Nou,
1: waar hoop je op?
0: Iets wat ik meteen herken, vooral.
1: Ja, dat snap ik. Dat vind ik een diplomatieke antwoord. Ja, goed, hou die focus vast. Ik ga geen vragen verder stellen. Behalve, wil je doorspelen voor 2 seconden?
0: Ja, wil ik.
1: Komt ie aan.
0: Oh. Karma Chameleon?
1: Ja, dat is het!
4: Regio-manager bij een gehandicaptenzorg in Rotterdam. Je hebt 5 intro's goed geraden, dus kijk eens even wat hier staat te blinken in het ochtendzonnetje. 5 prachtige prijzen voor jou. Een hydrogel housecall gezichtsmasker met dienstensinapsinamide. Je krijgt een klein doorzichtig plastic notitieblokje. Je krijgt 8 gummetjes in de vorm van een diertje. Dat is leuk, hè? Toepasselijk. Je krijgt 5 calligrafie-markers in verschillende tinten roze. Je krijgt diepgroene katoenen Radio 10 sokken. Die zijn zo groen dat Jan Paul ze al een paar keer per ongeluk op zijn bord heeft gelegd omdat hij dacht dat het

0: De Thermomok is voor jou, Christine.
1: Thermomok! Hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd. Wat heb je dit goed gedaan?
1: Ja, ja, ik verbaas
2: mezelf.
1: Leuk.
2: Nou, echt verbaas jezelf.
0: Ja,
2: zelfs.
0: Nou ja, okay. dat het zo goed ging misschien.
1: Ja, ik dacht of ik krijg een totale blackout of het gaat goed. Eén van de twee.
3: Nou ja, dat laatste is gebeurd gelukkig.
2: Je hebt een goede afslag genomen.
0: Ja, zo is het. Welke zou je willen horen?
1: Wat waren ze ook alweer allemaal?
0: Eye of the Tiger, Hungry Like the Wolf, A Horse with No Name, Crocodile Rock en Karma Chameleon.
1: Oh, Horse with No Name, please.
0: Dat is een mooie. Beetje vage tekst, maar dat is soms ook wel even lekker, hè? Over rotsen en dingen en de woestijn. Gefeliciteerd, mooi gedaan.
1: Dankjewel.

0: heb laatst een berichtje geliked op Instagram waar dit liedje onder zat. En ik krijg nu alleen maar woestijnvideootjes met America and Horse with No Name. Wat helemaal geen straf is, weet je wel. Monument Valley in Utah.
1: Goed. Wat mooi. Wat anders in Utah, leer dan.
0: Dat is ook weer zo.
2: Ja.
0: Christine Velding vandaag in de intro rally. Scoorde even een Grand Slam met een prachtig liedje. America Horse with No Name. Zometeen het nieuws van 8 uur. Wat zit erin?
3: Trump is boos op Europa en dreigt met een drastische boycott.
4: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Alles Reinigers en Schoonmaakspray's ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
8: Zo.
6: Wat een geld.
9: 18.000. Wat verdikken me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: meneer.
1: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
5: Kippie.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: Dedu.
1: Libri vuurwerken. .nl.
2: Een hele goede morgen. Leuk dat je opstaat met Radio 10. Het is exact 8 uur. Tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Handel over Zwitserland. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nog even en dan gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen verder. Dag 1 duurde tot diep in de nacht, maar er is amper vooruitgang geboekt. Vandaag is het aan premier Jette om een meerderheid achter de begrotingsplannen te krijgen. Het is al duidelijk dat het over rechts niet zonder meer gaat lukken. Ja 21 ziet een totaal deal niet gebeuren. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als Brussel de banden met Canada aanhaalt op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-baas von der Leyen kwam gisteren met een plan voor Canadese samenwerking en dat noemt Trump een vijandige daad. En Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plekje 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen. En ook in bijvoorbeeld de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. Dan draait het in weer. Eerst droog, maar laten trekken vanuit het westen. Buien het land binnen en er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 of 19 graden.
2: Is het druk op de weg, Jeroen?
4: Ja, behoorlijk druk donderdagochtendspits. Dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging hebt. De A15 van Gorkum naar Nijmegen. Tussen het knooppunt Deil en Waddenooien. Na die onwelwording vanochtend zijn de bergingswerkzaamheden nog gaande. Een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. De A15, dat zal de hele dag wel een probleem blijven. Zo niet misschien de komende weken zelfs wel. Van Rotterdam naar de Maasvlakte. Daar is de brug niet... er zijn scheuren in ontdekt. Je kan daar alleen langs via de vluchtstrook. Dat zorgt voor een half uur vertraging vanaf Rozenburg nu. En ook de A50 van Arnhem richting Apeldoorn. Dat is zeg maar de andere kant op dan waar je normaal in de file staat in de ochtend. Tussen het knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo nu een kwartier extra. Niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Als je meer weet, laat me even weten via de Radio 10-app.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie?
0: In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net 5 en op Kijk.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.

0: Dat is er ook weer zo eentje. Zo eentje die niet uit wordt, hè?
1: Ja, komt ook wel op. Ja, lijstje.
0: Ze zingt het ook steeds, hè? We are young, dus dat helpt dan ook. Love is a Battlefield van Pat Benatar. Goedemorgen, welkom in de ochtendshow van donderdag. Een bewolkte dag vandaag, met vooral in het noorden en westen kans op een buitje. In de rest van het land laat de zon zich iets vaker zien. Doe even de groet als je hem ziet. Het wordt vandaag rond de 18 graden.
1: Ja.

0: fijn dat je erbij bent. Ja, donderdag 17 september. Jeroen,
1: hallo.
0: Ik heb goed nieuws voor je.
1: Wat is er? Vertel het eens.
0: Er wordt vandaag weer gevoetbald.
1: Ja, ja, natuurlijk. Ja, mooi,
0: in de
1: mooi.
0: Europa League. Ja. NEC. Nijmegen natuurlijk. NEC speelt in Italië tegen Juventus. Altijd lastig, en Juventus uit.
1: En het is de derde donderdag van september. Dus dan weet je, het is Nationale Ongelezen Boekendag.
0: Dat wist ik helemaal niet. Wist jij dat allemaal hoor? Ongelezen Boekendag? Nooit gehoord. Alfred van de Weetjes?
2: Ja, dat wist ik natuurlijk.
0: Ja, je hebt heel veel ongelezen boeken natuurlijk.
2: Heel veel.
1: Het is ook niet een heel groot evenement of zo. Maar goed, boekhandelaren en bibliotheken leggen boeken in de etalage die eigenlijk nooit worden gekocht of gelezen. En dat is hartstikke leuk, want dan krijgen die boeken ook eens aandacht.
0: Ja, wat een leuk idee.
1: Ja,
2: maar is het terecht dat ze nooit gelezen zijn?
1: Nou ja, je zou denken... Dat heeft ze ook vast een reden dat ze nooit gelezen worden.
0: Dat verdient.
1: Je weet maar nooit dat er ineens iets ligt dat je denkt...
2: Dat is een kloppertie.
1: Dat is leuk.
0: Dat je niet denkt, dat boek zal het er wel naar gemaakt hebben. Nou, leuk. Dus.
1: Geschiedenis van Oost-Voorne.
0: De derde donderdag van september, ongelezen boekendag. Ja.
3: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Nou, wel leuk als je op reis gaat om dan een boek mee te nemen. En de kans dat je op reis gaat is aanwezig. Want we gaan de reiswekker natuurlijk ook vandaag weer spelen.
1: Zeker, de reis gaat naar Gambia vandaag. Dat is toch ook leuk? Dan zit je zomaar ineens met je kont in Afrika.
0: En niet alleen met je kont.
1: Met je geliefde of met de buurvrouw of verzin
0: het
1: maar.
0: En, ik denk dat het voor de buurvrouw ook wel leuk is als je eigenlijk meevraagt.
1: En een boek over de geschiedenis van Oost-Voorne.
0: Nog 10 koffertjes in het spel, want de wekker is nog niet gegaan.
3: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Dus bedenk vast even voor jezelf welke koffer jij denkt dat het is tussen de 1 en de 10. Ik zei net al 9, geloof ik. Hè?
1: Zei ja, dat zei je.
0: Ja, 9. Ja. Ik heb het tot nu toe nog geen één keer goed gehad. Ik zou niet op mij afgaan, dus dan weet je in ieder geval, dan moet je een van de anderen kiezen. Nou, kijk maar even. Als je de wekker hoort, dan app je je naam.
3: Nummer 3.
0: Ja, dat gaat over deze heren. Oasis staan op plekje 3 vandaag. Even een kleine reminder. Misschien denk je van, nou, ik hoef daar helemaal niet naartoe. Ik vind dat helemaal geen leuke jongens. En misschien denk je, ja, fantastisch. Ik wil daar echt zijn. Op 16 en 17 juli staan ze in de Johan Cruijff Arena. Het is een hele puzzeltocht om kaarten te krijgen. Ik zal het nog even uitleggen, want dit is echt je laatste kans. Op oasisnet.com kun je tot vanmiddag 5 uur inschrijven. En er is dan een voorinschrijving van de voorinschrijving. Want pas na deze inschrijving hoor je of je kaarten mag kopen en wanneer dat dan is. En of je dan kaarten krijgt, dat is niet gegarandeerd.
1: Fantastisch.
0: Ja, maar je weet in ieder geval, als je nu niet voorinschrijft voor de voorinschrijving, dan kun je sowieso naar kaarten fluiten. Je portemonnee die wil ook even weten wat het allemaal gaat betekenen. Staanplaats kost je al snel van 200 tot 250 euro. Zo. En het goedkoopste ticket is 85 euro.
3: Nummer 2.
0: En dan zit je waarschijnlijk ergens in een hoek achter een pilaar of een gordijn of op de parkeerplaats.
1: Op 2 vandaag boven van Erver Dorens en Renze Klamer. Want het was toch best wel spannende televisie gisteravond in Renze's talkshow. Bo en Renze die hebben elkaar, nou ja, zeker 10 maanden niet gezien of gesproken. Maar gisteravond zaten ze samen aan tafel bij Renze. Om heel even je geheugen op te frissen. Bo die presenteerde samen met Renze en Humberto het programma RTL Tonight. Zeg maar de late night show bij RTL. Nou, dat ging allemaal niet zo lekker. Dus dat programma moest stoppen. En toen bleek dat Renze, die daar eerder mee was gestopt, omdat hij al heel snel in de gaten had dat het programma niet ging werken, zei RTL, nou weet je Renze, mag jij eens straks je eigen talkshow? Nou, Bo en Humberto waren natuurlijk hartstikke boos. En Bo die vertelde gisteren hoe hij zich daarbij voelde.
4: Kijk, je bent natuurlijk als presentator ben je toch ook een beetje een soort spits van een voetbalteam.
0: Ja.
4: En als iemand anders dan wordt opgesteld, jij wordt niet opgesteld, je zit op de bank te kijken hoe iemand anders dan de goals mag maken, dat is gewoon niet leuk.
0: Ja, maar een belangrijk detail, en dat doen we nog niet eens, is natuurlijk dat Renze vroegtijdig met dat programma stopte.
1: Ja, dat zei ik net. Dat hij stopte omdat hij het niet zag zitten.
0: Ja, nee, precies.
1: En dus daarom dat het
0: dus had de man een soort van in de steek gelaten eigenlijk.
1: Ja, precies. Dat gevoel hadden ze erbij. Nou, ondertussen kunnen ze weer samen door 1 deur. Staan ze gewoon gezellig samen in de rij in de kantine bij RTL. En gaat dat weer helemaal goed.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Daar staat Rob Jetten. Hij moet vandaag aan de bak. Daar is de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren mocht de Kamer natuurlijk reageren op alle plannen die het kabinet heeft gemaakt. De begroting. En dat zijn natuurlijk voor al die departementen weer verschillende begrotingen. Vandaag moet onze premier Rob Jetten op al die vragen van de oppositie dan een antwoord gaan geven. Ja, hoe die dag er vandaag uit gaat zien en wat er spannend is of juist niet, hoor je zometeen van Jeannot van Beurden. Die heeft het allemaal gevolgd. Tot 2:30 vannacht.

0: Vandaag de derde donderdag van september. En dan weet je één ding zeker, naast die ongelezen boeken waar je het net over had, die vandaag natuurlijk in het zonnetje worden gezet, is het dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren was het dan dag 1. Hè? Dat is natuurlijk logisch. En die was allesbehalve saai, tenminste als je ervan houdt. De anderen die vallen natuurlijk in slaap na 5 minuten algemene politieke beschouwingen. Hoog tijd om even in te checken bij politieke verslaggever van Hart van Nederland, Jeno van Beurden, voor een update. Jeno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Hi. Kon je een beetje wakker blijven tot 2:30 vannacht?
1: Nou, ik ben iets eerder wel naar bed gegaan. Ja, het duurde onwijs lang. Het begon om 10:15 en om 2:30 waren ze pas klaar. Maar goed, dat krijg je met de versplintering in de Tweede Kamer. 17 partijen inmiddels en die moeten allemaal aan het woord komen de eerste dag. Want nu is de beurt aan Rob Jetten.
0: Ja, zij mogen allemaal hun zegje doen. Dat hebben ze gisteren gedaan. Bij het woord algemene politieke beschouwingen viel Jeroen hier al in slaap. We gaan Jeno bellen.
2: Oh, ik vind het echt serieus. Ja. Politiek, die praat over politiek en dat ik denk, wat heb ik hier aan? En het is zo zonde. Nou,
1: dan hangen we weer op, toch?
0: Ja, nee, ja, het is. Ik probeerde je gewoon al uit te leggen. Want het is natuurlijk wel super, super belangrijk. Maar misschien is het nog wel goed om uit te leggen waarom dat belangrijk is. Hè? Want we hebben een minderheidskabinet. Betekent dat ze geen meerderheid hebben. En dus voor hun plannen afhankelijk zijn van andere partijen. En daarom zijn deze algemene politieke beschouwingen extra interessant. Want ja, ze hebben natuurlijk plannen in dat houten koffertje van de minister. Maar ja, die kunnen ze niet uitvoeren als ze niet over links of over rechts een meerderheid vinden.
1: Ja, ik snap dat ook heel goed hoor. Dat je je afvraagt van waar gaat het nou precies over? En misschien alleen het idee hebt van wordt er nou alleen maar politiek gediscussieerd? Of is er alleen politiek spel? Maar goed, uiteindelijk gaat het er gewoon over waar de komende tijd geld naartoe gaat. Ga je bijvoorbeeld meer doen voor vermogenden? Ga je daar juist minder voor doen? Ga je meer doen voor mensen die in een uitkering zitten? Of lukt dat niet? Eigenlijk gaat het om die vragen die wel heel belangrijk zijn voor de meeste mensen de komende tijd. Qua hoe het er voor hun financieel uit gaat zien.
0: Ja, eigenlijk is de dag al heel goed samengevat door snollebollekes gisteren, hè? Van links naar rechts. Ja. Lubach die vatte het gisteren mooi samen. Hè, want iedere keer werd de metafoor gebruikt van een kruispunt of een T-splitsing. Dan heb je dus een minderheidskabinet. En die moeten dan of over links of over rechts een meerderheid zien te vinden.
3: Ik heb altijd geleerd, bij een kruispunt kijk je eerst naar links, dan kijk je naar rechts, dan kijk je nog een keer naar links en dan steek je over.
4: Ik heb altijd geleerd, bij oversteken moet je vooral naar rechts kijken.
5: Het ging net over een kruispunt, maar het voelt ook af en toe een beetje als een rotonde.
4: Ja, het is een T-splitsing. Waar je uiteindelijk voor staat. En als je dan rechtdoor gaat, zit je erbij.
0: Ja, vandaag is er Rob Jetten aan de beurt. Die moet dus links en rechts tevreden houden. Maar het lijkt erop alsof dat helemaal niet kan, hè?
1: Nee, dat is heel moeilijk. Want de oppositie heeft de afgelopen tijd eigenlijk al sinds de formatie, dus ja, de afgelopen maanden inmiddels volgehouden van er moet een keuze gemaakt worden. Of je gaat over links met Jesse Klaver en Pro en dan ben je eigenlijk al bij een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Dat moet namelijk ook nog. Of je gaat over rechts, dan kan je dat met JA 21 en SGP doen. Dat lukt dan in de Tweede Kamer, wordt in de Eerste Kamer nog spannend. Maar gisteren kwam er wel ineens, dat is opvallend, nog laat in de avond verandering in het debat. Want Joost Eertmans zei ineens, na dus al die maanden dit spel als oppositie vol te hebben gehouden, we kunnen ook deelakkoorden sluiten. We hoeven helemaal niet één grote deal met links of rechts te maken. Hij gaf eigenlijk zijn kaarten weg. Dus vandaag wordt heel interessant, hoe gaat Rob Jetten daarop reageren? Gaat hij zeggen van oké, dan nemen wij die mogelijkheid, komen uit die impasse en gaan voor die deelakkoorden? Of houdt hij toch vol aan dat grote akkoord?
0: Wat zou jouw advies zijn als het je gevraagd werd aan Rob Jetten vandaag?
1: Nou, het makkelijkste is natuurlijk, en de meeste stabiliteit krijg je als je gewoon een duidelijke keuze maakt. Ga of over links, ga of over rechts. Al is links wel de makkelijkste manier nu gewoon om meerderheden te krijgen. Dat heeft gewoon puur met het zetelaantal in de twee kamers te maken. Dus ja, die keuze kan het meeste helpen. Maar goed, dat is ook heel moeilijk voor deze samenwerking tussen D66, VVD en CDA. Dus ja, ik zou zeggen, kies een keer. Maar goed, of dat gaat gebeuren, moet vandaag gaan blijken.
0: We gaan het zien. Nou, dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: Missing. Ja, je mag alles hebben, behalve het meisje. Everything but the girl. Want die houden we zelf. Haar naam is Hannelore. Zometeen het nieuws van 8:30. Wat zit erin?
1: Veel mensen die al meer dan 10 jaar hun rijbewijs hebben, houden hun stuur verkeerd vast. Door het zo of jij het goed doet.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: radio.nl/business.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
8: Goedemorgen, bewolkte dag vandaag met name in het noorden en westen kans op een buitje. In de rest van het land laat de zon zich wat vaker zien. Het wordt 18 graden. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
9: Dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging hebt. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Dat is zeg maar de andere kant op dat je normaal in de file staat op deze tijd. Want bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf het knooppunt Hoeverlaken heb je nu een uur vertraging. De A2 van Eindhoven naar Luik bij Maastricht sta je in de file met een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Nog steeds door die brug die er zo slecht aan toe is. Je kan daar wel langs over de vluchtstrook. Maar dat zorgt voor heel veel vertraging. Vanaf Brielen nu een kwartier extra. En in Zeeland de N62 richting Terneuzen is dat. Bij de Westerschelde-tunnel stond een kapotte auto. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel steeds met 20 minuten extra.
8: Wat zou Sint-Nicolaas zeggen tegen die mensen?
10: Jongens, netjes blijven rijden allemaal. Hè? En als je gebeld wordt uit Spanje, gewoon keurig de telefoon opnemen.
8: Ja, ik zie het hem wel doen allemaal, toch?
11: Ja, zeker. De helft is er al, de paard is er al.
10: De paard is er al, maar dan moet ik wel nog leren paardrijden.
8: Ja, iedereen. Ja, nou, maar dat kan jij, denk ik.
11: Ja,
10: dat kan
11: ja.
10: Ik wel. Oh, ja, ik vind het fijn dat je daar zoveel vertrouwen
8: Stefan
10: in
8: hebt. Stefan de Wallen die stopt natuurlijk als hulp Sinterklaas. En Daan Schuurmans wordt vaak genoemd. Maar,
10: ja, Daan Schuurmans die zou natuurlijk ook een heel goede hulp Sinterklaas zijn.
8: Ja, jawel, maar jij hebt de paard al. Je had gisteren een geheime afspraak in Hilversum. Dan denken wij gelijk aan het Songfestival. Maar ik zie jou ook wel met zo'n meid erop, eerlijk gezegd.
10: Jongens, ik kan
8: meid erop.
10: Helemaal, met zo'n meid erop. Ik ga daar nog helemaal niks over zeggen.
8: Nee, Jeroen met een meid erop. Ja, dat zou wel nieuws zijn.
10: That'll be the day.
8: Eerst even naar het andere nieuws van 8:30. Hannelore, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Na de Tweede Kamer is straks het woord aan premier Jette. Die moet laten zien hoe hij een meerderheid voor alle kabinetsplannen wil krijgen. Want het debat van gisteren heeft nog maar weinig opgeleverd. Ondanks wederzijdse beloftes heeft Oekraïne vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Er zijn geen doden of gewonden gevallen, wel ontstond er schade door neervallende brokstukken. Ook zou Rusland weer Oekraïnse energiedoelen aanvallen. De nieuwe donorwet heeft er nog niet voor gezorgd voor een grote aanwas aan nieuwe orgaandonoren. Dat schrijven de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds 5 jaar is iemand die geen keus maakt automatisch donor, maar vaak houden nabestaanden de orgaandonatie alsnog tegen. En heb jij al langer dan 10 jaar je rijbewijs, dan heb je nog geleerd om je handen op 10 voor 2 aan het stuur te houden.
8: Oh ja, 10 voor 10.
12: Niet meer doen, zeggen verkeersdeskundigen. Want uit internationale studies blijkt dat die houding nu levensgevaarlijk is. Daar schrijft het AD over. Want als je airbag afgaat, dan kunnen je handen met enorme kracht naar achteren worden geslagen en je flink verwonden. De veiligste houding is tegenwoordig 3:15. Dus iets lager met je handen aan de zijkanten van het stuur. Ook het CBR adviseert inmiddels die houding. En bovendien kun je met die 3:15 soepeler sturen. Je kunt beter bij de hendels van je ruitenwissers en je knipperlicht. Ook leuk voor de BMW-rijders. En je zithouding is ook automatisch beter.
8: Ook leuk voor de BMW-rijders.
12: Ja, kunnen ze aan het knipperlicht vinden.
10: Zit het er niet op, hè?
12: Oh, is dat het?
10: Hè?

0: Ik krijg geen BMW, dus ik heb geen idee wat ik
1: wil. Grapje, grapje. Maar
2: dus nee, maar het is van hekel aan BMW-rijders. Wat,
1: Nee, maar dat hij nooit richting aangeeft.
0: Oh,
1: nee, maar je moet dus van 2:10 moet je naar 2:15.
0: Maar er zit bij mij zit daar zeg maar een soort van... is het stuur dicht, terwijl ik bij 2:10 kan ik zo makkelijk mijn hele hand om dat stuur heen klemmen.
1: Oké, okay, ja, misschien is je airbag dan anders gepositioneerd. Maar tegenwoordig is het zo met de airbag. Die komt schuin omhoog. En als dan precies daar je handen zitten...
0: Ja, dan ben je,
1: kan je echt...
3: En gewoon met je knieën sturen?
1: Nee.
3: Met je knieën.
2: Hey, maar jij zit natuurlijk altijd bij 10:09. 10:09 breaking news. 10:09 breaking news.
0: Ja, we hebben wel leuke dingen straks, hoor.

0: Kryptonite van Dua Lipa. Ik denk dat het tijd wordt voor...
1: Nou, voor Teus, denk ik.
2: Ja. Radio 10 staat op, reiswekker.
0: Ik hoorde de reiswekker gaan. Ja, het is tijd voor Teus. Goedemorgen, Teus.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, ja, Teus. Ja, ja, dan ben je in één keer op de radio, hè. Dat kan snel gaan in die paar seconden.
3: No. En heel misschien ook heel snel op rij.
0: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Weet je waar de reis naartoe gaat vandaag, als je hem wint?
3: Ja, heel even nadenken. Daar heb ik van, ja, er zijn zoveel reizen geweest deze week, dus... denk wel, was het ook weer.
0: Ja, je weet het eigenlijk niet, hè? Maar dat kunnen we toch even uitleggen. Want als je wint, dan ga je naar Gambia. Als je nu denkt van, nou, daar wil ik helemaal niet naartoe.
3: Ja, dat was het. Ja.
4: Gambia. Ja,
3: nee, dat is altijd goed. Nee.
4: De zon van West-Afrika, brede zandstranden, wuivende palmbomen en volop Afrikaanse warmte in Gambia. Combineer je een ontspannen strandvakantie met kleurrijke markten, bijzondere natuur en heel veel andere cultuur. En het fijne is, vanuit Nederland vlieg je er in ongeveer 6 uur naartoe. Nou, ik kan zo op de reisbeurs gaan staan.
0: Nou, Teus.
4: Winterjas uit, slippers aan. Welkom in Gambia.
0: Ja, nu wil ik ook, Teus. Hey, ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, je mag een koffer kiezen.
3: Ja.
0: Het slechte nieuws is, ze zitten alle 10 nog in het spel. Dus het is zeg maar de kleinste kans van de dag, de kans van 1-10. Maar gisteren hadden we natuurlijk Linda aan de lijn. Toen waren er nog 9 koffertjes en die koos de goede.
3: Ja, het kan altijd.
0: Daarom. Voor welke koffer ga je?
3: Ik ga voor nummer 9.
0: Koffer nummer 9?
4: Ja.
0: Oh, dat riep ik vanochtend.
4: Dit is Jan Willemse koffer, ja. Dus dan als
0: Dat is toch niet omdat ik dat riep vanochtend, Teus?
3: Nee, dat heb ik niet eens gehoord.
0: Oh, gelukkig. Ja, nou ja. Wat stel je ervoor dat
4: ik thuis onder de douche.
0: Dan voel ik me de hele dag schuldig.
4: Ja.
0: Oké, Teus. Zou toch wat zijn, zeg. Wanneer ben je voor het laatst op vakantie geweest?
3: Ja, dat was van de zomer nog een keer.
0: Hartstikke lang geleden. Ja, precies. Je bent er na die paar weken al wel weer aan toe, hè?
3: Het voelt meteen lang geleden, ja.
0: Teus, de vraag is, ga je wel of niet naar Gambia? En dat weten we over een paar seconden als ik de koffer open. Ik ga hem nu omhoog tillen. Is hij leeg of zit er een reischeck in? Hij is leeg, helaas. Dus.
4: Ja.
0: Maar weet je wat het mooie is? Dankzij jou ging de zon wel een beetje schijnen op de radio. Want het was fijn om je even te spreken.
3: Nou, gelukkig.
0: En blijf het gewoon proberen, want de wekker blijft gaan tot de reis eruit gaat. En je blijft gewoon kans maken. De kans is nu 1-9.
3: Dat is helemaal goed.
0: Teus, dankjewel.

0: bad name.
1: Het is 10 voor 9. Dit is het 10 voor 9 breaking news.
2: Ja, de grote vraag iedere dag is er nog breaking news nieuws?
3: Dat is breaking news. Dave Roelvink en Marijn Kuipers, die ken je misschien van de Roelvinkjes, van die reality-series, die je ze vaak in. Maar die zijn uit elkaar, ze waren verloofd, maar ze zeiden nee, het gaat toch niet. Met liefde en respect voor elkaar hebben ze een punt gezet achter de relatie. Nou, Benny Jolink, de voorman van de band Normaal, die krijgt een oeuvreprijs. Hij krijgt de titel Hollandse meester tijdens de Buma NL Award.
2: Geweldig, gefeliciteerd Benny Jolink. Het is hem wel gegund. Is het
3: zeker, meer dan zelfs. Koningin Maxima die heeft kort na Prinsjesdag alweer een volgende activiteit op de planning staan. Ze gaat vandaag op werkbezoek naar de HEMA in Amsterdam. Want de HEMA bestaat 100 jaar. En daarvan dachten wij hier allemaal bij Radio 10 staat op. Zou dit nou echt de allereerste tompoes of de rookworst voor Maxima ooit worden? Of komt ze daar vaker? Justine Marcella.
4: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Is het haar eerste keer?
4: Nee. Ze komt er ook privé wel eens. Wat je net al zei. Eigenlijk, net als iedereen, gaat ze ook naar dat soort winkels toe. Oh. We hebben een keer een foto gezien met de HEMA-panty erop. Dus ze haalt ook haar panties wel eens bij de HEMA. Niet alleen bij de HEMA, maar ook bij de HEMA.
2: Dus het zou zomaar kunnen dat ze nu op werkbezoek is en er morgen gewoon weer is?
4: Ja, nou, ze gaat er iets minder vaak heen dan ik, denk ik. Maar ze winkelt nog steeds heel erg graag.
3: En wat zijn dan de andere winkels? Ik bedoel, wat is dan zeg maar een winkelpatroon dat je bij haar ontdekt? Of zit daar niet zoveel gekkigheid in?
4: Ze was vorig jaar bijvoorbeeld, toen was er een staatsbezoek van Oman aan Nederland. En toen stond ze 's ochtends op de Dam, hè, helemaal deftig, aangekleed als koningin. En toen was er eventjes een gaatje in het programma. De sultan heeft immers geen vrouw, dus ze was even vrij. En toen heeft ze zich snel omgekleed, zonnebril op, haar in de paardenstaart. En is ze even de Bijenkorf ingesneakt, ook waarschijnlijk om panties te kopen. met Mamba onder haar arm, kwam met een grote tas weer naar buiten. En het is een beetje gek, hè, want als jij zelf in zo'n winkel bent, dan kijk je naar spullen die je wil aanschaffen. En valt het dus minder snel op dat die mevrouw met die paardenstaart en die zonnebril misschien wel eens de koningin zou kunnen
3: zijn.
4: Maar
3: die heeft dan toch een heleboel mannen om zich heen die haar dan moeten beveiligen. Dat kan toch niet
4: zo. Ze heeft altijd beveiliging bij zich, maar die zijn ook altijd op een beetje afstand.
3: Die staan ook tussen de vaccinelichtjes te trekken.
2: Maximaal, ik ga even bij Takkie kijken.
4: Ja, die kijken om zich heen. Hè, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Maar het is ook dan daardoor ook niet zo onveilig. Maar bijvoorbeeld vorig jaar ook heel erg bijna basic, ging het hele koninklijk gezin met een hele groep vrienden op snacksafari door Rotterdam. Ja. Dat herinner je misschien nog wel. Ja. Dat ze gingen naar de broodje bal en de shawarma en
2: de kapsalon. Ja.
4: Ja, precies. Dus eigenlijk, ze vinden het natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk om dingen te doen die iedereen doet.
2: Is dit uitzonderlijk, dat het Nederlands koninklijk huis, dat de familie zich beweegt zeg maar, in de winkels? Of is dat eigenlijk tegenwoordig wel de normale gang van zaken, ook in andere landen waar een koningshuis is?
4: Ja, weet je, ik ben opgegroeid naar het Paleis Soestdijk. Ik heb ook gewoon een halfje bruin verkocht aan prinses Irene. Dat was toen wel opmerkelijk, want dat was 1 gulden nog wat, geloof ik. Ik weet het niet meer precies, lang geleden. Maar dat wilden ze wel afrekenen met een betaalcheck. Dat had je toen nog. Dat vond ik een hoop gedoe voor 1 euro.
3: Voor een brood, ja.
4: 1 gulden. Ja, ja. Dus ja, nee, ook in andere landen gebeurt het wel. In andere landen zie ik het meer, want dan mogen daar ook foto's van gepubliceerd worden. In Nederland zie ik het ook, want gelukkig als mensen het zien, krijg ik daar wel eens een foto van in mijn DM gesluit. Maar nee, het is echt wel. Amalia bijvoorbeeld, 9 straatjes, ze woont natuurlijk in Amsterdam, wordt regelmatig gespot in de 9 straatjes waar ze lekker aan het shoppen is.
3: Nou, vandaag dus weer in de HEMA om keihard te werken natuurlijk als koningin. Dankjewel, Justine.
4: Oké.
3: Einde.

0: kledingadvies voor vandaag. Tijdloos kledingadvies natuurlijk. Becky Fazes van Madness. Zometeen het laatste uurtje van de ochtendshow met de lekkere meezingers van Jeroen.
1: Ja, Nadia die stond vanochtend vroeg al. Nadia uit Groenlo gaat het hier over. Dat je niet denkt, Nadia uit...
2: Welke Nadia?
1: Uit Veendam. Nee, maar Nadia uit Groenlo. En die had een hele leuke suggestie. Wat dat is, dat hoor je zo meteen.
0: Ja, het nieuws van 9 uur.
1: Zie je kijken, Jan-Willem?
0: Ik heb er nu al zin in. Jazeker.
1: Ja.
3: Ja, alle oren die zijn straks natuurlijk gericht op Jeroen. Maar alle ogen straks op premier Jette.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: En zo werd het 9 uur. Het belangrijkste nieuws van deze donderdagochtend krijg je van Hannelore. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Den Haag zijn over een uur alle ogen gericht op premier Jette. Die moet in het debat over de Prinsjesdagbegroting duidelijk maken hoe hij een meerderheid wil krijgen voor alle plannen. Het kabinet heeft daarbij de oppositie hard nodig. Maar bij het debat van gisteren bleek dat de Tweede Kamer nog erg verdeeld is. De emancipatie in ons land stagneert. Daardoor daalt Nederland op de wereldranglijst over gendergelijkheid. We staan nu op plek 46. Nog altijd verdienen vrouwen bij ons minder, hebben ze minder vaak een baan en zijn ze ondervertegenwoordigd in de politiek. IJsland doet het in de lijst het best en Tsjaad het slechtst. In die gebieden waar snel een natuurbrand kan uitbreken staan bijna 190 gebouwen met mensen die zichzelf moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen, ziekenhuizen en basisscholen. Dat meldt het programma Pointer. Als een natuurbrand snel dichterbij komt, is er maar weinig tijd om iedereen te evacueren. Dan gaat het weer eerst droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden.
13: Vertragingen onderweg op de volgende plaatsen. De meest aanzienlijke vertraging, de A1 van Hengelo richting Apeldoorn. Bij Twello is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Deventer-Oost sta je in de file. De hele ochtend ook al problemen op de A15 richting de Maasvlakte. Dat zal vandaag de hele dag wel blijven. Misschien de komende weken zelfs nog wel. Want daar is een brug in dusdanig slechte toestand dat je er alleen langs kan over de vluchtstrook. Vanaf Rozenburg in de file met 10 minuten extra. De A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 10 minuten extra. En op de N208 bij Haarlem is dat komende vanuit Bloemendaal. Bij de oprit naar de A22 sta je een half uur in de file.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Transavia.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
2: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
3: Zei jij nou 200 euro?
4: Blijf ademen, Peter. In en uit.
1: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
6: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: teruggeleverde kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor 399 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
19: De vriendelijke specialist DA.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
23: Deze week, de Radio 10 staat op rij.

0: Speciaal dus voor Nadia uit Groenlo. Die dacht, nee ja, de Backstreet Boys, daar word ik heel blij van.
1: Radio 10 staat op.
0: Met als gevolg dat onze Hannelore hier in de studio een reprimande krijgt zomaar.
2: Ja, collega roept, hou je in Hannelore. Ik dacht, dat was Jeroen die zo hard mee zong.
0: Ik zat ook mee te zingen, ja. Dat is wel waar, ja. Dit is Jeroens meezinguurtje, vaste prik tot 10 uur in de ochtend. Elke werkdag hier bij Radio 10. En ja, het is eigenlijk een heel overzichtelijk concept. Hè. Alles waar jij lekker kan meezingen, dat mag dit soort vrolijkheid van de Backstreet Boys zijn. Maar ja, verzin het zelf maar. Laat het maar weten. Leuk om van je te horen via de Radio 10-app. Nou ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij zat lekker aan de koffie.
3: Ja, lekker aan de koffie.
0: met een cliënt?
3: Ja, klopt.
0: Oké, okay, ja. En wat doe je zo in het dagelijks leven, Nanja?
3: Ik zit in de thuiszorg. Ik werk bij een heel mooi bedrijf. En die ondersteunt mensen.
0: Wat fijn.
3: En helpen in huishouding.
0: Wat goed. Dus mensen zijn eigenlijk altijd blij als je binnenkomt.
3: Gelukkig wel.
0: Ja, ja. Mensen toch een beetje het leven wat makkelijker en wat leuker maken.
3: Precies, dat is waar.
0: Jij wilde wel een plaat aanvragen waarvan ik dan denk, ik weet niet of dat dan bij iedereen meteen in de smaak valt. Dan hoef je natuurlijk ook niet al die rekening mee te houden. Je kan ook gewoon lekker een keer doen waar je zelf zin in hebt. Maar toch, ik vraag het heel even. Zeker gezien deze uitleg erbij.
3: Dit is voor mij gewoon een heel energiek nummer. Als ik dan 's morgens wil beginnen en mijn energie is een beetje down.
0: Ja.
3: Dan zet ik er gewoon een lekkere kei van het nummer op. Dus dat is dus onder andere Guns N' Roses. Ja, dan gaat mijn bloed weer lekker borrelen. En dan kan ik weer lekker bezig.
0: Hier is die voor jou, Nanja. Werk ze vandaag.
3: Dank je.

0: En er wordt non-stop, dat betekent dag en nacht, 24 uur per dag, doorgewerkt totdat het af is.
1: Radio 10 staat op. Jeroens Mezinguurtje.

0: Crying at the Discotheque van Alcazar. En dat was...
1: Radio 10 staat op.
0: Speciaal voor Thomas. Die met zijn maten op de bouw aan het werk is. Hij zegt er niet bij precies waar. Maar als je er langs reed op de fiets en je hoorde deze uit de speakers komen, dan is het waarschijnlijk daar. Monique, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, jij had een heel bijzonder verhaal waarom je een plaat wilde horen.
2: Ja, graag.
0: Zeg
2: ja. Ik heb met Pinksteren meegedaan met het bevolkingsonderzoek darmkanker. En daar is uitgekomen dat ik een polyp heb gehad. Want die is er inmiddels al uit. Ik ben 17 augustus geopereerd. En toen kwam eruit dat ik een uitzaaiing heb van 0,4 millimeter. En ja, mijn oncoloog wil geen risico dat er nog een uitzaaiing zit. Dus ik begin maandag met een chemokuur.
0: Jeetje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus ja, ik heb gelijk prijsjes rijdt.
0: Wat schrikken zeg. Hoe gaat het met je?
2: Ja, goed. Nu gaat het goed. En ik weet natuurlijk niet wat de chemo gaat doen.
0: Nee, is daar iets over te zeggen?
2: Ja, de bijwerkingen. Misselijk, vermoeid, neuropathie, droge huid, zere mond. Nou ja, noem het maar op.
0: Maar
2: ik mag wel mijn haar behouden.
0: Oké. Okay. Maar is er wel een soort van slagingskans op afgegeven? Of is dat niet
2: te zeggen? Het is preventief. Het is preventief.
0: Okay.
2: Ja, het is, ze weten niet of er een uitzaaiing zit. Want degene die er zat, die is er inmiddels uitgehaald natuurlijk met het stuk darm. Die was 0,4 millimeter. Dus dat is gewoon niet te zien op een CT-scan. Dus weet je, of er wat zit, dat is de vraag. Dat is de vraag. Maar ja, weet je, ik ga het risico niet aan. Weet je, stel dat er wel wat zit, zit ik volgend jaar wel met een tumor en moet mijn hele darm er misschien wel uit.
0: Ja, zie je er tegenop?
2: Ja, ja toch wel.
0: Tegen
2: de bijwerking. Ja, tegen de bijwerkingen. Ja, weet je, de chemokuur en dat soort dingen. Ja, dat is even 2 uurtjes infuus en de papillen. Maar de bijwerkingen, daar zie ik heel erg tegenop. Ja.
0: Wat kunnen we voor je draaien? Want jij had wel het idee van misschien dat ik mezelf nog een beetje moed in kan zingen.
2: Ja, Bruno Mars met I Might. Dat vind ik zo'n geweldig lied. En als ik dat ook hoor, dan gaat het keihard aan. En probeer ik het dansje mee te dansen als ik dan niet in de auto zit dan. Want meestal hoor ik het in de auto.
0: Ja.
2: En ja, ik vind het een geweldig lied. En dat maakt me helemaal vrolijk.
0: Lieve schat, heel veel sterkte. We denken aan je en lekker meeblaren.
2: Ja, ga ik zeker doen.

0: Stars en I Just Might. Speciaal voor Monique. En dit was ook gelijk. Volgens mij zijn we nou niet samen bij dat concert geweest, maar jij was ook bij het concert van Bruno Mars, hè?
1: Nee, mijn dochter was erbij.
0: Oh, je dochter was erbij.
1: Ja, dus in spirit was ik er wel bij.
0: Oh,
1: maar je hebt natuurlijk geweldig genoten, denk ik.
0: Zeker, ik kan daar een hele podcast over volkletsen.
1: Ik zag het aan je.
0: Dat ga ik nu niet doen, maar het was heel leuk. Oké, goed. Zometeen, Hannelore is hier nog steeds natuurlijk. Die houdt constant het nieuws in de gaten. En zometeen gewoon weer een update.
1: Ja, de NASA is in rep en roer, want er is iets op de maan gebeurd wat maar eens in de 100 jaar gebeurt.
0: Nou ja.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl. De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
3: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
2: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
3: Egypte, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €599. Kaching! Corendon.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
8: Kippie.
9: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
10: Zuivelhoeve is voor de 3e keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
0: Een bewolkte dag met vooral in het noorden en westen een bui. In de rest van het land komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt een graad of 18. En wat is er nog over van de spits deze ochtend? Naar de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en Valkenswaard. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht bij Valkenswaard. Het komt door een ongeluk. En de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en Ypenburg. Nu 10 minuten extra reistijd. Maakt het precies 9:30. De headlines van het nieuws met Hannelore. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, er stonden vanochtend ook een stuk meer files naar de Rotterdamse haven. En dat komt door problemen op een belangrijke brug over de A15, de Zuurhofbrug. Daarin zijn scheuren ontdekt. En daarom is de brug sinds gistermiddag voor een groot deel dicht. De Britse koning Charles praat vandaag met de bazen van grote AI-bedrijven zoals OpenAI en Google. Ze bespreken hoe kunstmatige intelligentie veilig kan worden gebruikt en de mens kan helpen. Een Roemeen moet 2 maanden de cel in omdat hij van de zomer tientallen telefoons heeft gejat bij Lowlands in Biddinghuizen. Op de laatste dag van het festival waren bijna 30 bezoekers hun smartphone kwijt. De rechter denkt dat de man expres naar Lowlands ging om mensen te beroven. En dit gebeurt maar eens in de 100 jaar en nu is het dus gebeurd. De maan heeft een nieuwe krater. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft hem ontdekt. Het gat is ruim 220 meter breed en 40 meter diep. Zeg maar een flatgebouw van 3 verdiepingen. Het is ook een verse inslag. Hij moet ongeveer 1 jaar geleden zijn ontstaan. Waarschijnlijk door de inslag van een asteroïde. De beeldanalyse.

0: Francine die komt net uit de nachtdienst, appt ze via de Radio 10 app. En ze zegt, ik ben alweer wakker geworden, eigenlijk veel te vroeg. Maar wel even lekker om een liedje voor mezelf op de radio aan te vragen. Nou, bij deze When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson en Piazza Doppelba.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ja, Peter Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ron.
0: In Oosterhout zit jij?
2: Dat klopt.
0: Netwerkarchitect voor wifi?
2: Dat klopt.
0: Okay.
2: Klopt helemaal.
0: Wat moet je dan doen?
2: Ik ontwerp, design, configureer, troubleshoot en door een ouder wifi netwerken.
0: Ja, precies. Dat wij allemaal en dat je er eigenlijk gewoon helemaal niet over nadenkt, omdat je gewoon lekkere wifi hebt en dat komt dan door jou.
2: Ja, stabiel en veilig.
0: Stabiel en veilig. Dat zeggen mensen ook altijd over mij.

0: Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Nee, jij zit ondertussen ook goed op te letten op de radio. En jij hoorde de reiswekker afgaan zojuist.
1: Dat klopt, ja.
0: En jij dacht, ik ga eens eventjes mijn kans wagen. Want er staat iets heel moois op het spel. Als jij zo dadelijk de goede koffer eruit pikt, dan zou jij zomaar een vakantie naar Gambia kunnen verdienen. Dat is in Afrika. Ben je wel eens in Afrika geweest?
1: Ja, en Togo. Dat is iets ten noorden.
0: Iets maar op. Oh, oké. Ja, nou ja, goed. Gambia is natuurlijk ook leuk. Lekker in de zon. Ik ga gewoon even zeggen wat er allemaal nog staat. Hè? Want we hebben er al twee uitgehaald. Nee, is er nog maar eentje uitgehaald. En de koffers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 staan er nog. De kans dat je de goede eruit pikt is natuurlijk niet per se heel groot. Maar je weet het maar nooit. Peter Paul, ik zou gewoon zeggen, welke koffer mogen we eruit halen voor jou?
1: Nummer 6.
0: Koffer nummer 6. Alfred loopt. Ik zet even mijn beker koffie aan de kant, want anders dan... Ja. Wow. Kan jij mooi even die koffie hier neerzetten? Alfred parkeert hem hier bij mij op tafel. Ik maak hem open. Peter Paul. Is dit zomaar de dag die je de rest van je leven niet gaat vergeten, omdat je zomaar vakantie naar Gambia wint?
1: Dat zou heel mooi zijn.
0: Dat zou heel mooi zijn, ja. Oh, ik maak hem open. Koffer nummer 6. En het is... Helaas.
1: Jammer.
0: Maar goed, je hebt het geprobeerd. En dat is natuurlijk altijd beter dan helemaal niks doen. Je mag ook gewoon blijven appen als je dat leuk zou vinden.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Goed zo. Jij ook, man. Spreek je gauw.
1: Oké. Hoi.
0: De hele dag door kan die reiswekker zomaar gaan. Als je dan je naam hebt, kan jij een kans wagen. En de Stones die zijn speciaal voor Milan. Sympathieke help.

0: leuk, want Hanneke komt hier binnenlopen en die zegt... Hoe is het mogelijk de Spice Girls en de Backstreet Boys in 1 uur? Nou, dat is Jeroens Meesing uurtje. Dat doen we dat gewoon. Speciaal voor Marion, die zegt even terug naar mijn jeugd met de Spice Girls. Oh Jeroen, mag de hoodie, de Think You Are, die kan ik zo lekker meeblaren met een dikke kus van Marion. Nou, dikke kus terug en allerliefst. Als je zelf nog iets hebt waarvan je denkt, hey, dat is leuk. Laat maar weten via de Radio 10 app.
1: Radio 10 staat op.
0: En daar melden zich ook Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het is een beetje zoals wel van die Pokémon winkels waar ze die kaarten verkopen. Zulke lange rijen staan hier voor de deur, maar jij kwam er gewoon doorheen. Dat heeft er ook mee te maken dat je een liedje wil horen waar wij zelf ook wel op aansloegen natuurlijk. Dat heeft toch altijd voordelen, want zo partijdig zijn we dan ook wel weer. wat wil je horen?
2: Ik wil graag Happiness van Alexis Jordan horen.
0: Ja, en zit er nog een speciale reden achter dat je die zo leuk vindt?
2: Nee, ik had vanmorgen zoiets van, oh, leuk dagje. blij, dus dan hoor, daar heb je dus bij.
0: Heel goed. Wat heb je allemaal, ja, nou ja, zo makkelijk kan het soms zijn. Wat heb je allemaal op het programma staan vandaag?
2: Nu even niks. En vanmiddag om 13:15 loop ik naar school. En dan ga ik een aantal kinderen ophalen. En die ga ik de hele middag bezighouden met van alles en nog wat.
0: Oké, nou hartstikke goed. Dan zou ik zeggen, maak er een hele mooie dag van.
2: Gaan we zeker.
0: En leuk dat je even van je lied hoort.
2: Leuk. En een fijne dag.
0: Ja, jij ook. Groetjes.
2: Doei.
0: Hoi Sabine.

0: Petra die had het helemaal in de gaten. Er is maar één nummer waar ik mijn donderdag mee wil starten. En dat is Ik kan het niet alleen van de Dijk. Al was het maar voor al mijn collega's aanwezig bij deze. En wij kunnen er niet omheen. We willen er niet omheen. Jan-Paul Grotentraat is zo meteen hier.
1: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hallo.
1: Wat was het meezinggehalte belachelijk hoog deze ochtend?
0: Belachelijk hoog, hè? Ja, dat de regering, dat daar in het regeerakkoord niks over is opgenomen. Oh. Dat is eigenlijk gewoon een grove schande.
1: Ongelooflijk. Ja.
0: Gezellig dat je er bent, man.
1: Zeker.
0: Is er nog iets wat je van je... Ja, is je reiswekker staat hier natuurlijk nog steeds. Je kan ook zomaar afgaan.
1: Ja.
0: Een beetje als die bom bij Linda de Mol, dat je nooit weet wat er gebeurt.
1: Je weet het nooit, inderdaad.
0: Precies.
1: Maar dat het gebeurt, dat is bijna een gegeven. Dus ja, komt hij voorbij. Snel reageren. En wie weet, win je een reis naar Gambia vandaag.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
9: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
17: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
18: Van het bos tot in de tuin.
17: Zagen.
18: Snoeien.
17: Blazen.
18: Maaien.
17: Meer maaien.
18: En nog meer maaien.
17: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
18: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
17: Stiel. Sterk werk.
16: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Youfone.
6: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
21: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
21: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.

0: do.
1: Leave it if you ever can. Punt NL.
2: Tijdens je werk, onderweg of gewoon lekker thuis. Wij zijn bij je met de grootste hits aller tijden. Lionel Richie en Train zometeen. Maar eerst het nieuws van 10 uur. Hanneke van Zessen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Na een kort nachtje moet premier Jetten zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jetten lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links of rechts. In Tilburg is vannacht een schietpartij geweest. Die was in de buurt van een sportpark. Over het hoe en waarom is nog veel onduidelijk. Er is niemand gewond geraakt en ook niemand opgepakt. Wel liggen er kogelhulzen op straat. De politie doet onderzoek in de buurt. De problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Als je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden in de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. En bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu daar ook e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Maar die onveiligheid komt door anderen, zeggen de meesten, volgens een verzekeraar. Vooral oortjes, koptelefoons en een gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden als reden genoemd voor die onveiligheid. En dan het weer van vandaag. De dag begint droog. Er trekken wel wat buien over vanuit het westen. Waait een stevige wind. Het wordt 18 tot 19 graden.
2: Hanneke, dankjewel.
3: Yes.
2: En dan wat betreft die ochtendspits, die is vrijwel verdwenen. Behalve op twee plekken, op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Wildenberg en Leende, daar is een ongeluk gebeurd, 37 minuten. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 7 minuten vertraging.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
8: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
2: De Beter Pickabillies.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
3: Echt serieus?
5: Zo.
3: Wat een geld.
6: 18.000.
5: Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal. Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

Train en 50 Ways to Say Goodbye. En ja, mocht je je afvragen hoe die schoenafdrukken op het plafond terecht zijn gekomen, nou, dat was Lionel Richie, Dancing on the Ceiling bij Radio 10. En hele goedemorgen op deze donderdag. Een dag waarop het niet warmer wordt dan een graadje of 17. Er hangt ook veel regen in de lucht, maar goed nieuws, je hebt een escape. Want in de studio staan nog 8 ongeopende koffers, hè. Nummers 6 en 9 die zijn er al uit. Met in een van de overige een reis voor 2 personen naar Gambia. Maar hoor jij de reiswekker, dan heb je je kofferkeuze en je naam via de Radio 10 app. En wie weet spreek je zometeen. Zometeen een liedje dat ooit geschreven werd voor de kerk, maar werd gedraaid in de discotheek. Eerst Sixpence None the Richer. Dit is Kiss Me. Kiss.

de nachtmerrie van elke postbode. Where the streets have no name. U2 hoorde je bij Radio 10. En daarvoor nog een Sylvester die zijn grote hit eigenlijk schreef voor een gospelkoor. Ze konden dan in de kerk prachtig de boodschap van de liefde verkondigen, begeleid op de piano. Alleen er zat net even iets te veel swing in het nummer, waardoor besloot Sylvester om het in te zetten voor die andere tempel, de discotheek. En nou ja, dat werd natuurlijk een hit. Een hit die je niet in de banken krijgt, maar op de bank eigenlijk, hè, zou je kunnen zeggen. You Make Me Feel bij Radio 10. En nou, over een koor gesproken. Deze dame die wilde ooit lid worden van een koor, maar werd geweigerd omdat de zure dirigent haar te veel vond klinken als een geit. Ja, dat is geen grap. Dat is echt waar. Nou goed, diezelfde geit, die hoor je nu. Whenever, wherever. Hier is Shakira.

0: zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
4: Griekenland, 8 dagen al vanaf €299.
2: Kaching! Corendon.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper.

0: scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Ja, goedemorgen. Nou, die reiswekkers er zomaar af kunnen gaan. Hoor je hem? Reageer dan via de app en win die vakantie voor twee.

0: Kensington op 10 en War. Daarvoor nog een Mr. Big, To Be With You. En ja, wat hoorden we net voor afgaan?
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ja, het was die reiswekker. Danny, goedemorgen.
2: En goedemorgen.
0: 42 jaar uit Sliedrecht.
2: Ja, dat klopt.
0: En jij weet dat de reis van vandaag naar Gambia gaat, hè? Mocht je winnen.
2: Ja, zeker. Dat hoor ik.
0: Spreek je dat aan, die bestemming?
2: Het lijkt me leuk. Ja, je nooit geweest.
0: Ja, toch? Ja.
2: Het
0: is lijkt me een heel avontuurlijke reis als je daarheen gaat. Verlos van dat het ook een prachtig land is en lekker weer. Maar misschien een plek waar je nog nooit eerder bent geweest. Weet je er ook wat over het land? Of dat ook niet echt?
2: Geen idee. Nee? Het is warm.
0: Het is warm. Ik denk dat je daarmee wel een hoop samenvat. Ja. En de hoofdstad, hoe heet die?
2: Dat ga je me zo meteen vertellen.
0: Ik heb het ook moeten opzoeken. Banjul zelf. Goed, beste Danny. Er staan op dit moment nog 8 koffers hier in de studio. En jij mag wat mij betreft er eentje uitkiezen. En alleen de nummers 6 en 9 die zijn niet meer beschikbaar. Maar voor de rest is de keuze aan jou. En dan ga ik hem voor je openmaken. En dan zou het wel heel leuk zijn als daar die reis in zit, toch?
2: Zeker.
0: Zeg maar.
2: Zeker. Ik ga voor koffer 1. Ik ben benieuwd.
0: Koffer 1. Oké, heb je daar nog een reden voor, nummertje 1?
2: Nee hoor.
0: Gewoon, nee? Nee. Nou, inmiddels hier de koffer. En vorige week heb ik nog gewoon een reis uitgehaald, Danny. Dus het zou toch wel echt fantastisch zijn als ik het nu weer mag doen. Maar
2: je bent... Ik hoop het voor je.
0: Ja, ik hoop het vooral voor jou. Nee. Hij is hartstikke leeg. Hij is hartstikke leeg, denk ik.
2: Had ik toch voor 2 moeten gaan, denk ik.
0: Ja, misschien wel. Of 3, of 4, of 5. Je weet het niet. Maar goed, toch een goede poging gedaan. Danny, dankjewel voor het meedoen. Ik wens je een hele fijne dag, hè?
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: En er is nog heel veel meer kans, dus het kan nog. Nog regelmatig gaat die reiswekker af. Dus blijf scherp, hoor je de wekker afgaan. Reageer via die app en win de zonvakantie.

0: Patrick Hernandez bij Radio Team Born to be Alive. En voor nog een Michael Jackson, Man in the Mirror, prachtig liedje. Op deze donderdagochtend zometeen de laatste nieuws met Hanneke. Wat zit daar zo al in, Hanneke?
1: Ja, plannen voor een nieuwe Europese wet. Nou, die gaat je kinderen goed op de kast krijgen, die wet. En ouders ook.
0: Oh, dat meen je niet.
1: Ja.
0: Wat gaan ze nou weer bedenken?
1: Ja, je wordt er niet blij van.
0: Oké. Nou, alles horen we zometeen in het nieuws met Hanneke van Zessen. Heb ik nu Amy McDonald voor je. This is the Life bij Radio 10.

0: stappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3.99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
14: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
15: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: Met zometeen groot muzieknieuws. We mogen wat bijzonders bekendmaken. En het heeft alles te maken met de artiesten die ik zo ga draaien. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Hanneke van Zessen, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Het aantal werkende Nederlanders groeit niet meer voor het tweede jaar op rij. Volgens het CBS wordt ook de gemiddelde werkweek korter. Vooral bij mannen. Die zitten nu op bijna 39 uur per week. Vrouwen werken juist iets meer dan daarvoor, zo'n 30 uur. De werkeloosheid ligt hier lager dan in de meeste Europese landen. In Den Haag is de tweede dag van de algemene beschouwingen bezig, het debat over de Prinsjesdagplannen. En die is zonder forumleider Lidewij Vos. Premier Jette had het aan het begin van het debat over haar.
21: Twee felicitaties. Allereerst aan collega Lidewij de Vos met de geboorte van haar dochter. En aan Ulis Elian die vandaag zijn verjaardag viert in deze zaal.
20: En Jette staat een stevig debat te wachten. Hij moet over links of over rechts steun voor zijn begroting zien te vinden. Maar heeft nog geen keus gemaakt. Automobilisten en vrachtwagens hebben voorlopig nog wel last van de problemen met de verzwakte brug over de A15 bij de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer daar nog 1 of 2 maanden over de vluchtstrook moet. Het gaat om de Zuurhofbrug, waar gisteren scheuren in zijn ontdekt. En de Europese Commissie wil de schermtijd van kinderen drastisch omlaag halen. Voorzitter von der Leyen komt met een Kids Act, een wet waarin staat dat kinderen tot 15 nog maar maximaal 1 uur schermtijd per dag mogen hebben.
19: Oh mijn god. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen als ouders zijnde?
20: Ja. We gaan geen boete krijgen als we eroverheen gaan. Maar ik denk dat ze een signaal wil afgeven. Want gisteren maakte ze al duidelijk dat ze social media in Europa wil verbieden tot 13. En wil beperken onder toezicht van een ouder voor kinderen tot 15. Nou, de lidstaten moeten de wet nog wel goed gaan keuren. En dat kan nog maanden gaan duren.
19: Ah, maar goede zaak. Ja.
20: En ik denk dat Nederland hier ook wel in meegaat. In elk geval het social media verhaal, daar zijn ze wel enthousiast over in Den Haag. Ja.
19: Absoluut.
20: Dan nog het weer. De dag begint droog. Later trekken vanuit het westen meer buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt 18 of 19 graden.
19: Hanneke, dankjewel. Dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. Nou, er staat nog 1 file, dus het valt mee. A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 13 minuten.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
23: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
24: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
25: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
26: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
27: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
28: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
30: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
31: Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
32: De vriendelijke specialist DA.
33: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest.
0: je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden-tiendaagse. Plan je afspraak op QuickFit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Deze week, de Radio 10 staat op rij.

Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. En daarvoor Simply Red en Stars. En die heb ik niet zomaar gedraaid, want wij mogen wat bekendmaken. Namelijk dat Simply Red naar Nederland komt. Nou, fantastisch. 19 en 20 juni staan ze in de Ziggo Dome volgend jaar. En natuurlijk hebben wij met Simply Red, met Mick Hucknall, persoonlijk afgesproken dat Radio 10 kaarten mag weggeven. Nou, daar ga je heel snel alles over horen. Hou vooral ook de website in de gaten. Radio10.nl. Oké, snel door met de 4x1. Met zometeen een van de vele nummer 1 hits van Ed Sheeran. Maar eerst Joe Cocker op 1 in 68. Radio 10. Hier is With a Little Help From My Friends.

officiële hit gescoord in ons land, waarvan ook 6 op nummer 1 belanden. Wel knap eigenlijk. Hè? Alleen de track die je net hoorde, lukte dat niet. Callaway Girl kwam niet verder dan de 7e plek in ons eigen land. Maar in de rest van Europa deed hij het een stuk beter, kwam hij wel bovenaan. Dus het liedje mag volledig terecht mee in de 4x1 van Radio 10. Ach, wat geweldige artiest, Ed Sheeran. Datzelfde kun je ook wel zeggen over de dame die je nu gaat horen. Alleen al in Nederland scoorden ze 55 keer een officiële hit. Waaronder 5 keer een nummer 1. Nou, ja, Like a Virgin lukte dat trouwens niet. Die kwam niet verder dan een 4e plek. Maar in de officiële hitlijsten buiten Nederland was dat wel anders. Daar stond ze bovenaan. Daarom nu in de 4x1, Like

0: Eiffel 65 op 10 Blue op nummer 1 in 1999. En dat was de laatste in het rijtje van de 4x1. En daarvoor hoorde je in één keer uit het niets die reiswekker.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Zo jongen, die vliegen om je oren die reiswekkers, of niet Paul?
2: Zeker.
0: Zo is het. Uit Helmond, jij bent aan het schilderen. Sta je ook op de steiger eigenlijk, of niet?
2: Ja, soms wel, maar vandaag niet.
0: Nu even niet. Oké, okay. Anders wou ik zeggen, hou je ergens aan vast. Want misschien ga jij wel die reis winnen, die zonvakantie naar Gambia vandaag. Hè? Ter waarde van 3500 euro voor twee personen.
2: Yes, dat zou helemaal top zijn.
0: Dat zou toch geweldig zijn, hè? Ja, hoor je de reiswekker dan snel reageren via de app. Dat heb jij ook gedaan. Welk koffertje kan ik voor jou openmaken?
2: Nummer 7.
0: Nummer 7. Nou, gaan we dat gewoon even doen voor jou, Paul. Kijk, dan krijg je die koffer overhandigd en ik ga hem zelf openmaken. Ik ga het niet langer wachten. Oh, Paul. Nee. Oh, daar zit niks in.
2: Jammer.
0: Daar zit helemaal niks in.
2: Nee, jammer.
0: Jammer, joh. Ja, goed geprobeerd. Dankjewel voor het meedoen.
2: Dankjewel.
0: En schilder ze nog, hè, vandaag daar.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Fijne dag.
1: Hoi. De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd.

0: zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Gamma!
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Jan-Paul Grotendruis.
5: Ja, goedemorgen. Met de muzikale energie die je kunt gebruiken om door je werkdag te komen. Mac

0: beurt om de muziek te mogen bepalen. Hè? Dus pak de app erbij en geef het door. Is het echt zo makkelijk als dat het klinkt, Jeroen Nieuwhuizen?
1: Jazeker. Tenzij je natuurlijk de plaat die aangevraagd wordt gedraaid hebt. Of dat Dennis dat gaat doen vanmiddag. Dat
0: oh ja, er zitten nog wat haken
1: in. Maar niet, twee keer dezelfde plaat draaien natuurlijk in een paar uur tijd. Dus
0: ook waar.
1: Daar kijken we altijd wel even naar. Maar joh, ik zeg altijd zo, kijk in de top 4000. Er staan 4000 nummers in. Weinig kans dat we die allemaal draaien vandaag.
0: Zo is het ook weer.
1: Dus probeer maar eens even wat leuks uit te zoeken. En laat ons weten welke dat dan is. En het is natuurlijk een tractatie voor jezelf. Maar ook voor een ander. En we maken andere mensen er ook graag blij mee.
0: Ja, je kunt natuurlijk een beetje rondvragen. Hè? Ook op de werkvloer zijn er collega's die je misschien blij kan maken.
1: Wat een goed idee.
0: Toch?
1: Ja, Jan, dat is een hartstikke goed idee. Dat je eens een keer kijkt bij het collectief. Wat vinden we met z'n allen leuk hier op de werkvloer om te horen. Vraag het eens rond. En spreek dan met z'n allen ook even een leuke boodschap in natuurlijk. Hè? Gewoon een soort heel koortje. Stuur dat allemaal via de app van Radio 10. Dat kan allemaal heel makkelijk. Een tekstbericht is voldoende, maar je kan het ook inspreken. En dan hebben we je stem erbij natuurlijk. Daarbij mag je ook aan de telefoon hangen. Dat vind ik wel gezellig. Dat is dan voor de allereerste die we draaien. Dat is de Bammerammer. En daar heb je natuurlijk wel even een wat meer energiekere plaat voor nodig. Dus heb je een leuk idee om de middag mee af te trappen? Laat het dan ook even weten via dezelfde app. En dan bellen we je even op en dan mag je hem aankondigen. En dan krijg je van ons een Bammerammer broodtrommel voor terug.
0: Nou, dat is zeker de moeite waard. Bammerammer broodtrommel.
1: Ja, mooi.
0: Bekkenbreker.

Ah, mooi dit. ELO, Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Veel plezier zometeen met Jeroen. Ja, wat mag hij voor jou draaien? Laat het even weten via de app. Zet het in een bericht of spreek het in. Ik wens je veel plezier. Ik spreek je komend weekend weer. En nou ja, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine, die hoef je niet aan te vragen, want die hoor je nu.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
3: Kippie.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via thestreamers.nl.
10: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi,
14: laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: En dan gaat hij zo, de donderdagmiddag is aanstaande. Dat betekent een uur lang alles mag op donderdag. Doe lekker mee met gratis app van Radio 10. Nu het nieuws, Hanneke van Zessen.
4: Goedemiddag, het gaat nog weken duren tot er een oplossing is voor de brug op de A15 naar de Maasvlakte. Die blijkt te zwak en nu moet iedereen daar over de vluchtstrook. Er ligt een tweede brug en dan kan het verkeer uiteindelijk twee kanten op overheen. Maar Rijkswaterstaat heeft nog zeker een maand nodig om die brug aan te passen. In het debat over de Prinsjesdagplannen blijven partijen aandringen bij premier Jette om een keus te maken of die nou samen wil werken met links of rechts. Jette weigert voorlopig die knoop door te hakken.
5: Om nu vandaag deze keuze te maken vinden wij echt tekort doen aan het land. Als mensen thuis gewoon willen dat wij met elkaar problemen oplossen, dan vind ik, zijn we het ook aan onze stand verplicht om daar de komende week over door te praten, over door te onderhandelen, om te kijken hoe ver we met elkaar kunnen komen.
4: Jette heeft hun steun nodig, maar vooral Pro en Ja 21 lijken elkaar daarin weinig te gunnen. Er is nog iemand met het West-Nijl-virus overleden, de vierde dit jaar, zegt het RIVM. West-Nijl-koorts wordt overgebracht door muggen, maar deze patiënt had het opgelopen door een bloedtransfusie. De meeste mensen hebben weinig last van het West-Nijl-virus. Vooral ouderen en mensen die al een slechte gezondheid hebben lopen risico. En voetballer Memphis Depay heeft een zeer pijnlijke misser gemaakt bij zijn club Corinthians in Brazilië. In de kwartfinales miste de topscorer aller tijden van Oranje in de slotfase een strafschop. En niet zomaar, hij schoot huizenhoog over en daardoor vliegt zijn club uit de Copa Libertadores. Dat is de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. Volgens de reacties was het de slechtste penalty uit de clubgeschiedenis. Depay ligt sowieso onder vuur in Brazilië. Vorige week stak hij zijn middelvinger nog op naar het publiek.
3: Oh, gezellig.
4: Gaat lekker. Moet je kijken, die penalties. Bizar.
3: Ik heb al genoeg gezien naar Nederland zelf.
4: Dankjewel. Goed. De trek wat buien over vandaag. Het is een graad of 19. En ook morgen een wisselvallige dag.
3: Oké, dan gaan we naar de weg kijken. Er zijn er twee gemeld. Twee files. Ja, A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. De dagelijkse file. Die is 10 minuten vandaag. Dan de A16 Rotterdam-Breda voor Hendrik Ido Ambacht. 20 minuten.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: terugleverkosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Bottenspieren.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal. Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
7: Jeroen Nieuwenhuizen.
8: Deze donderdagmiddag gaan we beginnen met Kees.
9: Goedemiddag.
8: Jij hebt je handjes al gewassen, denk ik, hè, voor de lunch.
9: Nee, nog niet.
8: Nee, nog niet. Oké.
9: Okay. Ja, nee,
8: je,
9: bijna.
8: Je werkt over het algemeen natuurlijk ook met handschoenen aan.
9: Nou, niet zoveel, hoor.
8: Is dat voor het vingerspitsengevoel niet goed?
9: Nou, gewoon. Maar zo is het warm aan mijn handen.
8: Oh, bah. Ja, moet niet willen. Ja. Je bent aan het schilderen. Buitenwerk tot half oktober.
9: Ja, buitenwerk ja. Nog steeds, ja.
8: Onstuimige dag vandaag, dus zeg maar
9: even. Ah, ja. Valt nog mee, joh.
8: Valt nog mee, hè? Valt nog beter. Oh, ja. Komt het later, denk ik, dan als je dat er voorspelt. Maar,
9: ja, dan wel. Ja. Maar ja, nog iets goed te doen.
8: Jij gaat naar bed s'avonds natuurlijk, redelijk vroeg, ja. Denk ik. En dan kijk je altijd naar het weerbericht voor de volgende dag als je buiten werk hebt.
9: Nou, eigenlijk is morgens vroeg.
8: Ja? Oh, dan weet je het zeker.
9: Ja, ja. Ja, dat precies.
8: Hoe lang droogt het gemiddeld zo'n kozijntje als je dat in de verf zet?
9: Nou, ik heb nog wat gevergd is, maar een uurtje of 6-7 heb ik dan nodig.
8: Dus je moet goed timen.
9: Ja, zeker.
8: Ja, een soort wiskundige achterkant van het werk van schilderen, hè?
9: Ja, dat is de andere kant, ja.
8: Nou, Kees, het is tijd om te gaan lunchen. We gaan de broodrommels open trekken, man. Kijk maar.
10: Wat

0: lekkere mussiebollen met kaas en vleeswaren.
1: Dat is lekker zeg. Beetje vleeswaren. Ja. Dus, wat is het, ham, servelaat?
0: Rood vlees.
1: En dat gecombineerd met kaas, want ja... Dat weten we. Wat gaan we erbij draaien?
0: We gaan Run DMC draaien met Rob This Way.
1: Werk ze, Kees.
0: Oké, het is heel...
2: Radio 10, bam en rrr.

0: was Cascada. En Evacuate the Dance Floor, die vroeg Eline aan. Nou, dat was een hele fijne ook. Slowboy aan op de Bamrammer voor vandaag. Zeg welkom. We gaan eens even kijken of Jamai nog ergens in het huis is. Jamai!
1: Ja, een nieuw huisje, dames en heren!
0: Ja, dankjewel, dankjewel. Het is donderdag de 17e van september, had je dit al meegekregen? We moeten allemaal aan de fietshelmen. Dat zeggen Deense onderzoekers. Denemarken is net als Nederland een fietsland, waar het dragen van een helm nog niet is ingeburgerd. Gaan we die verplichten, dan scheelt het in Nederland 85 verkeersdoden per jaar. Daarnaast scheelt het ook 2400 gevallen van hoofdletsel. Lijkt me op zich geen overbodige luxe, zeker niet met een elektrische fiets. Ik denk dat het daar wel verplicht bij mag worden. Voor zover het nog niet is natuurlijk.
2: En wij moeten de verstandiger zijn, Jeroen, de ouders. Wij moeten gewoon aan die helm.
0: Ja, ja, zeker. En voor die kinderen is het sowieso denk ik wel handig om het te verplichten. Ik bedoel, het is een beetje net als met dat skiën. Vroeger als je een helm op had, als je ging skiën, was het kan je het niet of zo. En tegenwoordig ben je een sukkel als je geen helm op hebt.
2: Heb je met paardrijden ook?
0: Ja, nou, paardrijden was toch wel een lang soort van beter van wel.
2: Maar de echte paardrijders, die meiden, die reden ook allemaal zonder helm, hoor, met een petje op.
0: Nou, oké. Okay. Ja. Nou, goed. Van welke baan word je het gelukkigst? Nou, de onze. Punt. Nou, er zijn er meer natuurlijk. Hè. Het antwoord is luchtverkeersleider. Dat heeft meerdere redenen. Het startsalaris is niet slecht, dat is €80.000 per jaar. Daarnaast krijg je ook een hoop vrije dagen en een hoop verantwoordelijkheid. Klinkt goed. Dus dan weet je dat als je vandaag gewoon aan het eind van de dag je computer uitzet en je denkt... Nou, dan moet je maar eens gaan kijken of er nog een baantje als luchtverkeersleider over ligt. We gaan nog even wat koffers openen maken vandaag. Want ze zijn nog niet allemaal geopend en dat betekent dat de reis er nog niet uit is. 6 ongeopende rolkoffers in de studio. En in één daarvan zit een reis te waarde van €3500. Dat is naar Gambia. Dat ligt onder Senegal in Afrika. Het is een beetje een langwerpig landje. Prachtige bestemming. Een reischeck te waarde van €3500 kan van jou zijn. En wat moet je daarvoor doen? Je hebt de app nodig van Radio 10 op je telefoon. Dat is 1. En zodra de reiswekker klinkt, dan laat je even zo snel mogelijk je naam hier binnen rollen via de app van Radio 10. Dus je stuurt je naam. En dan kan ik je in de uitzending halen. Dan mag je een gooi doen. En dan hoop ik voor je dat je meteen die goede koffer opentrekt. Dat zou lekker zijn, hè? Dus installeer de app als je dat nog niet hebt gedaan. Want de wekker klinkt nog niet voorlopig. Maar als hij eraan komt, moet je er wel klaar voor zijn natuurlijk, hè? En als je de app al hebt, kun je lekker meedoen met dit. Dat is ook gezellig, zeg.
3: Hey Jeroen, goedemiddag, Richard hier. Nou, in het kader van Alles Mag lijkt mij wel een heerlijke plaat. Nightboat to Cairo van Madness. Gauw ouwe, laat me lekker horen. Fijne dag nog.
0: Yo, ja, die is hartstikke gezellig. Gaan we zo even doen.
4: Ja, graag. You Can Do Magic van America.
0: Oh ja, nou, laat ze maar niet horen. Hè?
5: Ja.
0: Wat? Ah, daar heb je hem al.
5: Dames en heren, dan ziet u mij hier nu staan met een hoge hoed en een konijntje erin. En je zult denken, wat gebeurt daarmee? We hadden hem ook van tevoren.

0: Nou, dat is een nightboat to Cairo. Richard vroeg hem aan, dat is gezellig zeg. Daar flirt hij donderdagmiddag wel lekker van op, man. Dankjewel. Alles mag op donderdag. Het is natuurlijk hartstikke leuk, een nightboat to Cairo. Maar een vliegreis naar Gambia is veel leuker. Dus hou die reiswekker in de gaten. Die zou zomaar eens kunnen klinken. Stuur je naam zodra je hem hoort en win.
1: Hoi, Jeroen Nieuwenhuizen. Een hele goede middag. Voor Alles Mag vandaag. P-1000, face-to-face. Dankjewel.
0: Oh, leuk. Ja, die gaan we zo meteen even opzoeken voor je. Komt goed. Bert.
2: Hey, goedemiddag. Kanjes. Draai voor mij alsjeblieft Yvonne Elliman met If You Can Have You. Spreek trouwens met Bertus.

0: zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Curaçao. Vlucht en hotel al vanaf 749 euro.
3: Ka-ching. Corendon.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
7: Kippie!
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Ja, een hele goede middag. Welkom. Dit is Alles Mag op donderdag. En Miranda wil deze van

0: Bam! Pete Townsend en Face to Face voor Leon. En de voorraden nog Nasty. En een moment zonder jou. Miranda, dankjewel.
1: De Radio 10 staat op Reiswekker.
0: Ja, die klonk ook nog. En Lilian, die was er wat de kippen bij, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Je hebt ook een heerlijke rustige dag vandaag.
2: Yes.
0: Je zit met je oortje bij de radio.
2: De hele dag al.
0: Ja, en jij wil zo graag naar Gambia.
2: Ja, nou, vooral zo graag op vakantie.
0: Ja, ja, nou, vanmiddag is al een kleine vakantie, hè, want je gaat even naar België, boodschappen
2: ja,
0: doen.
2: Klopt, ja, klopt.
0: En dat vind ik altijd leuk als je de grens overrijdt, hè, van Nederland naar België, ineens een ander land. Echt letterlijk ineens een ander land. Je ziet dat de huizen meteen, ik ben in België.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Je stapt even een paar jaar terug de tijd in.
0: Nou, dat zijn jouw woorden, Lilian. Leuk dat je luistert in Vlaanderen. Welkom bij Radio 10. Nou ja, goed, dat vanmiddag. Maar eerst maar eens kijken of jij ook nog wat te vieren hebt. Omdat je een reis wint naar Gambia. Ja, we hebben een koffer staan hier. 2, 3, 4, 5, 8 en 10 staan er nog. Welk nummer gaan we voor je openmaken?
2: Ik zou graag nummer 5 openmaken.
0: Nummer 5. Yes. Nou, Rick van der Rolkoffer rent erheen. Ik ga hem hierheen halen, de koffer. En dan gaan we eens kijken wat daarin zit, dames en heren. Zit daar die check in? Zou het zo'n feest zijn? Rappapa. Rappapa, rappapa, rappapa. Hij is leeg, Lilian.
2: Oh, wat
0: hij
2: jammer.
0: Is hartstikke leeg.
2: Helaas.
0: Hoor je?
2: Nou, heel veel succes voor de volgende dan.
0: Ja, nou, dankjewel. En mooie dag vandaag, hè. Doei, doei.
2: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Hoi. Alles mag, alles mag, alles mag op donderdag. Ja, tot 1 uur heb je nog de kans om de DJ.

0: Saskia, dankjewel voor deze van Michael Bolton. How am I supposed to live without you? Hoor je hier en daarvoor nog Glenn Frey. And the heat is on. Jorik, dank je. Alles mag op 10. En zo zit het alweer op voor deze donderdagmiddag. Alles mag. Morgen natuurlijk de extra vrolijke vrijdag-editie. Vanaf 12 uur starten we dan weer. We doen er nog wel eentje. Astrid, kom aan.
1: Goedemiddag. Ik wil graag aanvragen. Faith Evans met Mesmerized. Ik word er al vreselijk vrolijk van.
0: Nou, mooi.
1: Fijne dag.

0: dat was die al.
1: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist. DA.
3: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
7: Sportlife. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
11: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
12: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
11: Ah, check.
13: Gaat ik zo, deel 2 van Jeroen Afternoon. Je bent van harte welkom om mee te spelen met de top 4000 quiz en mee te zingen met de Black Eyed Peas en Phil Collins. Maar eerst de nieuws, hier is Hanneke van Zessen.
14: Goedemiddag, premier Jette hoopt binnen een week een begrotingsdeal te hebben met andere partijen in de Kamer. Maar heel overtuigend vond Jesse Klaver van het linkse pro dat niet.
15: Als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
16: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja. Toch? Ja.
14: Over 2 weken is het debat over de begroting al, dus voor die tijd moet er wel iets liggen. De baas van de Rotterdamse politie kan nog maar weinig zeggen over de man die dit weekend overleed bij zijn arrestatie. Agenten dachten dat hij op een gestolen fatbike reed, maar dat bleek niet zo. Er zijn veel vragen over het onderzoek, maar het loopt nog, zegt de politiechef in een Insta-filmpje.
17: Toch vind ik het belangrijk om wel van me te laten horen. Allereerst om te zeggen dat ik meeleef met de familie en de vrienden van de overleden man.
14: De dochter van de man wil aangifte doen tegen de agenten. Transportbedrijven lopen elke dag dik €500.000 schade op nu een kapotte brug naar de Rotterdamse haven bijna helemaal dicht is. En hoe langer dat duurt, hoe sneller het bedrag oploopt, zegt de Belangenclub. Vrachtwagens hebben de brug nodig om bij de haven te komen, maar ze moeten nu allemaal over de vluchtstrook. En bij de Erasmusbrug in Rotterdam heeft een politieagent gericht geschoten op iemand die de rechtbank aan het bekladden was. Agenten wilden hem tegenhouden. De man spoot toen in het gezicht van een van de agenten. Die pakte zijn wapen en schoot. De bekladder is niet geraakt. En dan nog het weer voor vandaag. Er waaien buien over en ook een stevige zuidwestenwind. Het is zo'n 18 graden. Vanavond minder buien, maar helemaal droog wordt het niet.
13: Dankjewel, tot zometeen bij de quiz.
14: Yes,
13: en dan
14: zo.
13: Hebben we vertragingen natuurlijk voor de grens met Duitsland. Dagelijkse files. Maar ook A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken 11 minuten. En de A2 Knoopend Empel Sint-Michielsgestel. Dat is 6 minuten.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
19: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van voordeel.
22: Aldi.
23: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
24: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
23: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
28: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
27: Oh, en nu niet?
28: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
27: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
30: Thuisbatterij.
31: Einde salderingsregeling.
32: Teruggeleverd kosten.
33: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
34: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
35: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
36: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
37: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod... zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
38: De Beter Pikken Bunnies.
39: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
40: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
41: Jeroen Nieuwenhuizen.

Black Eyed Peas and Where's the Love? And of course, Phil Collins, You Can't Hurry Love. Ook liefde, je hoort het meteen. En ook liefde voor muziek natuurlijk. We zetten elke dag de top 4000 even in het zonnetje. Want het is zo'n lijst die we samenstellen natuurlijk, met jou. En waar we alleen maar naar uit kunnen kijken. En met heel veel plezier op terug kunnen kijken ook elk jaar weer. Want we doen het al een tijdje. De nieuwe lijst komt er wel weer een keer aan. Maar we kijken nog even achterom. Hoe was hij het afgelopen jaar? Wat kunnen we daarover vragen? Nou, 4 vragen in totaal over muziek uit de top 4000 zijn aanstaande. Dat gaan we zo meteen doen hier op de radio. En wil je een kandidaat zijn? Wil je meespelen voor prijzen? En natuurlijk voor de eer. Je bent van harte welkom. Wat heb je nodig? De app van Radio 10 om even de oefenvraag te beantwoorden. Heb je die goed? Dan kun je zo meteen hier in de uitzending meespelen. Is over ongeveer, pak een beet, gewoon bijgelegd meneer, een minuutje of 7. De top 4000 is net een stratenboek met titels als Streets of Philadelphia, Baker Street, Alphabet Street. Maar wie staat er in de top 4000 met The Wall Street Shuffle? Weet jij dat? Dan zit er een moment om dat antwoord te sturen en zometeen die prijzen te pakken. The Wall Street Shuffle, van wie is dat? Nou, het eerste deel van de naam van de band is iets wat we wel vaker zeggen hier.

0: Incognito and don't you worry about a thing. Radio 10. En dan komt ie, de quiz. En we spelen met Carlos. Hallo Carlos.
1: Goedemiddag, Jeroen.
0: Goedemiddag. Het is lekker bij jou, hè? Zonnetje schijnt, 20 graden in Reuver, ja. Noord-Limburg.
1: Ja. Ja.
0: En ja, dat is misschien wel lekker ook, want je hebt natuurlijk je auto heel erg goed opgepoetst, hè?
1: Ja, die glimt er weer van alle kanten bij, want ja, hij zal toch weg moeten.
0: Die moet een mooi bedrag opleveren, hè, vandaag. De Peugeot 407, ja. Het is mooi geweest, die moet eruit.
1: Die moet eruit, die heeft zijn dienst goed gedaan, maar het is tijd voor iets nieuws.
0: Nou, oké, ik hoop voor je dat je een mooi bedrag kan vangen daarvoor. Maar ik hoop ook voor je dat je de top 4000 quiz goed weet te doorstaan natuurlijk, hè?
1: Ik ga mijn uiterste best doen, jongen.
0: Oké. Ethisch en vooral rock, dan moet ik naar vragen.
1: Dat zou het fijnste zijn, ja.
0: Dat zou lekker zijn. Nou, we gaan kijken wat eruit komt zometeen. De top 4000 is een stratenboek met titels als Main Street, Baker Street, Alphabet Street, Streets of Philadelphia. En wie staat er in de lijst met de Wall Street Shuffle?
1: Dan CC natuurlijk.
0: Dan CC, dat was goed. Dat was de oefenvraag voor vandaag. Nou, dan gaan we nu voor het echie. Als je alles goed beantwoordt, dan krijg je van ons het hele prijzenpakket, Carlos. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel wist te beantwoorden.
1: Oké.
0: Veel succes en plezier.
1: Vraag 1. Dankjewel.
0: Vandaag is het Nationale Huisdierenvogeldag. Hm.
1: Ja.
0: Zo'n kooitje met zo'n kanarietje erin, hè? Of een parkietje. Heb je dat ook?
1: Nee, geen parkietjes.
0: Nee, oké. Vogels, leuk hoor. Vindt deze vrouw ook. Ja, I'm like a bird. Wie zong dit?
1: Nelly Furtado.
2: Ja!
0: Goed zo, dat is lekker. We zijn van de nul af. Vandaag vieren we de 58ste verjaardag van deze zangeres. Luister maar. Komt er maar. Juist, en wie is deze dame?
1: Dat is Anastasia.
0: Dat weet hij ook gewoon. Ja. Gefeliciteerd, Anastasia.
1: Dankjewel.
0: Dan gaan we eens even door naar vraag 3, inderdaad. En dat is een intro van echte klassieker uit de top 4000. Nou, ben benieuwd of je weet hoe die heet. Daar gaat het.

0: Is het dan de titel?
1: Ja.
0: Ja, hoe heet hij ook alweer?
2: My Old Piano van Diana Ross. Ja.
0: Mensen, we steven af op een full pool. Ja, dat moet ook wel, want je hebt zometeen geen auto meer. Dan moet je op de praalwagen natuurlijk door Reuven. Ja. Carlos, we gaan voor de laatste.
3: Vraag 4.
0: En daarvoor schakelen we weer over naar Hanneke.
4: Vandaag opent de koning Willem-Alexander een kasteel in Sereberg in Gelderland. Daar hebben ze lang gewerkt om het kasteel te restaureren. En die is dan ook belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Het speelde bijvoorbeeld een rol in de 80-jarige oorlog toen we ons los wilden maken van de Spanjaarden. Nou, de koning heeft 3 jaar lang het kasteel gerenoveerd. Ik denk niet dat hij zelf de asbest heeft weggehaald of de fundering heeft hersteld. Het is natuurlijk voor hem gedaan, maar toch een feestelijke opening.
0: Nou, bij deze en in de top 4000 vinden we ook een kasteel. Dat is dit hier. Juist, King of My Castle. Welk project horen we hier? A, Alan Parsons Project. B, Underdog Project. Of C, Wamdu Project.
2: Het is The Underdog Project.
0: The Underdog Project, zegt hij stellig. Maar dat is niet goed.
5: Nee, een vieze instinker, hè, dit, ja.
2: Ja, dat was een beetje
0: in de stik. Zochten wij Wamdu Project, zong King of My Castle. Maar goed, hey, we gaan afrekenen. Okay. Dat betekent toch 3 van de 4 goed, Carlos.
2: Netjes.
0: Ja, het is net geen praalwagen, maar ja, aan de andere kant, jammer dan. Dan gaan we in het zonnetje zitten met je nieuwe Radio 10 zonnebril, de Radio 10 pet en de Bamberamme broodtrommel.
2: Dankjewel, Jeroen.
0: Hey Carlos, leuk dat je mee eet. En mooie dag vandaag nog, hè?
2: Jij ook. Fijn met de uitzending.

0: zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengwerf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: begint u maar met typen. Als je tenminste vandaag iemand op dat podium wil hebben. Heb je iemand in gedachten die een dikke 10 verdient? Laat me dat zo snel mogelijk weten. Een kort bericht via de app van Radio 10 is genoeg. Je kan het even intikken, maar je kan het ook inspreken natuurlijk. De naam van degene, de reden waarom en hoe je zelf heet. Dat is alles wat ik wil weten. Wees er snel bij, want voor je het weet is de show alweer voorbij. En dan kan het niet meer, hè. Dus kom maar door via de app. Wie verdient er vandaag een dikke 10? En de redenen zijn legio natuurlijk. En het hoeft niet altijd iemand te zijn die je persoonlijk kent. Hè. Het kan een toevallige passant zijn, maar ook iemand die je tegenkwam. Bijvoorbeeld online bij het lezen van de krant. Hè, Anneke?
1: Ja, iets in het nieuws waar ik me over verbaasde vandaag. Er is een nieuwe krater ontdekt op de maan.
0: Oh ja.
1: Een zeldzaam grote. Die is ontstaan toen een komeet ter grootte van een flatgebouw van 6 verdiepingen insloeg op die maan. Ik dacht, ik ga vandaag eens een dikke 10 geven aan de wetenschappers bij de NASA. Die dit dan weer ontdekken. Dan denk ik, hoe verzin je het nou weer? En ze brengen het ook op die manier het heelal in kaart. En ze maken het ook begrijpelijk voor ons. Dat vind ik mooi. Dus een dikke 10.
0: Ja. En als je dan even kijkt naar de maan. Wij zien eigenlijk altijd één kant. Hè? En ja, de dark side of the moon.

0: is ook al gefotografeerd inmiddels. Voor een groot deel. Want we zijn er natuurlijk een keer omheen gevlogen. Ja, dat is wel gebeurd. En ja, en heb jij enig idee of dit dan aan de andere kant is van de maan? Want in principe aan de voorkant zouden we toch moeten weten of er een krater in zat of niet.
1: Het is niet met het blote oog te zien. Het is door satellieten waargenomen. Want ja, ondanks dat het een ontzettend groot krater is, ja. Ja, met het menselijk oog is dat eigenlijk niet te zien.
0: Ja, nou ja, dat is hetzelfde eigenlijk al met die maanlanders. Dan zeggen ze, de complotmensjes, die zeggen dan, ja, er staat helemaal niet. Je kan met de telescoop kun je het helemaal niet zien staan. Maar de resolutie is gewoon niet groot genoeg nog. De telescoop.
1: Het is en blijft een mysterie, maar dit soort mensen, die wetenschappers, die maken het voor ons allemaal wel wat inzichtelijker. Ja. Vind ik geweldig.
0: Ik ben een paar keer bij de NASA op bezoek geweest, in Houston onder andere, en ook op Cape Canaveral. En het is erg zwaar, indrukwekkend, wat er allemaal is gemaakt en bedacht. En wat nog steeds gebeurt natuurlijk ook, hè, ook in Europa. Nou, hartstikke mooi. Deze mensen krijgen ons een mooie podiumplek zometeen. En wie moet er nog bij komen te staan? Heb je een goed idee over iemand die een dikke 10 verdient? Laat het weten, nu.

0: wil heel graag een dikke tien geven aan mijn vrouw Sabine, omdat ze er altijd voor me is en me steunt in alles wat ik doe. Prins die zegt graag deel ik een tien uit aan mijn dochter Abby, die met een dik oog, ze is geprikt door een mug, toch naar school is gegaan. Ze wilde niet, omdat ze dacht dat ze gepest zou worden met droog, maar ze is toch gegaan. Nou, dikke tien, het liefst van mama. Nou, goed van je. Marlou, ik wil alle pedagogische medewerkers een dikke tien geven. Het is de dag van de pedagogische medewerkers. Iedere keer staan we klaar met onze knuffels, fungeren we ook als menselijke zakdoeken en moeten we ook nog eens politieagentje spelen af en toe. En doktertje. Ik hou van mijn werk, dat dan weer wel. Nou, zit hem op vandaag, hè. Gert-Jan, ik wil graag een dikke tien uitdelen aan mijn collega's Kim en Leon. Ze hebben de lunch, een broodje kipsnitzel geregeld. Het was heerlijk. Ruben zegt een hele dikke tien voor Donnie. Hij heeft altijd wat en loopt constant te klagen. Maar eerlijk is eerlijk, onder zijn legendarische gezeur, of zonder zijn legendarische gezeur, zou het maar een saaie boel zijn. Donnie, je bent een toppertje. Dan is hier Gea achter de microfoon. Hallo Gea.
1: Ik wil Damien uit Emmeloord graag een dikke tien geven. Hij heeft in 2019 een ernstig ongeluk gehad, waarbij hij maar 1% had om ooit weer te kunnen lopen. En nu heeft hij toch weer 20 meter kunnen lopen. Groetjes.
0: Nou, wat een prestatie. Hou vol. Ria.
2: Hey Jeroen, ik zou graag een dikke tien willen geven aan Sybren de Jong. Hij is geslaagd voor zijn rijexamen van auto. Gefeliciteerd, van harte.
0: Hey Ria, dan heb je weer een Bob erbij, dat is fijn hè. Marco.
3: Hey Jeroen, ik wil graag Mike Droog een hele dikke tien geven. Want dat is zo'n fantastische collega, die kom je nergens meer tegen.
0: Mooi zo Marco. Bij deze gedaan, nou jongens, ga allemaal maar eventjes.

Hupsakee. Lekker de dikke tieners zijn uitgedeeld. Dat is de donderdagmiddag. We zijn lekker begonnen, toch? Vind je niet? Nou, we maken hem ook fijn af. Dat doen we om 4 uur met Gijs. De staaf, die staat voor je klaar. We hebben ook nog Dennis verheugd zometeen hier. En nog 5 koffers in de studio. 2, 3, 4, 8 en 10. In welke zit die reischeck te waren van 3500 euro naar Gambia, Afrika? Weet je dat? Hou dan de reiswekker in de gaten. Klinkt dat ding, stuur je naam dan via de gratis app van Radio 10. En win vandaag.

0: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Sneeuwen.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
2: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk alles reinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: teruggeleverde kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
14: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en

0: weken bij Bouwmaat.
1: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
9: Ja, dit uur moet je scherp blijven. Gooi je de reiswekker afgaan, dan stuur je je naam via de Radio 10 app naar de studio. Kom je in de uitzending en kies je de juiste cover, ja. Dan is die droomreis naar Gambia voor jou. Nu het nieuws van na 2 uur. Hanneke van Zessen, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Net over de grens in België is volgens verschillende media een Nederlandse luchtmachtoefening misgegaan. Door een windstoot is een groep parachutisten in de bomen beland. Een stuk of 14 zijn het er. Belgen zijn druk bezig ze te bevrijden. Ook staan er ambulances klaar. Er is nog iemand opgepakt die een huurmoordenaar op iemand af wilde sturen. Dat vertelt de politie tegen RTL Nieuws.
11: We hebben afgelopen zondagavond een vrouw van 58 uit Enschede aangehouden. En zij wordt ervan verdacht dat ze via dark web dus een opdracht heeft gegeven om iemand om het leven te laten brengen.
10: Het doelwit was een vrouw met 2 kinderen. Ze zou jaloers zijn geweest op haar. De huurmoord is nooit uitgevoerd. De site op het dark web is van oplichters, maar de opdracht is toch strafbaar. Eerder werd alleen een vrouw uit Rotterdam opgepakt, die ook zo'n opdracht had geplaatst. Een student uit Amsterdam is vannacht gewond geraakt toen hij probeerde om een overvaller uit zijn huis te krijgen. Er ontstond een worsteling en de student werd bedreigd met een mes. De overvaller is er met wat spullen vandoor gegaan en is nog altijd niet gepakt. En het is weer veilig in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar ruim een maand geleden een grote brand was. Na die brand waren duizenden bomen zo verzwakt dat ze konden omvallen. Die zijn nu allemaal weggehaald en daarom kan het natuurgebied bij Venray dit weekend weer open voor wandelaars. En dan nog wat weer vanuit het westen. Komen er buien en er waait een stevige wind. Het is zo'n 18 graden. Vanavond wat minder regen, maar helemaal droog wordt het niet.
9: Oké, Hanneke, dankjewel. Dan neem ik nog eventjes 3 vertragingen met je door. De A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld door een ongeval. 11 minuten. Ook 11 minuten op de A12. Grenscontrole Arnhem-Oberhausen voor Duitsland daar. En de A27 tenslotte Utrecht-Gorkum voor Noorderloos. Een kwartiertje.
12: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
16: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
15: Belisol. Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
17: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: De prijs.

0: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
2: terugleveren kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
10: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

Nou, als je deze donderdag hebt overleefd, dan vind je dat eigenlijk ook wel, hè. Ja. Voor iedereen die vandaag al 20 keer naar de klok heeft gekeken. Haal volle. Het komt goed. Ja. Nog één dag werken en dan is het lekker weekend. Ja, zeg nou zelf, dit klinkt toch alsof de vrijdagmiddagborrel alvast begonnen is, hè? Hier is Wham op 10.

0: over.
1: Oh.
0: Wie weet wil jij vanmiddag een droomreis te waarde van 3500 euro naar Gambia. Als dat gebeurt, denk je maar aan één ding, hè? Nou ja, eigenlijk twee. Inpakken en wegwezen. Ja, ik ga voor je duimen. Dit is Bon Jovi. Always bij Team.
2: Romeo is bleeding.

0: zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Egypte. 5 sterren all-inclusive. Al vanaf 599 euro. Kaching.

Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Business. Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
1: De vriendelijke specialist. DA.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker Kippie.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Goedemiddag, zometeen een echte publieksfavoriet uit de laatste editie van de Top 4000.

0: na het horen van dit liedje van de Bengals weten we één ding zeker. Maandag heeft geen geweldige PR-afdeling. Hè? Gelukkig zijn we inmiddels een stuk dichter bij het weekend dan bij afgelopen maandag.
1: Top 4000 flashback.
0: Met de top 4000 flashback, inderdaad. Ja, en met mijn ogen dicht en met behulp van mijn rechterwijsvinger kwam ik vandaag uit bij Evanescence. Met My Immortal. Het nummer werd geschreven door Amy Lee.

opzichte van een ander. Ja, de versie die uiteindelijk een wereldhit werd, was eigenlijk een demo opgenomen bij het radiostation waar Amy's vader werkte. Er was namelijk geen geld voor een professionele studio. Maar juist die kwetsbare opname vonden de platenbazen uiteindelijk het mooist. Evanescence met My

0: zonder verlichte dansvloer is deze prima te doen, hè? De jaren 70, Saturday Night Fever. Je weet wel, die film met John Travolta. The Tramps en Disco Inferno.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Stefan, of Sebastiaan moet ik eigenlijk zeggen.
2: Ja, Sebastiaan.
0: Ja, je luistert ook naar de naam Stefan, ik begrijp het. Maar ik noem je even Sebastiaan in dit geval. Je komt uit Breda, 32 jaar. 32 jaar, wel een beetje raar. 32 jaar.
2: Jawel, hè. Ja.
0: En je bent naar Frankrijk geweest. Naar Celine Dion toevallig.
2: Nee, niet naar Celine Dion, helaas. Dat niet.
0: Nee, wat deed je
2: wel
0: daar
2: dan? Ik ben naar Zuid-Frankrijk om te kamperen.
0: Oh.
2: Lekker in de tent voor 2 weken. Dat was geweldig.
0: Heerlijk. En met wie heb je dat allemaal gedaan?
2: Dat heb ik met mijn vriendinnetje gedaan.
0: En hoe heet ze?
2: Zij heet Lindsay.
0: Lindsay.
2: Ja.
0: 20% kans op die droomreis.
2: Ja, spannend.
0: Er zijn nog 5 koffers over. Nummer 2, 3, 4, 8 en 10.
2: Oh.
0: Heb je overlegd met Lindsay of niet?
2: Nee, niet helaas. Okay. Nee.
0: Welke koffer voelt goed voor jou? Welk nummer?
2: Ik ga voor koffer nummer 4.
0: Nummer 4, terwijl Karsten naar de koffers sprint. Ja, nou, je sprint wel.
3: Ja, dus,
0: dat zag er wel goed uit. De koffer ziet er ook goed uit. Maar ja, eigenlijk alle koffers. Maar.
2: Ja.
0: Koffer nummer 4, zeg jij, hè?
2: Ja, zeg ik.
0: Even kijken, hoor. Ik hoop het zo voor je.
2: Ik ook.
0: Ik kijk. En ik maak hem helemaal voor je open. En helaas.
2: Oh,
0: hij
2: helaas.
0: Is leeg.
2: Helaas. Dan even doorsparen.
0: Ja, inderdaad. Volgende kandidaat 25% kans natuurlijk, hè. Dus,
2: ja, helemaal.
0: Ja, nou ja, goed. Voor nu bedankt voor het meespelen. Blijf het overigens wel proberen, hè. Want morgen nog 1 kans.
2: Oh, spannend. Helemaal, dat ga ik doen. Okay. Hartstikke bedankt.
0: Sebastiaan, voor nu nog een mooie donderdag.

0: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
8: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
14: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, Ziggo Dome. Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via thestreamers.nl.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Zuivelhoeve is voor de 3e keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: En nu denk ik, ach man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Christopher Cross, Dua Lipa en Golden Earring. Hey, dat klinkt als een goed trio, hè? Ja! Ah, vandaar dat ik ze ook alle drie voor je ga draaien zo. Eerst het nieuws van 3 uur met Frits Emmelkamp. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. Bijna alle verdachten van het dodelijk bendegeweld in Overasselt bij Nijmegen blijven vastzitten. Na het schieten bij een boerderij, waarschijnlijk om een drugsruzie, werden 35 mensen opgepakt. 18 zijn er nu voorgeleid en krijgen nog eens 90 dagen voorarrest. Een van de verdachten moet nog 30 dagen vast blijven zitten. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag in Noord-Holland. Een auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 3 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het met hen gaat. Ook Ierland haakt af voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar waren de Ieren er ook al niet bij en het heeft allemaal te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt voor het Songfestival. Avrotros heeft zich wel teruggetrokken, maar het kan zijn dat namens Nederland een andere omroep het stokje overneemt. En een nieuwe wending in het verhaal rond Ed Sheeran. De zanger en stadionbaas Robert Kraft maken samen $2 miljoen over aan humanitaire hulp voor Gaza. De donatie volgt na de ophef rond rapper Macklemore, die als voorprogramma van Sheeran werd geschrapt naar pro-Palestijnse uitspraken. Stadionbaas Kraft zegt niet achter die uitspraken te staan, maar maakt dus nu wel geld over voor Gaza. Het weer dan nog. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden vanmiddag. Vanavond blijft het regenen, maar vannacht dan wordt het eindelijk wat droger.
20: Oké, Frits, dankjewel. Tot over een uurtje. Flitsmeister, die komt met 10 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment. De A2 Utrecht Den Bosch voor Culemborg. Daar een klein kwartiertje. Dan door naar de A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienoordbrug. Daar is een ongeval gebeurd. Daar doe je er 12 minuten langer over. En de laatste te vinden op de A27 Gorkum Utrecht voor Everingen. Vrachtwagen met pech. Zorgt voor 9 minuten oponthoud.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Kom naar de meer mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: teruggeleverde kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
11: Echt lekker.
10: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
12: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met hun eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
15: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
16: Fans van Voodoo.
15: Aldi.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Rozer!
17: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
16: De beter pickabillies.
21: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
22: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
23: Dennis Verheugd.

En het applaus is natuurlijk voor de Golden Earring. Bijzonder om te bedenken dat deze band begin dit jaar afscheid heeft genomen met 5 uitverkochte avonden in Ahoy. Niet als een gewone reunie, maar als een eerbetoon aan George Kooijmans natuurlijk. De man achter heel veel van die geweldige Earring liedjes. Zo ook Another 45 Miles. Ruim 60 jaar muziekgeschiedenis, hè? Ja.

weer een koffer openmaken. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Dus ja, zullen we het gewoon doen? Ja. Ik ben in een hele goede bui vandaag. Dit is de Koers.

0: Queen met Sheila E. The Glamorous Life. Nou, laten we eerlijk zijn, het leven wordt toch automatisch een stukje glamoureuzer. Als je hoort dat je op vakantie mag naar Gambia, toch?
1: Ja. De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Nou, dat is precies wat er nu op het spel staat. Angelie van Alphen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Stel dat die reis straks van jou is, wie neem je mee?
2: Mijn man.
0: Ja?
2: Ja, die staat hier langs me.
0: Die staat... En hoe heet je man dan?
2: Kees.
0: Kees, en die houdt op dit moment je handje vast?
2: Nee, dat niet.
0: Nou ja, ik vraag me toch af, hoe staat het met de zenuwen?
2: Ja, behoorlijk. Ja,
0: ja, ja, ja, ik, ja, ik eigenlijk ook wel hoor. Ik vind het zo'n spannend spel. Ik heb ook zo, ja, eigenlijk ook zweethanden heb ik hier.
2: Ja, dat zal wel, ja.
0: Zeg, koffer 2, 3, 8 en 10 staan hier nog.
2: Ja.
0: Welke?
2: Koffer 8.
0: Koffer 8, die voelt voor jou hartstikke goed.
2: Ja, vind ik een mooi getal.
0: Nou, Karsten,
2: we hebben acht kleinkinderen, dus dan kies ik dan 8.
0: Nou, dan hoef ik dat niet meer te vragen waarom je koffer 8 kiest. Dan is bij deze het antwoord gezegd. Karsten, geef dan mij koffer 8. En ik ga stiekem alvast even kijken. Voordat ik hem helemaal open trek.
2: Ja.
0: Kijk hoor. Oh. Heb je er goed gevoel bij?
2: Ik wel.
0: Ja, hè? Nou ja, je zei het net al. Nu heb ik even... Oh, helaas.
2: Oh, jammer. Helaas.
0: Deze koffer zat niet vol met zon, zee en strand.
2: Oké, ja, dat kan.
0: Ja, maar het avontuur is nog niet voorbij, hè? Want de reis zit nog altijd in het spel. Ja. Maar in ieder geval, Angelie, bedankt voor het meespelen. En ik hoop dat het geluk morgen nog een keer jouw kant op komt, hè? Blijf gewoon vooral meespelen. En een fijne donderdag. Ja.

0: jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Kaapverdië, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €999. Corendon.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
10: Dank je.
9: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
10: Geen idee.
9: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
10: Ja.
9: Waarin dan?
10: Weet ik nog niet.
9: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Zo.
11: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Vriendenprijzen.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rund.

0: jaren 70 eigenlijk al alleen. In de Zero's deed hij het met deze boyband. Blue, Elton John en Sorry Seems to Be the Hardest Word.
1: Doorbraak! De doorbraak.
0: Ja, er was eens een jonge muzikant die een simpel liedje schreef over iets waar de wereld volgens hem nooit genoeg van kon krijgen. Een beetje liefde en aandacht voor elkaar. Ja, de inspiratie kwam van All You Need Is Love van de Beatles, met nou, eigenlijk diezelfde positieve boodschap. En het bijzondere is dat het nummer al werd geschreven toen hij nog maar een jaar of 19 was, maar verdween vervolgens jarenlang in een la. Pas 5 of 6 jaar later vond hij het goed genoeg om het met zijn band op te nemen, haalde hij het weer uit zijn la. En nou ja, dat bleek een gouden zet eigenlijk, want het liedje groeide uit tot een internationale hit en bezorgde de band ook in Nederland een van zijn eerste grote single-successen. Die jonge muzikant, dat was Roger Hudson. En het liedje, Give a Little Bit van Supertramp.
1: Doorbraak!

0: zijn ze gebleven, hè, de meiden.
1: Nou,
0: ik geloof dat ze maar twee hitjes hebben gescoord en daarna...
2: Maar dat is wel grappig, want ik zat dat net te bedenken ook. Waar is Wilson Phillips gebleven?
0: Ja, echt.
2: Nou ja, daar hebben we Google voor uitgevonden, toch? Of ChatGPT.
0: Ja, maar ja, goed, het was begin jaren 90. Inderdaad, Hold On for One More Day. Mm. En Hold On, nou, dat geldt niet voor jou.
2: Nee, dat zeker niet. Nee, want straks om 4 uur dan gaan we weer lekker beginnen. Gijs op 10. Nieuwe aflevering voor deze donderdag. Ja, en er staan nog 3 koffertjes.
0: Ja, spannend man.
2: Ja, ik zou wel zo'n check wel willen weggeven. Ja, dat zou mooi zijn. Ja,
0: bij mij is het niet gelukt, in ieder geval.
2: Nee, oké. Okay, nou, wie weet gaat het bij mij wel lukken. Daarnaast hebben we ook Michel van Egmond. Hij heeft een nieuw boek geschreven. Dit wordt toch niks. Zo heet dat boek. Waar het over gaat, dat gaat hij ons straks persoonlijk uitleggen.

cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis. Hallo.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals kip dunner. Lekker. Kippie.

0: of doneer.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Ja, goedemiddag. Nog 15 seconden wachten. Is het exact 4 uur hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Frits Emmelkamp. Frits, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Gaan we die 10 seconden wachten of zal ik gewoon beginnen?
12: Nou, het zijn nu nog maar 4 seconden.
13: Nou,
12: nog
13: 2.
12: Nog 1.
13: Doe dat is gek.
12: Piep, piep, piep.
13: Is 4 uur. Goedemiddag. Vanavond is er op de Dam in Amsterdam een pro-Israël manifestatie. En de gemeente heeft besloten dat tegendemonstranten daar niet welkom zijn. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegengeluid laten horen. En het gemeentebestuur is nu bang voor de openbare orde. De tegendemonstranten mogen wel op een andere plek gaan staan. Vlak over de Belgische grens is een militaire parachutist gewond geraakt toen hij in een boom terechtkwam. Gebeurde tijdens een grote oefening waar militairen uit 12 landen aan meedoen. Het is niet bekend uit welk land de parachutist komt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek. En normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend. Maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt maar geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. En er is iemand opgepakt voor de dood van een Nederlandse vrouw in Colombia. Ze werd vermoord toen ze in mei op rondreis was in het land. De verdachte is een man en is gearresteerd in het stadje waar ze om het leven werd gebracht. De familie van de vrouw hoopt snel te horen waarom de Nederlandse vrouw is vermoord. Het weer dan nog. Vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 21 graden. Vanavond gaat het overal regenen, maar vannacht dan wordt het droger.
12: Nou, daar hebben we niks aan natuurlijk.
13: Sorry.
12: Ja. Nou ja, of je moet...
13: De nachtwandeling,
12: ja,
13: die kan droog.
12: Wat een stom weer is het gewoon nu. Ja, het lijkt wel herfst. En het wordt ook

0: Ja, door die regen is het wel al vroeg druk hoor. Er staan al zo'n 50 files op de A2 Utrecht Den Bosch bijvoorbeeld. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam een half uur door een ongeluk tussen Roelevarensveen en knooppunt Ypenburg. En op de A58 Breda Tilburg een half uur tussen knooppunt de Galder en Sint-Anna-Bosch.
1: Oké, okay, nou heel veel sterkte, kom veilig thuis. Sandra en Jolanda, die hebben de reisweek al gehoord.
2: Oh.

0: tweede reiswekker. Stuur dan je naam en het nummer van de koffer waarvan jij denkt dat de reis erin zit naar de app via Radio 10. En wie weet zit je midden in de zon binnenkort in Gambia. Je hebt nog de keuze uit koffer nummer 10, 2 en 3.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws, Ton Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
13: Deze week, de Radio 10 staat op rij.

Nou, we zijn er met z'n allen een beetje stil van. Want Ed Sheeran, ja, die ligt een beetje onder vuur, hoor. Dat is wel een gedoe. Hij heeft tegen Macklemore gezegd. Macklemore die zat in het voorprogramma van Ed Sheeran. Dat hij niet politieke uitspraken moet doen. Want die heeft nogal wat anti-Israël uitspraken gedaan. En pro-Gaza heeft hij geroepen. En toen heeft de hele band gezegd. Nou, dan doen wij ook niet meer mee met Ed Sheeran. En alle mensen die ook in het voorprogramma wereldwijd zouden staan, die doen ook niet meer mee. Dus binnenkort, als je naar Ed Sheeran gaat, ik zie alleen een klein mannetje met rood haar en

0: Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman en samen met Frits Emmelkamp.
1: Goedemiddag.
0: En de hele middagcrew zitten wij weer bij je op de achterbank. Want we vinden het fijn om een onderdeel van jouw middag te zijn. En we rijden gewoon lekker met je mee totdat je thuis bent. Ik heb even een verhaal over een Belgische politicus. Ja, die moest naar het ziekenhuis nadat hij 13 uur op het toilet had vastgezeten. Nou, daar mag je niet om lachen, dat was heel erg, maar ik vind het wel grappig. Het ging om Frederik Ernst van de politieke partij Vlaams Belang. Gisteren na een vergadering dacht hij, nou, ik ga nog heel even snel naar het toilet. Voordat hij naar huis ging, toen hij klaar was en de deur wilde opendoen, bleek het slot te zijn geblokkeerd. Ja, hij riep om hulp en hij bonkte op de deur, maar niemand heeft hem gehoord. Al zijn collega's waren al vertrokken en er was niemand verder meer in het gebouw. Nou, zijn telefoon had hij ook niet meegenomen. Die had hij nog even laten liggen. Want ja, dat doe je natuurlijk niet. Je gaat even naar het toilet en dan, dan pak je later weer je telefoon. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want het slot was nog steeds geblokkeerd. Slapen ging niet, want er was dat hokje toch echt te klein voor. Pas rond 6 uur in de ochtend werd de politicus door de schoonmaakster ontdekt. Maar die kreeg het toilet ook niet open. Ja, het slot was nog steeds geblokkeerd. Uiteindelijk werd de militaire politie ingeschakeld, die de deur met een koevoet heeft opengebroken. Nou, dat was heel vervelend. Het was nog niet klaar, want de politicus die moest ook nog even naar het ziekenhuis vanwege zuurstofgebrek. Dat snap ik ook wel als je 13 uur in het toilet vastzit. En misschien had hij wel een grote behoefte gedaan. En kon hij het niet wegspoelen. En kon hij ook niet... Nou, het is echt vreselijk. Maar ja, als je 13 uur in het toilet zit, dan heb je wel lekker de tijd om je dingen een beetje af te vragen. Zoals...
2: Maar waarom worden er nog steeds playborstels verkocht? Waarbij, als je ze gebruikt en je staat thuis een beetje in de toilet te poeren en je draait een beetje, de borstelkop losdraait van het stokje. En ik vervolgens helemaal in paniek bij mij thuis de gang oploop, mijn vriendin tegenkom, die zegt, wat jij nou met een stokje in je hand? Ik stond net op de play om mijn telefoon Harry Potter te kijken. Ik zit er helemaal in. Oh, je bent een debiel. Ja.
3: De meeste muziek in de middag. De grootste hits aller tijden.
4: Radio 10.

0: andere band gezeten. In een interview met de Britse DJ Chris Moyles gaf hij toe dat hij zo'n enorme fan was van Radiohead. Dat hij altijd droomde om in deze band terecht te komen. Maar hij heeft vrede met zichzelf gesloten en scoorde een enorme hit in 1991. The one and only daarvoor, The Miss Dare Disco. Donna Summer en Could It Be Magic? Het zat in Stavans Disco. Straks hebben we het nieuws. Frits Emmelkamp, wat zit erin?
1: Ja, boeren die moeten hun telefoons leeghalen, is het advies. Oh. En een militair is iets te enthousiast uit een vliegtuig gestapt. Dat en meer straks.
0: Oké, okay. Nou, en dit hoor je ook zo.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kip lumpia. Lekker,
4: Kippie.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: De Peter Piccadilly.
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik. Gamma! Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
2: Ja, goedemiddag. Buien trekken nog steeds over het land. Vanavond

0: plekken door de regen en door ongelukken. Op de A4 is het in beide richtingen druk. Richting Amsterdam hebben tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein een half uur vertraging door een ongeluk. Richting Rotterdam is de weg wel weer vrij, maar nog steeds drie kwartier tussen Roelofarendsveen en Rijswijk. En op de A12 richting Den Haag heb je tussen Bunnik en Woerden 20 minuten vertraging. Verderop tussen Blijswijk en knooppunt Prins Klausplein komt er ook nog eens 20 minuten bij.
1: Nou, wat vervelend. Nou, elke dag sta je erin, maar ja, je bent er nooit echt aan. Nou, wij blijven in ieder geval lekker bij. Kom veilig thuis, dat is het belangrijkste. Straks nog Michael Jackson, Lady Gaga. Allemaal artiesten die je vaak hoort hier bij Radio 10. Want ja, die hebben we in ons hart gesloten. En de Rijswekker moet nog afgaan. Hoi de Rijswekker, wil je

0: bellen naar de Radio 10 app. En ja, stuur maar even een WhatsAppje. En wie weet, word je straks teruggebeld. Maar eerst het nieuws met Frits Emmelkamp. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De voorman van Farmers Defence Force heeft boeren opgeroepen hun telefoons leeg te maken. Hij is bang dat de politie invallen gaat doen en dan bewijs vindt van de in brand gestoken hooibalen op Prinsjesdag. Morgen komt een van de verdachten van het geweld in Overasselt op vrije voeten, meldt Omroep Gelderland. Het OM zegt dat er bewijs is dat hij niet op de plaats delict is geweest. Hij blijft wel verdachte in de zaak. En in Belgisch Limburg is een militair gewond geraakt tijdens een internationale oefening onder leiding van het Nederlands leger. Hij kwam bij de landing van zijn sprong in een boom terecht en raakte gewond.
0: Oh ja, met de parachute, hè?
1: Met de parachute.
0: Ja, ik heb dat nooit zelf meegemaakt, want ik durf echt niet de parachute springen. Maar dat durf ik niet.
1: Nee, het lijkt mij ook helemaal niks.
0: Duiken vind ik geen enkel probleem. Hoe dieper, hoe leuker. Dat maakt me niet uit, maar van hoogtes naar beneden, dat heeft ons lieve heer niet bedacht.
1: Nee.
0: Niet dat ons lieve heer bedacht heeft om 42 meter onder water te gaan, maar dat even terzijde. Ik heb wel eens een filmpje op YouTube gezien en daar kan je behoorlijk slecht terechtkomen in een boom.
1: Ja.
0: Dus we wensen deze man veel sterkte.
1: De zomer die loopt op zijn eind. Dit is het moment dat reeën en herten de gezelligheid van elkaar wat gaan opzoeken.
0: Ja, die worden...
1: Maar hoe weten die beesten nou van elkaar dat ze er wel zin in hebben? Nou, daar heeft de natuur iets op bedacht.
0: Ja, dat is mooi, hè?
1: Ja. Weet je hoe het heet?
0: Ik weet hoe dit heet, ja. Burlen.
1: Burlen. Dat is wat je hier hoort. Ja, ik ben vanochtend even de natuur in geweest en ja hoor, daar stonden ze.
0: Ja, het is echt...
1: Komt van diep.
0: En ik kom uit Noord-Holland. Wij burlen af en toe wel.
1: Juist.
0: In het eiland.
1: Het mannetje burlt dan om de vrouwtjes te laten weten dat hij er in elk geval wel klaar voor is. En dat hij ook de beste is om de gezelligheid mee te consumeren. Mocht je de komende tijd dus door het bos lopen en je hoort dit... Dan weet je dus dat het niet... een buurman is of zo, maar gewoon een natuurlijk proces.
0: Maar weet je wat zo gek is? Ik krijg nu een hele andere associatie bij gezelligheid als je dat vertelt. Dat vind ik lastig. Dankjewel, Frits. De bouwhelm op de headset aan. Buffelen, even burlen.

0: aan de telefoon hebben. De telefoon gaat over. Hallo, hallo, met wie?
1: Hi, met Sigrid.
0: Hi, Sigrid. Je spreekt met Gijs. Gijs op 10.
1: Hi.
0: Radio 10.
1: Hi,
0: Sigrid. Wat leuk.
1: Hi.
0: Waar kom je vandaan? Wie ben je? Wat doe je? Wie zijn je vader en moeder? Nou, dat soort dingen. Dat wil ik even weten. Binnen de 5 seconden.
1: Nou, dat moet lukken.
0: Ja.
1: Ik kom uit Rijswijk.
0: Okay.
1: Ben getrouwd.
0: Okay.
1: En één zoon en honden.
0: Eén zoon en honden.
1: En honden.
0: Ja, dat klinkt heel goed. En ben je nog van plan om op vakantie te gaan? Of niet
1: dat
0: echt?
1: Dat was hem. Ja, was wel de bedoeling.
0: Okay.
1: Alleen ja, we hebben hem nu even moeten cancelen. Omdat, wat privéomstandigheden. Maar we willen wel heel graag.
0: Oké, goed. Nou, ik heb de mogelijkheid zou kunnen. Ja. Dat ik jou, tenminste, dat wil ik dus zeggen. Die ga ik jou geven. De mogelijkheid op een reis naar Gambia. Reis voor 2 personen naar Gambia. €3500 is die reis waard.
1: Heerlijk.
0: Ja, fantastisch, hè? Maar dan moet je wel de reischeck uit een van de koffers halen. En Frits heb ik. Dus mijn assistent vandaag, die heb ik bereid gevonden om even naar de koffers toe te lopen. Maar dan moet jij vertellen, welke koffer zou je graag willen hebben?
1: Ik wil nummer 3.
0: Je wil koffer nummer 3. Niet nummer 2?
1: Nee.
0: Nee, niet nummer 2 en ook niet nummer 10. Oké. Okay. Nou, nummer 3. Ben benieuwd. Frits, geef mij de koffer. Dankjewel. En Sigrid, ik ga hem voor je openmaken.
1: Ja, heel spannend.
0: Ja, heel spannend is dit, hè? Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, wat gezellig. Zijn de honden ook bij je, of niet?
1: Ja, ze zijn mee aan het werk.
0: Ja, oké. Nou, goed. Oh, Sigrid.
1: Ja?
0: Zit je of sta je?
1: Ik sta.
0: Je staat?
1: Kan ik springen?
0: Nou, je kan springen, want de reischeck is voor jou! Ik dacht dat het eruit zag als een reischeck. Ik ga even kijken wat er nu op staat. Gefeliciteerd, jij wint een vakantie voor 2 personen naar Gambia. Ter waarde van €3500. Deze prijs wordt verzorgd door Corendon.
1: Oh, wat gaaf.
0: Dat is hem. Goed, hè?
1: Super.
0: Ja.
1: Nou, helemaal blij.
0: Nou, dat kan ik me goed voorstellen, Sigrid. Ja, wat kan ik er nog anders over zeggen? Ja, het is voor 2 personen, dus de zoon mag niet mee en de honden moeten thuis blijven.
1: Ja, nou ja, manlief komt wel mee.
0: Ja, manlief gaat wel mee natuurlijk. Ja, ja.
1: Ja.
0: Nou ja, als hij lief is, hè? Anders neem je je zoon mee. Dat kan ook natuurlijk.
1: Nee, daarom. Ja, anders liever
0: gewoon
1: stiekem.
0: Nou, je hebt hem gewoon te pakken, Sigrid.
1: Ja, nou, hoe geweldig. Onwijs gaaf. Super bedankt.
0: Oké, blijf even hangen voor al je gegevens. En

0: Wake Me Up heeft gezongen bij Avicii. I Need a Dollar, dat was een hit in 2010. Dat was nog voor Avicii, was dat. Het is voor Veers, Everybody Wants to Rule the World. En daarvoor Sigrid. Oh, ze was zo ongelooflijk blij. Nou, het, ook een beetje jouw verdienste. Want jij hebt de koffie hier naar mij toe gebracht.
1: Ja, nee, zeker, zeker.
0: Oké, Frits, wat is zo in het nieuws?
1: Het IND blijkt stiekem AI te gebruiken om mensen te beoordelen voor hun komst naar Nederland. En een man is veroordeeld voor niet zo aardig doen tegen zijn moeder.
0: Oké. En dat hoor je allemaal straks.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2+3 gratis.
4: De vriendelijke specialist. DA.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
6: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Centraal.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
4: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
9: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via thestreamers.nl.
10: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruik. De Mini met nog meer voordeel. Of rijdt de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Goedemiddag, inmiddels alweer 5 uur geweest. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met vandaag Frits Hemelkamp. Frits, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Om asielaanvragen sneller te behandelen gebruikt de Immigratie-Naturalisatiedienst sinds kort AI. Maar heeft dat niet gemeld bij een landelijk register daarvoor? Heeft de NRC allemaal uitgezocht. IND zegt dat de AI-hulpjes geen beslissingen nemen over iemands asielaanvraag en dat ze alleen worden gebruikt bij het voorwerk. Een man uit Den Haag die vorig jaar zijn moeder vermoordde en daarna het huis in brand stak, hoeft niet de cel in. Volgens de rechter is hij zo in de war dat hij meer heeft aan een TBS-behandeling. De man heeft ook nog geprobeerd zijn zus te vermoorden. Hij hield de voordeur van het brandende huis dicht toen zij probeerde te vluchten. Een van de verdachten van het dodelijk schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict is geweest en ook geen wapen bij zich had toen hij werd aangehouden. Hij blijft voorlopig nog wel verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. En bij een internationale militaire oefening waar de Nederlandse luchtmacht de leiding over had, is iemand gewond geraakt. Het is een parachutist die tijdens een sprong in Belgisch Limburg in de bomen belandde. Naast Nederland deden nog 11 landen mee aan de oefening. Waar de gewonde parachutist vandaan komt, is niet bekendgemaakt. Wat wel bekend is, dat is het weer. In het oosten is het nog droog en af en toe ook een beetje zonnig. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanavond lokaal een bui, maar morgen goed nieuws, zon en droog.
15: Ja, en het wordt lekker weer, hè? 20 graden.
16: Het wordt heerlijk weer morgen.
15: Dat hoorde ik net van mezelf. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Frits. We gaan meteen even naar Robin van de regie. Waar staat het allemaal stil op de Nederlandse snelweg? Dat weet hij als geen ander. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, vooral in het midden van het land en in de Randstad. Op de A2 is het in beide richtingen druk. Richting Utrecht heb je tussen knooppunt Vught en Waardenburg een half uur vertraging. Richting Den Bosch sta je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten stil. En ook op de A4 is het druk. Richting Amsterdam is de weg Belweer vrij na een ongeluk. Maar tussen knooppunt de Ketelplein en Prins Klausplein heb je nog een half uur vertraging. Richting Rotterdam sta je 3 kwartier stil tussen Roelevarensveen en Rijswijk.
15: Ja, het is ruk en druk, toch?
0: Zeker.
15: Heel vervelend als je erin staat. Ja. Dus nou, kom veilig thuis. Wij blijven lekker bij in deze hele file. Ga straks top 4000 in 40 seconden spelen. Michel van Egmond heb ik ook aan de telefoon. Die ga ik straks even bellen. Dat is natuurlijk de schrijver van Gijp. Andere boeken. Willem Kieft heeft hier ook twee boeken over geschreven. Maar hij heeft een nieuw boek uit. En daar gaan we het zo over hebben. En ik ga je werkdag afsluiten. En dat doe ik met Bananarama en Venus.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
17: Thuisbatterij,
18: einde salderingsregeling, teruglevert kosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
22: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
23: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
26: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
29: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
30: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
31: Aquaparken voor tickets €200, please.
32: Zei jij nou €200?
33: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
30: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
34: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
35: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

Dus tussen Roelevarens Veen en Rijswijk. Nou, veel sterkte daar. En zometeen bellen we even met Michel van Egmond. Hij geeft een kijkje achter de schermen bij een van de bekendste podcasts van Nederland. Dat is Kieft Jansen, Egmond en Gijp. En daar heeft hij een boek over geschreven. Dat boek dat heet Dit Wordt Toch Niks.

geleden zat ik naar de ochtendshow te luisteren met Jan-Willem en Jeroen. En Jan-Willem draaide deze single voor het eerst. En toen dacht ik bij mezelf, wat een geweldige plaat. Hij vertelde al dat hij de nieuwe single van Direct zou draaien. En dat is ook gebeurd. En ik heb hem gebeld en ik zei van, mag ik hem af en toe ook eens draaien? En toen zei hij, ja natuurlijk, want je bent die shockie. Dus je moet gewoon draaien wat je leuk vindt. En dat doe ik ook. Direct en My Friends, de nieuwe single. En de Beatles en Help, die hoorde je daar weer voor.

0: Vergijp, Kieft en Derksen. En nu is het boek Dit Wordt Toch Niks uit. Ik denk, ik ga er toch even over bellen met Michel van Egmond. Michel, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Gijs.
0: Goedemiddag. In het boek neem je de lezers mee achter de schermen van de razend populaire voetbalpodcast Kieft, Jansen, Egmond, Gijp. Voor mensen die niet van deze podcast hebben gehoord, kun je uitleggen waar het over gaat?
1: Zo, dat is echt een hele moeilijke vraag. Ik ben bijna geneigd om te zeggen nergens over.
0: Oh.
1: Nee, ja, dat gaat over voetbal, maar dat is althans de insteek. We hebben allemaal onze roots in het voetbal zitten, maar vaak ontspoort het gesprek al binnen 5 minuten en hebben we het over hele andere dingen.
0: En dat jullie eigenlijk als het ware aan de bar zitten en gewoon alles met elkaar delen wat je aan de bar eventueel ook zou bespreken.
1: Sterker nog, we zitten daar wel eens aan tafel en dan moet ik vragen, jongens, zijn we eigenlijk al begonnen?
0: Ja.
1: Of is dit nog het voorgesprek?
0: Ja.
1: Weet je wel?
0: Ja, ja. Nou, heet jouw boek Dit Wordt Toch Niks. Was dat ook precies het idee toen je begon aan deze podcast?
1: Nee. Oh. Nee, ik heb deze zin geleend van Wim Kieft. Kijk, het idee van de podcast, we weten het niet meer precies, de ontstaansgeschiedenis, maar volgens mij heeft Rob Jansen het verzonnen.
0: Ja.
1: En die belde mij althans of ik zin had om een podcast te maken. En toen zei ik, ja, heb ik wel zin in, maar laten we dan ook Wim Kieft erbij vragen.
0: Ja, ja.
1: Want die vind ik wel onweerstaanbaar grappig, die Wim, als hij in vorm is.
0: Ja.
1: Dus die belde ik op en die vroeg ik of die legde ik het idee voor dat we een podcast wilden maken. En toen sprak hij de legendarische zin, dat wordt toch niks. En daarna zei hij, wie zit er nou te wachten op die ideetjes van jou? En net toen ik wilde antwoorden, toen zei hij, niemand.
0: Ja, vind ik ook een goede titel voor een boek. Wie zit er nou te wachten op die ideeën van jou?
1: Ja, dat is misschien voor deel 2.
0: Voor deel 2, ja.
1: Ja. Weet je wat het is met die mannen? En daarom schrijf ik al zo lang eigenlijk over ze. Want ik heb over Wim en René 2 boeken gemaakt. En over Rob 1. Dus je zou zeggen, ik ben wel een keer klaar.
0: Ja.
1: Maar op de een of andere manier brengen ze mij altijd in situaties waarvan ik denk van ja, ik zou wel gek zijn als ik dit niet opschrijf.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, Boris Becker was in Nederland en om zijn biografie te promoten. En die zou langskomen bij Vandaag Inside. Mm-hmm. En René voelt zich heel erg verbonden met Boris Becker. Die heeft eigenlijk zijn hele leven naar hem zitten kijken als tennisser. Dus die ging elkaar ontmoeten en daar wilde ik wel bij zijn. En door allerlei omstandigheden kwam het zo dat ik eigenlijk een hele dag en een halve nacht met de familie Becker heb doorgebracht. En toen dacht ik bij mezelf van ja, je zou toch eigenlijk wel een hele rare sportschrijver zijn als je dit niet opschrijft gewoon, weet je wel.
0: Ja.
1: Ja, ik ben bij de lunch geweest die ze hadden op de uitgeverij en toen ben ik meegeweest naar de studio van Eva Jinek, waar ik getuige was hoe Boris Becker, ondanks zijn kunstknie en versleten heup, de trap op moest. Nou, dat is een schitterend spektakel om dat te zien. Als je iemand alleen maar kent van de topfitte Boris Becker die over Wimbledon vliegt en dan als een oude man een trap op moet. Ja, dan denk ik altijd, het is goed om op te schrijven.
0: Ja, hartstikke goed. Nou ja, daarom is het ook zo heerlijk om jouw boeken te lezen. Is het niet een leuk idee om een keer achter de schermen bij de radio mee te lopen? Want volgens mij zou je dat ook een keer bij De Wereld Draait Door doen, maar dat is op een gegeven moment niet doorgegaan,
1: klopt,
0: toch?
1: Misschien is het wel een goed idee om bij die radio eens een keer rond te gaan lopen. Zullen we dan bij jouw programma gelijk beginnen?
0: Nou, laten we daar beginnen. En dan kijk je gewoon, want hier 538 zit hier in het huis en Sky Radio.
1: Er zitten wel 30 boeken in.
0: Hoop om over te vertellen hoor, want daar gebeurt een hoop jongen achter de schermen. Niet normaal.
1: En dan word jij mijn anonieme bron, de dichtstoot van de radio.
0: Bij deze spreken we dat af. Michel van Egmond, het boek Dit Wordt Toch Niks. Het ligt nu allemaal in de winkel en het is nu te koop.
1: Yes.

0: En dan weten we dat Jeroen Kijker de Vecht hier langs loopt. En ja, die wil dan ABBA op de radio horen. Dat heeft hij al zijn hele leven. En ja, here's a wish is my comment. ABBA en Super Trooper, dat hoor je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Het is Gijs op 10. We gaan straks de top 4000 in 40 seconden spelen. Kun je weer 100 euro aan thuisbezorgde goed winnen. Maar we hebben ook het nieuws. Wat zit erin, Frits?
1: Er hangt een dwangsom boven het hoofd van het COA. En stellen,
0: ja,
1: opgelet.
0: Wat is dit nou voor een team? Stellen opgelet.
1: Je blijft nou luisteren, toch?
0: Ja, maar kookstellen of mensen die...
1: Nee, stelletjes.
0: Oh, oké.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
4: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
3: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
0: Ja, goedemiddag. Vanaf begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. Morgen is het droger, het wordt ook een beetje zonniger en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Op de A2 Utrecht Den Bosch bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen Nieuwegein en Beest. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Houten Oost en Woerden 3 kwartier vertraging. En verderop nog een keer tussen Zevenhuizen en Knoopend Prins Klausplein sta je ook weer 3 kwartier stil.
0: Dat is heel vervelend. Nou, kom veilig thuis. Wij blijven lekker bij je. Top 4000 in 40 seconden. 100 euro aan thuis. Zorg er goed, het ligt op je te wachten. Als je het wel goed speelt natuurlijk. Nou, gisteren is het gelukt, waarom zou het vandaag niet lukken? Dus, en misschien wel ook met jou. Goed, dat allemaal straks. Eerst het nieuws, Frits Emmelkamp. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De gemeente Epe laat een dwangsom voor het COA gewoon staan. De opvanglocatie in de gemeente had in maart dit jaar moeten sluiten, maar het COA hield de noodopvang toch open. Ook heeft de gemeente de voorbereidingen voor een regulier asielzoekerscentrum stilgelegd. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog wel bezig om de 5 laatste mensen die daar nog zitten terug te halen. Dat is namelijk nog niet gelukt. En de deelnemster aan de High Rocks in Japan, die tijdens een wedstrijd aan de diarree raakte en alles onderpoepte,
0: ja,
1: heeft haar excuses aangeboden.
0: Dat lijkt me wel verstandig, ja.
1: Ze heeft op Instagram gereageerd dat ze bij nader inzien misschien toch direct had moeten stoppen en niet bevuild door had moeten rennen, waardoor ook andere sporters vervuild raakten.
0: Ja, maar die gleden uit natuurlijk en zo. Hè?
1: Het werd één grote
0: klinnerboel. Ja, dat is wel vervelend.
1: Ja, op zich.
0: Goed. Ja, hoe maak je hier nou een bruggetje van? is ook een beetje lastig natuurlijk, hè?
1: Nou, ik had het net al over gezelligheid een uurtje geleden. Mm-hmm. Bij damherten, daar had ik het over, hè? Niet over reeën en damherten, maar over...
0: Nee, daar kregen we een appje. Dat is goed dat je dat even zegt.
1: Duidelijk.
0: Er was er iemand die dacht dat jij zei dat damherten en reën met elkaar gingen beurlen en paren.
1: Nou, misschien wel beurlen, maar niet paren.
0: Nee, nou, die damherten doen dat in het najaar. En dat beurlen, dat gebeurt... Maar dat is alleen maar door de mannetjes damherten. Dat heeft deze mevrouw even aan ons uitgelegd. Nou, dus dat is een bos van achterin is dat.
1: Maar van achter. Ik heb een stukje audiofonische ondersteuning voor dit geheel.
0: Oh, okay,
1: want ik had het net al over gezelligheid.
0: Ja,
1: dus
0: tuurlijk.
1: Ik dacht, ik ga een beetje een sfeertje brengen.
0: Oh, je gaat een sfeertje brengen. Oké. Okay. Nou, kom maar. Oh, wat gezellig.
1: Nou ja. Ik zei het al, stellen opgelet, van je relatie kan ook zomaar voorbij zijn.
0: Zeker.
1: Het is namelijk break-up season.
0: Oh.
1: Ja.
0: De zomer is voorbij natuurlijk.
1: De zomer is voorbij. Linda Beide die schrijft erover. Uit onderzoek blijkt dat in deze periode van het jaar de meeste relaties stranden. Ook rond de feestdagen gaan traditioneel veel mensen uit elkaar en komen er dus weer singles op de markt. Mm-hmm. En Gijs, nou vraag jij je natuurlijk af, hoe kan dat nou zojuist na de vakantie?
0: Ik weet hoe dat kan.
1: Nee, jij vraagt je dat af.
0: Oh, sorry. Nou, Frits, hoe kan dat nou?
1: Nou, wat goed dat je dat vraagt. De relatiedeskundige die weet daar iets van. Die heeft onderzoek naar gedaan. Tijdens de vakantie is namelijk geen afleiding en ben je op elkaar aangewezen. En dan krijg je dus dat die kleine ergernisjes die in het hele jaar... Nou ja, dat neem je dan voor lief.
0: Ja.
1: Die gaan in de zomer, als je dus die tent probeert op te zetten... en die haringen scheef gaan en die stokken er niet in willen... ja, dan blijkt het toch een groot break-up.
0: Voor de mensen die kamperen natuurlijk. Hè?
1: Ja, nou, met de caravan heb ik het zelf door, kan ik je vertellen.
0: Oh, oké. Maar jij hebt wel een relatie?
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: En jij woont ergens in de buurt van Groningen. Ja. Jij vindt het lekker om 4 uur per dag onderweg te zijn om hier
1: heel veel... Ja, ik vind het heerlijk.
0: Ja, neem maar dan...
1: Ik heb mijn huis weg.
0: Ja.

stellen. Want als je het aandurft, dan zou ik het heel tof vinden om met jou te spelen op de radio. 10 nummers moet je herkennen, 40 seconden krijg je daar de tijd voor. En dan kun je €100 aan thuisbezorgd goed winnen. Ik draai zo This Is What It Feels Like van Armin van Buuren. Dat is een enorme hit, maar niet zijn grootste en hoogste notering in de top 4000. De vraag is, welk nummer van Armin is dat wel? This Is What It Feels Like staat op nummer 2060. En wat is nou zijn hoogste notering? App jouw antwoord via de gratis Radio 10-app. En misschien speel je zo mee voor €100 aan thuisbezorgd tegoed. En zoals

0: toen nog mee met dit nummer. Dit heb ik gezongen bij het tv-programma It Takes Two. En dan moesten dan hele bekende Nederlanders en ik moesten meedoen en liedjes zingen. En mijn vriendin, daar had ik net mee afgesproken. Het is een jaar of 9 geleden is dat. En die kwam toen kijken samen met haar vader. Dus mijn toekomstige schoonvader. En ik was zo zenuwachtig dat ik er ook die uitzending uitvloog.
1: Top 4000 in 40 seconden.
0: En ik deed onder andere dit nummer. En toen mijn oortjes, dat zijn dan koptelefoontjes die dan zo in je oor passen. Ja, die werkte niet helemaal. En het was, je weet wel precies hoe dat gaat. Tot zover. Genoeg over mij. Armin van Buuren en Trevor Guthrie. Die hoorde je. This is what it feels like. We gaan lekker kletsen met Thijs Fransen. Goedemiddag, Thijs.
2: Goedemiddag.

0: Goedemiddag, 28 jaar, je komt uit Capelle aan de IJssel. De hoogste notering van Armin van Buuren, dat wist je vrij snel, dat is...
1: Dat is Sunny Days.
0: Sunny Days! Nou, ik vond het knap, ik moest het zelf even opzoeken. Die staat op 1076. Dat betekent, Thijs, dat je mee mag doen. 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar dat gaat allemaal van de tijd af. En dat is zonde. Als je niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. Hoor je het fragment doorlopen, dan weet je ook dat het fout is. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan heb je 100 euro te pakken aan thuisbezorgd tegoed.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, leuk hè? Is dat goed te besteden in Capelle?
1: Ja, zeker. Ja? Zeker.
0: Oké, okay. Wat ga je bestellen in Capelle?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Sushi hier is thuis altijd wel populair.
0: Ja, sushi is vrij populair. Goed, nou, wij leven allemaal met je mee. De hele middagcrew.
2: Hallo!
0: Wij zitten hier gewoon lekker bij op de achterbank. En we mogen niks zeggen, dat snap je natuurlijk wel. Maar we leven zeker wel met je mee. Oké, okay, nou Thijs, is het allemaal duidelijk?
1: Zeker.
0: Oké, okay, gaan we beginnen met fragment nummer 1.
1: Sunny Days.
0: Sunny Days, huppakee, van Armin van Buuren. Dit is nummer 2.
3: Waar is hier de nooduitgang?
1: Nooduitgang?
0: Nooduitgang, ja. En weet je toevallig ook van wie het is?
1: Nee, geen idee.
0: Nee, het is goede doel. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat zal Henk okay. Leuk vinden dat hij nog steeds herkend wordt. Ik heb fragment nummer 3 voor je.
1: Higher Love.
0: Higher Love van Steve Winwood. Hartstikke goed. Hier is de volgende.
1: Pas.
0: Oh, hoorde je niet... Nee, dat hoor je bijna niet meer. Het stemgeluid van Madonna. Dat is zo vervormd. Ja, en ze zong ook helemaal zuiver ook. Madonna was dat in Music. Ik heb er nog één voor je.
3: I keep a close watch on this heart of mine.
0: Oh. Nou, Thijs, je hebt gepast voor Johnny Cash.
1: Ja, dat kwam niet snel genoeg.
0: Nee, dat dacht ik al. En I Walk the Line, maar dat is heel goed. Dan op tijd passen, want misschien herken je dit wel.
3: Ik ben altijd te glijden.
1: Kleine jongen?
3: Ik ben altijd...
0: En Kleine Jongen is van André Hazes.
1: Ja,
0: dit is van Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.
1: Ah.
0: Ja. Dat was hem. Oké, 3 heb je er nu, 7 moet je er nog. 23 seconden heb je nog over. En dit is het volgende fragment.
1: Pas. Ja, nu hoort hem.
0: Ja, Carly Simon, hè? Ja, Yourself Vain. Ja, precies, ja. Oké. Nou, misschien moet je iets langer wachten. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb er nog één.
1: Believer.
0: I'm a believer. Heel goed,
1: I'm
0: ja.
1: I'm a believer.
0: Van de Monkees. Dat betekent dat je er 4 hebt. Je moet er nog 6. Hier is de volgende.
3: Watermelon Sugar.
0: Watermelon Sugar. Kijk, zo doen we weer zaken van Harry Styles. Ik heb er nog één.
3: It's my life.
1: It's my life?
0: Ja. Hoe raak je het zo? Dr. Alban, hij zong het ook. En it's my life. Kijk, nu gaat het opeens weer de goede kant op. 6 heb je er nu geraden. 4 moet je er nog. 15 seconden heb je nog over. En dit is het volgende fragment.
1: I got all my sisters with me. Destiny's Child?
0: Nee!
1: We are family.
0: Ja, we are family! Oh, dan gebeurt het weer, Thijs.
1: Ja.
0: Van Sister Sledge.
1: Oké. Okay.
0: We zijn nog niet klaar, want je hebt nog 11 seconden over. Je moet er nog wel 4, dus ik zou wel een beetje opschieten. Misschien herken je deze meteen.
3: We don't need another hero. We don't need another hero.
1: Pas.
0: We don't need another hero. En je hoorde toch duidelijk dat het Tina Turner was, toch?
1: Ja. Hij ging over naar mijn oortjes die ik niet in heb. Want mijn Bluetooth, ja.
0: Oh, ja, het is verstandig om die techniek even los te laten als je dit spel speelt natuurlijk.
1: Nee, ja, klopt.
0: Ja, oké. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Nou, daar heb je een halve seconde mee verspeeld. Je moet er nog steeds 4. Je hebt 3 seconden nog over. Ik ben heel benieuwd of je dat gaat redden. Maar misschien voor de vorm. Herken je deze nog?
1: Uptown Girl.
0: Uptown Girl, ja, heel goed. Oh, dit gaat wel heel snel. Ik heb er nog één.
1: Sex on the Beach.
0: Sex on the Beach is ook goed. Ja, we zitten nu in het dilemma dat je nog 1 seconde hebt en dat je nog 2 fragmenten moet raden.
1: Ja,
0: ja.
1: Halve seconde.
0: Ja, halve seconde. Ja, je weet het allemaal niet, hè? Er zijn gekkere dingen gebeurd. Nou, laten we kijken of je deze herkent. Ja, dat...
1: Ja,
0: dat... Dit was bijna niet meer te doen. Nou, dit was gewoon niet te doen. Had je het wel herkend, of niet? Hallo?
1: Hallo?
0: Ben je er nog? Wat?
1: Ja, ik weet niet waar mijn oortjes liggen. Ik ben dus net thuis.
0: Oh, die oortjes die worden weer, ja, worden weer aangesproken. Oké. Okay. Nou, niks aan de hand. Celine Dion was het. En My Heart Will Go On. Oké, okay. Nou, ik heb... het is vervelend. Ik heb geen 100 euro voor je. Geen thuisbezorgde goed. Maar ik heb wel de gijsblokjes voor je. En die zijn ook zeer gewild.
1: Ja, absoluut.
0: En dan drijf ik binnenkort lekker in je glas. Gewoon aan het eind van de dag.
1: Hartstikke lekker.
0: Oké, okay. Heel veel plezier ermee en een fijne avond.
1: Dankjewel, jullie ook fijne avond.

0: en American Pie en Kenny Loggins hoorde je ook nog Footloose. Thijs die heeft daarvoor niet een hele goede ronde gespeeld van top 4000 in 40 seconden. Maar morgen dan spelen we het nog een keer. En misschien wel leuk, Frits, om even te vertellen. Morgen dan is Hans Klok hier in de studio.
1: Ja.
0: Maar jij bent er niet. Jij bent nu al weggetoverd door Hans Klok.
1: Terwijl... Had ik dat geweten?
0: Ja, je kan nog, je kan je afspraak nog afzeggen. Ja. Maar je moet ergens anders naartoe, toch?
1: Ja.
0: Goed.
1: Ja, dilemma,
0: wat zit er in het nieuws, Sophie?
1: Nou, niks over toveren in elk geval. Premier Jette die zegt dat het met hem best valt te praten over bezuinigingen. En met een burkini mag je ook prima naar de sauna.
0: Oké, nou, daar hoor je zo direct meer over. En dit hoor

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer.

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten!
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
9: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
13: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
14: Goedemiddag. Goedenavond is het alweer, want het is 6:01. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met vandaag Frits Hemelkamp. Goedenavond, Frits.
15: Goedenavond. Volgens premier Jetten valt er best te praten over de bezuinigingen op de uitkeringen, maar blijven ze wel gewoon in de begroting staan, zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver zei erop dat het kabinet dan niet op de steun van zijn partij hoeft te rekenen. Ook andere oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen. Het COA moet de asielnoodopvang in Epe binnen 6 weken sluiten, anders moet het per dag €60.000 betalen. Eigenlijk moest de opvang al in maart sluiten, maar het COA kon geen plek vinden voor de vluchtelingen. Zolang de noodopvang niet is gesloten, stopt Epe ook met de voorbereidingen voor een reguliere opvanglocatie. Het wegsturen van een vrouw die in een sauna in het Gelderse Hierde een burkini droeg op badkledingdag was discriminatie, is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens de sauna was het dragen van de burkini niet hygiënisch, maar daar ziet het college geen bewijs voor. En ook de laatste 4 passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Het is de alarmdienst Eurocross alleen nog niet gelukt om de lichamen van de 5 omgekomen passagiers naar Nederland terug te halen. De verwachting is dat dat wel snel gaat gebeuren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Het weer dan nog. Vanavond in het noorden en het oosten nog buien. Vanuit het westen komen er vaker opklaringen voor. De temperatuur ligt rond de 14 graden vannacht. Morgen zonnig en vooral warmer.
14: Lekker. Ja, hartstikke goed. En blijft dat zo doorgaan? Kun je al wat verder kijken?
15: Straks alles over.
14: Oh, oké. Okay. Oh, oh, oh.

0: goede kant op. Wel nog 340 kilometer aan files totaal. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bijvoorbeeld. 20 minuten vertraging tussen Roelevaar en Sveen en Den Haag-Zuid. Op de A12 Utrecht-Den Haag een half uur door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht tussen Gouda-West en Zoetermeer. En op de A50 Eindhoven-Arnhem ben je een kwartier langer onderweg tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef.
1: Oké, nou, wij blijven sowieso lekker bij je. En ik heb nog een leuke mogelijkheid.

0: gezien hebt. En dan maak je kans op die 250 euro. En dat gaat het volgende uur gewoon gebeuren.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De Beter Pickabillies.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
13: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
14: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
15: Echt lekker.
14: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1+1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Deze week de Radio 10

0: naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Frits Hemelkamp.
1: Hallo daar.
0: En de hele middagcrew.
2: Hallo daar.
0: Zitten wij gewoon lekker bij je op de achterbank. En we rijden met je mee deze file. En ik raak er helemaal emotioneel van, je hoort het al.
3: De Radio 10 Verbouwplaat.
0: Maar deze hele week geven wij dus een verbouwcheck weg ter waarde van 250 euro. Als je de verbouwplaat hoort, dat is een liedje waarin dus die klusgeluiden zitten. App dan het woord verbouwplaat via de gratis Radio 10 app. Nou, dat hebben heel veel mensen gedaan. Laten we de computer vragen. Hallo computer, wilt u iemand terugbellen uit al die verbouwplaten die wij hebben binnengekregen? Even kijken wie we dan aan de telefoon hebben.
4: Hey Gijs, met John.
0: Hey John, met Gijs, hoe is dat mogelijk?
4: Ik heb hem.
0: Ja, nou zeker. Je dacht al meteen dat ik je ging bellen. Hoorde je je telefoon overgaan op de radio, of niet?
4: Nee.
0: Oh niet? Oh, maar je dacht ik word gebeld en nou, dat zal ik wel zijn dan. Nou,
4: ik hoorde dat je zei de computer moet er nou eentje trekken.
0: Ja, de computer gaat iemand trekken, dus jij bent getrokken.
4: Ja, ik ben getrokken. En dus straks was ik, toen je over die verbouwplaat hoorde.
0: Ja.
4: Toen moest ik ook alweer typen.
0: Ja, verbouwplaat. Ja, het leven is best simpel hoor, bij mij. Nou, John, van harte gefeliciteerd. Je krijgt 250 euro aan verbouw tegoed.
4: Dat is heel mooi.
0: Okay.
4: Kom weer mooi uit. Kom goed.
0: Hartstikke goed. Nou, ik wens je er heel veel plezier mee en een fijne avond sowieso, hè?
4: Ja, dankjewel. En jullie ook een fijne avond en succes.
0: Oké, dankjewel. En tot later. Bert Witter trouwens, die kan een klustergoed ook wel goed gebruiken.
5: Ik ben thuis aan het verbouwen en ik heb een aantal van die bouwvakkers over de vloer. En die bouwvakkers die beginnen vroeg en vrolijk alsof ze de hele nacht aan een infuus van Red Bull hebben gelegen. En lawaai die gasten. Het hoeft helemaal niet zo herrie te zijn. Ik weet van vroeger, er bestaan ook plastic hamertjes. En aan het begin van de verbouwing plak je de boel nog een beetje af. Maar die mannen gaan precies daar staan. Waar je niet hebt afgeplakt. Ik doe vannacht mijn bed nog in, hele kont weer vol gruis. Net zo makkelijk. Als je ooit aan de verbouwing begint, kun je het best aan het begin van de verbouwing even voetbalschoenen kopen met ijzeren noppen. Even over je parketvloer heen schuren. Heb je dat maar gehad, ja?
3: De meeste muziek in de middag. De grootste hits aller tijden.
6: Radio 10.

vergeet iedereen hem. En dat zou ik jammer vinden. Dus aan welk vergeten liedje zit jij nu te denken? Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Laat het me weten via de Radio 10 app en dan ga ik hem zo met liefde voor je draaien. Maar eerst Lionel Richie.

0: Even checken bij Robin van der Gie. Leeft hij nog, Lionel Richie? Gaat dat toch? Jij houdt het altijd in. Je hebt een beetje een morbide manier om artiesten in de gaten te houden. En nou ja, Phil Collins ook.
1: Die, ja, maar jij verklaart ze al dood bijna.
0: Nee, dat is niet helemaal waar. Ik trap in AI-foto's. Ja. Dat is de reden. Maar gaat het
1: die
0: goed?
1: Lag niet zo goed, maar inmiddels alweer een week of twee geleden. Lionel Richie zegt dat het goed met hem gaat nadat hij in het ziekenhuis is beland.
0: Oké, okay. Goed. Ja. Nou, dat is een pak van mijn hart. See You, See Me hoorde je uit 1985. En toen ging het sowieso heel goed met hem. Dat was alweer een tijdje geleden natuurlijk. Goed, we hebben straks het nieuws. Frits, wat zit erin?
2: Nou, waar het iets minder goed mee gaat, dat is met de hoeveelheid stroom in ons land. Netbeheerder Tennet zegt dat er te weinig van is.
0: Ja.
2: Dat hebben we al een tijdje gehoord.
0: Mm-hmm.
2: En we gaan het hebben over, of tenminste, ik ga het hebben over...
0: Wij zijn één familie, hè, Smeers.
2: Ja, precies. Wij gaan het zo hebben over Wesley Snijder.
0: Oh, en wat heeft dat... Hè? Oké, nou leuk.
2: Blijf blij.
3: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
4: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels... maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg weer heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
6: Griekenland, 8 dagen al vanaf €299. Kaching. Corendon.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
11: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Ja, goedenavond. Vanaf begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. Overal zo nu en dan. Morgen is het droger met zon en zo'n 18 tot 20 graden. En waar staan de files nog? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Bijvoorbeeld nog op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar ben je een kwartier langer onderweg tussen knooppunt Lunetten en Woerden. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je 20 minuten stil door een kapotte vrachtauto tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. En op de A50 Eindhoven-Arnhem heb je tussen Os-Oost en knooppunt Bankhof een kwartier vertraging.
0: Oké, nou nog heel vervelend. Maar voordat je het weet ben je weer thuis. Dus, en je staat er wel vaker in natuurlijk. Maar we zijn

0: Hoog tijd voor het nieuws. Frits Hemelkamp, goedenavond.
1: Goedenavond. Voor honderdduizenden nieuwbouwhuizen is geen plek op het stroomnet, waarschuwt netbeheerder Tennet. Er is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend, maar het stroomnet is gewoon overvol.
0: Maar hoe kan dat dan? Als het overvol is, dan kunnen ze dus niet opgeleverd worden.
1: Maar dan gaat licht uit.
0: Die huizen kunnen dus niet opgeleverd worden.
1: Nee, of die moeten dus zo'n generator voor de deur zetten. Dan krijg je daar stroom van.
0: En dat mag weer niet natuurlijk.
1: Dat is niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Het kabinet kan de steun van Pro wel vergeten als er niets wordt gedaan aan de bezuiniging op uitkeringen. Dat zegt Pro-leider Klaver in de reactie op premier Jette tijdens de algemene beschouwingen. Jette zei dat de bezuinigingen hoe dan ook in de begrotingen blijven staan. Nou, het schiet dus niet zo op.
0: Nee.
1: Een 19-jarige man die vorige week werd aangehouden voor betrokkenheid bij meerdere aanrandingen en mishandelingen in Hoorn en Delft heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd, meldt NOS. Van de man zou ook DNA zijn gevonden op de plekken waar de vrouwen werden mishandeld.
0: Oké, goed. Nou, jij wilde het over Wesley Snijder hebben.
1: Wesley Snijder,
0: maar
1: ja.
0: Tegelijkertijd zat jij van tevoren mij een beetje in te seinen van ja, maar wat heb jij met online
1: verkopen? Ja.
0: Dus ik moet nu een soort combinatie maken tussen Wesley Snijder en online inkopen.
1: Ja,
0: nou
1: zeg maar, Wesley Snijder is online niet te koop.
0: Nee.
1: Dat zeg ik maar direct even.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ik weet niet of die droom nou uiteens
0: valt. Estefana zal dat heel fijn vinden.
1: Maar oh nee, wat doe je als...
0: Sorry, dat is iemand anders. Oh. Sorry.
1: Ik laat hem even hakken.
0: Ja.
1: Wat doe je als voetballer als je eigenlijk alles al hebt?
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar ga je dus online dingen wegdoen. En dat heeft Wesley Snijder ook gedaan, oud-voetballer. Hij heeft een aantal persoonlijke spullen ingebracht op een veiling.
0: Wow.
1: De zilveren bal bijvoorbeeld, die hij kreeg in 2010... toen Oranje de finale haalde op het WK...
0: Mm-hmm.
1: Had jij daar opgeboden, denk je?
0: Waar heeft hij het te koop aangeboden? Gewoon op Marktplaats?
1: Een online veiling heeft hij
0: een online
1: gedaan.
0: Veiling. Oh, een soort wiki, Katawiki of
1: ja,
0: zoiets.
1: Ja.
0: Ik denk dat misschien wel een...
1: Maar had jij daar opgeboden?
0: Nee, ik had er niet opgeboden.
1: Nee, zo'n bal
0: Het moet wel goud zijn. Niet,
1: hij was de op één na beste speler, dus hij kreeg de zilveren.
0: Ja, nee, snap ik. Maar ja, op één na beste...
1: de nummer twee was niet.
0: Nee, dat is de first loser, toch?
1: Ja.
0: Ik denk dat ik daar niet op geboden had, maar ik denk dat het 5.000 euro heeft opgeleverd.
1: Ja, 19.000 euro.
0: Zo!
1: Toch nog.
0: Okay.
1: Andere bijzondere voetbalherinneringen van Snijder gingen ook nog onder de hamer. Mm. De wedstrijdbal van de kwartfinale tegen Brazilië.
0: Ja.
1: Oranje won die wedstrijd met 2-1, dankzij de doelpunten van Snijder. Wat denk je?
0: Nou, laat ik maar vaststaan met 5.000 euro. 5.000 euro?
1: 6.000.
0: 6.000 euro, oké. Okay.
1: Ja,
0: nou, goed.
1: Net een duizendje meer.
0: Ja.
1: En de WK bronzen finale. Goed verhaal dit.
0: Ja,
1: de bronzen WK-medaille uit 2014 ging
0: die is een beetje goud. Die is een beetje goud.
1: Ja, maar brons is
0: maar
1: veel
0: is dat
1: waard,
0: dus wat hij dus gekregen heeft. Ja. Je wordt dus waar nu de Argentijnen met hun rug naartoe hebben gestaan, eigenlijk.
1: Dat
0: tijdens,
1: ding, ja.
0: Precies, en dan krijg je daar een medaille van.
1: Juist.
0: Nee, wat leverde dat op?
1: 6.500 euro.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar zou dat iets voor jou zijn eigenlijk? Iets voor zo'n veiling doneren om weg te doen?
0: Ik heb een staart ooit gedoneerd van mijn haar. Maar toen wilde net Beeld en Geluid die wilde hem hebben. En toen vond ik het interessanter om hem in een vitrine neer te leggen dan er geld voor te vragen.
2: Wat kon je daarvoor krijgen dan?
0: Dat weet ik niet. Ja, een veiling zou dan voor geveild worden.
1: Voor geboden
0: hij is in bruiklijn, hè? Ik kan hem weer terugkrijgen.
2: Ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaar die Alpe d'Huez veiling gehad.
0: Ja, nou, dan zouden die staart kan daarbij.
2: Ja,
0: maar dat is... werelderfgoed is dit, hè?
1: Had je het gewoon een pruik kunnen afknippen? Bedoel, wie ziet het verschil?
0: Nou, heb ik dit wel eens verteld of niet?
1: Nou.
0: Ik was die staart heel lang kwijt. En toen heeft Beeld en Geluid... Martijn die heeft toen gezegd van... ja, je moet hem bij Beeld en Geluid inleggen. Dat hebben ze toen geregeld. Die dag kwam steeds dichterbij. En ik was hem kwijt. Maar ik heb dus een nepstaart... had ik dus besteld via AliExpress. En toen net een paar dagen van tevoren... heb ik die originele staart weer gevonden.
2: Waar lag die?
0: In een doosje. In mijn opslag. Ja. Ja, die dacht straks gaan ze testen met DNA.

dit voor alle John Mayer fans in Nederland. 250 gitaristen kwamen samen bij Beeld en Geluid in Hilversum om samen die andere top 4000 hit van John Mayer, ook Waiting on a World to Change, te spelen. Ed Struijlaert was de leider van die gigantische band. En de microfoon die was overigens niet zo goed, want het

0: Radio.
1: Alleen helaas, ja, dit, zoals gezegd, de geluidskwaliteit was niet helemaal optimaal. Serge, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Jij hebt een heel leuk vergeetmenietje aangevraagd. Wat twee jaar geleden ook al een vergeetmenietje is geweest. En in die twee jaar is er nooit meer wat van gedraaid. Dat is gek, hè?
2: Ja, dat vind ik ook heel raar.
1: Ja, dat vind ik ook heel raar. Ja. Weet je ook waar zijn naam voor staat?
2: Nee. Ik was toen tijd groot fan van hem, maar nooit geweten waar die LL Cool J
1: voor
2: staat.
1: Nee, het staat voor Ladies Love Cool James. Daar staat het voor.
2: Oh ja, oh ja, die Cool James kan ik me wel herinneren, maar ja, die voorlet nog niet.
1: Nou ja, hij heet ook LL Cool J, toch?
2: Ja. Okay, precies. Maar ik leer wel wat.
1: Ja, oké, nou hartstikke goed. Je wil I Need Love horen. Heb je daar nog een speciale reden voor?
2: Puberliefde, hè? Oh. Jaren 80. De eerste vriendinnetjes. En dan stond er altijd wel LL Cool J op.
1: Ja, LL Cool J bij de eerste vriendinnetjes. Nou, dan heb je een geweldige jeugd gehad, heb ik het idee, als je dit te horen. Ja. Ik ga met liefde voor je draaien. Dankjewel voor je suggestie.
2: Dank je. Okay. Dank je.
1: Fijne avond, Serge.
2: Ja, dank je.

0: spelen.
1: Ja, ja.
0: En Frits Hemmelkamp.
1: Ja, Frits Hemmelkamp. Ja. En Frits, dat is een beetje vervelend. Maar Frits die baalt er dus van dat hij er morgen niet is.
0: Snap ik.
1: Morgen komt Hans Klok. Die komt hier goochelen en toveren.
0: Die heeft Frits nu al laten verdwijnen. En
1: ja, morgen is hij er dus niet.
0: Nee.
1: Dus, maar het kan zijn, want dat is nog een beetje een verrassing. Misschien tovert Hans Klok hem wel hier naar de studio toe.
2: Dat zou wel leuk zijn.
3: Ja. Ik uit de doos van Hans Klok kom. Uit de Hoge Hoed.
1: Dat je uit de, ja, kom je uit de doos of uit een Hoge Hoed? Je moet een keuze maken daarin, Frits.
0: Of uit een kist. Nee, maar hij heeft toch altijd zo'n kist waarmee hij dan iemand doormidden zag?
1: Ja, sterker nog, zijn arm heeft hij bezeerd omdat iemand met een zwaard in dat kist, in die kist of in die doos zat te prikken.
0: Die had hij niet goed uitgelegd natuurlijk, de stagiair of zo.
1: Nee, die had hij weer een blinddoek opgegeven. Je kent dat allemaal wel. Ja,
0: dat is ook lef gozer.
1: Lex, gisteren waren we heel goed. Nou, Karsten, die krijgt de eer. Die was goed.
0: Die was heel goed.
1: Dat deed hij wel goed.
0: Echt
1: heel goed. De vraag is, zouden wij dat vandaag weer kunnen evenaren?
0: Wat denk je?
1: De crypto-knijter knoepert. Het is een plaat die verkryptotiseerd is. Jij geeft een cryptische omschrijving van een nummer wat wij straks horen na 7 uur. En wij moeten dan raden of we dat herkennen. En als we dat niet herkennen, dan heeft Team Luisteraar de kans om hem te raden.
0: Via de app, maar deze is heel makkelijk hoor. Komt-ie. Gedurende een heel warm seizoen, een kind met een gitaar.
1: De Sun Club.
2: Ja, Fiesta.
0: Dat doe ik altijd.
2: Dat kan, hè?
1: Ik weet dus niet wat zijn blik is. Als dit de blik is, dan is het niet. Dat weet ik.
0: Gedurende een heel warm seizoen, een kind met een gitaar.
2: Summer Jam.
0: Nee, jongens, kom op. Hij is echt heel... Echt
1: Kid Rock. En online, all summer long.
0: Heel goed.
1: Ja, dat was hem.
0: Zie je, hij was heel makkelijk.
1: Hij was heel makkelijk.
2: Die was wel te makkelijk eigenlijk.
0: 42 seconden maar. Maar jullie doen het helemaal niet slecht. Van donderdag. Is toch best wel knap.
1: Sterker nog, als je nog een revanche wil, dan moet je wachten tot volgende week. Want,
0: dat is wel jammer.
1: Maar morgen ben je welkom, hè? Hans Klok is hier morgen in de zin. Ik weet niet of ik het al verteld heb tegen Frits, maar Hans die komt goochelen morgen. Hartstikke. Ja, hij zit bij de concurrent morgen, dus dat vindt hij nou...
0: Maar Hans gaat morgen goochelen.
1: Hans gaat de frequentie van die concurrenten uitschakelen morgen. De hele dag.
0: Dan ben ik er toch bij. Dan wil ik toch wel zien van dichtbij,
1: Ik denk dat dat wel leuk zou zijn. Ik denk dat hij dat toch wel kan ook.
0: Goochelen.
1: Goed. Even op plezier straks, Lex.
0: Ja, jij ook.
1: En je hoort hem na 7 uur.

0: altijd de beste vakantiedeal.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi, laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis. Inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stream.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via streamers.nl.
2: Zuivelhoeve is voor de derde keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.

0: Doodaloo.
1: Livre vuurwerken.nl.
2: Bijzonder goedenavond, 2 minuten over 7. Dat wordt lachen, winnen en meezingen. Leven na 7, de avondshow. Hoor je zo, maar eerst het nieuws. Frits Emmelkamp, goedenavond.
3: Goedenavond. 19-jarige man die deze week werd opgepakt voor de mishandeling in Den Hoorn heeft bekend dat hij betrokken is bij de aanrandingen in de omgeving van Delft. De afgelopen maanden werden daar meerdere vrouwen lastiggevallen in park de Delftse Hout. Van de man zou ook DNA zijn gevonden in dat park. Het kabinet hoeft niet op steun van Pro te rekenen als de bezuinigingen op de uitkeringen in de begrotingen blijven staan. Pro-leider Klaver zei dat toen premier Jette tijdens de algemene beschouwing meldde dat de bezuinigingen voorlopig niet van tafel gaan. Klaver adviseerde Jette om dan eerst nog maar eens met de bonden te gaan praten. President Trump is gefotografeerd met een document waarop plannen zouden staan om het beroemde Kennedy Center te slopen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is, lijkt op het document Kennedy Center demolished te staan, wat betekent gesloopt. Trump heeft eerder geprobeerd het culturele centrum naar zichzelf te vernoemen, maar dat hielden de rechters telkens tegen. En voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting, maar voor bijna de helft is er geen plek meer. Netbeheer Nederland zegt dat het stroomnet gewoon overvol zit. Door nieuwe regels worden 2 keer zoveel aanvragen gedaan als 1 jaar geleden en het systeem is daar nog niet klaar voor. Het weer dan nog. Vanavond is het bewolkt en trekken de buien over het land. Vannacht wordt het droger met enkele opklaringen. Morgen ook droger, veel zon en dan maximaal 20 graden.
2: Heerlijk, Frits, dankjewel. Dan het Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Nog 1 vertraging over uit de middag- en avondspits. Op de A16 vind je die. Breda, Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel. Vrachtwagen met pech daar, 16 minuutjes.
4: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
11: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis. Maak een afspraak met Leen Bakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
14: Aquaparken voor tickets €200, please.
13: Zei jij nou €200?
15: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
13: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
18: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: Bonusheld. Prince, Sign of the Times bij Radio 10. Het is echt... Ja, het is 7:15. Vliegende dag, hè? Dit is hem. De avond van 10. Die kale uit de Betuwe meldt zich voor een gloedje nieuwe avond.
1: Hey.

0: Daniel, hoe is het met je?
1: Wat gezellig dat je er bent, joh.
0: De dag waarop premier Rob Jetten zijn dag, ja, de hele dag de blaren op de tong lulde. Tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Gekeken, lekker bijgeslapen, mooi. De dag waarop de spelers van NEC vandaag wakker werden met het besef. Vanavond om 9 uur staan we gewoon in Turijn tegenover Juventus in de Europa League. We hopen op een mooi resultaat, hè, voor het Nederlandse voetbal. En de dag waarop minister Tom Berendsen vandaag in IJsland zat. Na Noorwegen ging zijn reis met de Benelux-ministers verder naar Keflavik om over veiligheid in het Noordpoolgebied te praten. Iemand moet dat doen en wij zijn allemaal blij dat hij dat doet. Dat maakte zij mee, maar wat heb jij eigenlijk meegemaakt vandaag?
2: Lief Radio 10 Dagboek.
0: Ik heb ze weer, hoor. Allemaal lege bladzijden. Hoor eens, ik sla ze één voor één om. En op ieder van die bladzijden kan jouw verhaal komen. Dus heb je wat leuks, wat grappigs, wat kleins, wat zwaars, wat bijzonders meegemaakt vandaag? Schroom niet en meld het in een berichtje. Begin dat met Lief Radio 10 Dagboek. Het liefst ingesproken. Dan hoor ik even de stem en de emotie erbij. Stuur dat in via de Radio 10 app. En wie weet staat dat verhaal zometeen op één van die prachtige, dierbare bladzijdes. Ja, ja. Van ons Radio 10 dagboek. Je berichtje dus beginnen met Lief Radio 10 dagboek. Of je dat nou intypt of inspreekt, maakt mij niet uit. Als je dat maar instuurt. Ik vind het leuk om wat van je te horen. Het is de avondshow, leven na 7. Dat betekent lachen, winnen en meezingen tot aan 9 uur op Radio 10. Met Dolly Parton's Jolene. Zometeen naar Kid Rock. Dit is All Summer Long.

0: paar weken voorbij zonder haar. Hier bij ons, maar gelukkig hebben we de muziek nog. Dolly Parton's Jolene op 10.
1: Lief Radio 10 Dagboek.
0: Ja, de verhalen stromen binnen voor het Lief Radio 10 Dagboek. Wat lief van je dat je verhalen met mij deelt. Meemaaksels, gebeurtenissen uit jouw dag. Deel ze met Nederland. Door te reageren via de Radio 10 app intypen, inspreken, insturen en lege bladzijden vullen. Saskia doet dat. Ze zegt: Lief Radio 10 Dagboek. Vandaag heb ik voor het eerst in jaren weer eens op een paard gezeten. Mijn dochter vond dat ik het nog kon. Mijn benen denken daar inmiddels anders over. Over sportief gesproken. Lief Radio 10 Dagboek zegt kleuterjuf Fleur. Helaas geen Zumba-les, omdat ik de enige was die zich had aangemeld. Dus zet ik zo zelf maar dansmuziek op om te schudden met de billen in de keuken. Fleur, succes. Marco zegt, Lief Radio 10 Dagboek. Mijn zoon belde vanmiddag vanuit zijn studentenkamer met de vraag hoe je aardappels kookt. Hij woont er nu 3 weken. We boeken vooruitgang. En aan de telefoon heb ik Willy.
2: Goedenavond.
0: Hallo Willy. Zeg, ik krijg van jou voor het Lief Radio 10 Dagboek een soort lokaal weerbericht binnen.
2: Die was heel leuk, toch?
0: Ja, die was heel erg leuk. Omschrijf even wat voor filmpje je hebt ingestuurd.
2: Ik heb een filmpje ingestuurd van mijn kleinkinderen die de snipperaar gevonden hebben met alle snippers erin. Die ze door de hele kamer hebben gegooid.
0: Ja, en was dit met toestemming van oma zelf? Of kwam jij binnen en vond je dit tafereel? Want het is niet even 2 A4'tjes die ze door de versnipperaar hebben getrokken, maar jouw hele administratie van een paar jaar, denk ik.
2: De versnipperaar was al vol en oma lag nog heerlijk op bedje. Dus
0: oh,
2: dit
0: nee.
2: Was niet de toestemming.
0: Oh nee, Willy. Ja, nou, het is echt een kruiwagen vol snippers. Gaat er door de woonkamer.
2: Ja.
0: Ja. En dan is dit dan het verschil tussen oma zijn en moeder zijn? Dus als je eigen kinderen dit vroeger hadden gedaan, dan was je woest geworden en nu doe je kleinkinderen het en dan kan je erom lachen?
2: Ik heb in beide gevallen, zou ik het nu hetzelfde gedaan hebben. Ik heb de stoffer in blik gepakt en ik heb het weer opgeruimd.
0: Wat een top oma. Geweldig, zeg. Ja, hoe heette die boeven die ik op het filmpje zie?
2: MJ en Lucas.
0: En dat is een feestje, neem ik aan, hè?
2: Die woonde bij mij, dus ja, dat is
0: elke dag. Wat goed. Oh, oké. Okay. En dus je hebt regelmatig de stofzuiger in de handen, begrijp ik, Willy?
2: Ik kan het zeggen, ja. Alleen, dit verhaal gaat nu even afgesloten en grendel.
0: Juist, dit zetten we in het Radio 10 Dagboek ter afsluiting van dit verhaal. Versnipperaar, Lief Radio 10 Dagboek van Willy. Achter slot en grendel voorlopig. Heel verstandig. Ik snap dat meteen als ik de beelden zie. Willy, dankjewel. We hebben het erbij geschreven voor vandaag.
2: Dankjewel.
1: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
3: Leven na 7.
1: Radio 10.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Lex Gaarthuis.
14: Toppertje scoren. Kan hier straks in een nieuwe editie van Hoor je hem dan scoor je hem. Speel je zo mee? Eerst mee zingen met de Pretenders.

En Nederland heeft vandaag een veel groter mysterie op te lossen. Wie wordt nou onze nieuwe Sinterklaas? Stefan de Wallen stopt na 15 jaar met hulp Sinten. Daan Schuurman zou het worden, nu toch niet. Casper van Koten wordt genoemd, Mark van Ewen. Inmiddels is zo'n beetje iedere Nederlandse acteur wel eventjes in beeld. Zeker als ze een baard hebben. Kortom, wie maakt er eerder zijn comeback? Marco Borsato of Sinterklaas? We zullen het binnenkort al weten, toch? En tot we het weten kunnen we eigenlijk maar één ding doen. Even uitchecken uit dat verhaal en inchecken bij de Eagles. Alhoewel je weet wat ze zeggen in deze grootste hit aller tijden. You can check out anytime you like. But you can never leave. Hotel California. Bij Radio 10.

0: dat zeg ik ook altijd. Pressie d'Elemente, dat is een van mijn bekende. Ik heb geen idee wat hij zingt, maar wat klinkt het lekker, hè? Oi, oi, oi, oi, oi. Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre. Je ziet het niet, maar ik doe dat handje doe ik erbij.
1: Hoor je hem? Ja. Scoor je hem.
0: En in dat handje kan jij binnenkort die gloednieuwe Radio 10 Topper vasthouden. De ultieme hydratatie-update voor jouw werk en of schoolleven. Hoe scoor je die? Door mij te vertellen welke top 4000 artiest je hier 3 keer kort achter elkaar hoort. Komt-ie dan, hè? Oh, gisteren was hij makkelijk, vanavond is hij moeilijk. Nog een keertje. Ja. Ik wil je natuurlijk niet sturen, maar dit wordt wel een projectje, zeg maar. Nou. Nou, enig idee welke artiest je hier 3 keer hoorde uit de top 4000? Laat het me weten via een appje. De gratis Radio 10-app staat wagenwijd voor je open. Oh.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
4: De vriendelijke specialist. DA.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
5: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
6: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.

0: Thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruglever kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De Beter Pickabillies!
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7, 7.
10: Wat een geld.
12: 18.000. Wat verdikken me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
17: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
16: Ah, check.
18: Winnen en Billy Joel en Shakira meezingen. Dat straks in Leven na 7. Eerst het nieuws van 8 uur. Frans van der Beek.
19: Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, maar op een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Het kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. De laatste 3 programma's die een kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Het zijn de bondgenoten van SBS, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de Afrotros-serie Woeste Grond. De bondgenoten en Kassa zijn voor het eerst genomineerd. Woeste Grond greep vorig jaar net naast de ring. Het radioteam weer door Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
18: Oké, Frans, dankjewel. Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Dan 1 vertraging op de A6, Lelystad-Emmeloord. Voor de ketelbrug door een ongeluk, een kwartiertje.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
21: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak.
0: anders schrijf je mis.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
23: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
24: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
25: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.

0: Download de app en start met vinden.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Hallo,

0: radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
1: Lex Gaarthuis.
2: Ja, goedenavond. Wat gezellig dat je er bent.
3: De grootste hits aller tijden.
2: Ik heb Billy Joel voor je. Radio

0: Gelukkig dit keer zonder vuvuzela's erdoorheen. Want weet je toch, tijdens dat WK 2010, dat was misschien nog wel erger dan dat we die finale verloren. Alhoewel. Waka waka, je hoorde Shakira bij
1: die. Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, en dat spelen wij vanavond, dat is gezellig, met Erik uit Didam. Erik, goedenavond.
2: Hey Lex, goedenavond.
0: Hoi, hoi. Hoe was je dag daar?
2: Ik ben de hele dag onderweg geweest. Ik ben niet veel in Didam geweest.
0: Hey, dat is zonde. Dus,
2: Ja. Dan moeten we wel vriend worden, Lex. Hè?
0: Ja, dat is ook zo. Want ja, dus, je woont niet zomaar in Didam natuurlijk ook, hè?
2: Nee. Daar moet je wel over doen.
0: Nee. En is het, is het daar ook drukker geworden afgelopen jaren met mensen uit de Randstad?
2: Ja, niet meer uit de Randstad. Meer uit ja, mede vanwege de brandstof, Duitsland, de grens hier. Dat is elke dag, dan hoor je elke dag file op de A12. Dat wordt elke dag genoemd.
0: Ja, en als er één schaap over de Didam is, dan volgen er natuurlijk meer, hè?
2: Ja, dan wordt het, dan volgen ze allemaal, hè?
0: Heel bekend gezegd daar.
2: Het is hier goed, lekker rustig. We zitten hier met veel plezier, Lex. Dus,
0: nou, wat goed. Ja. Hey, en dan met heel veel plezier meespelen met het spelletje. Hoor je hem, dan scoor je hem. Drie korte fragmenten van één en dezelfde top 4000 artiest. Het was best lastig en we gaan nog één keer luisteren.
1: Hoor je hem, dan scoor je hem.
0: Ja. Erik, wat maak je ervan?
2: Ik maak de Alan Parsons Project ervan.
0: Ik vind het knap.
3: Ja, ik vind het hartstikke knap.
0: Hey, die Radio 10 Dopper, de nieuwe editie. Het is een totaal nieuw design.
2: Kijk, zijn benieuwd.
0: Ja, er zijn 12 binnenhuisarchitecten urenlang mee bezig geweest. We gaan hem opsturen naar je. Ik wens je daar heel veel plezier mee en een lekker avondje daar in de prachtige Didam.
2: Dat gaan wij doen, Lex. Dankjewel, fijne uitzending nog, hè.
0: Tot later, Erik.
2: Jee, dankjewel, Lex.
1: Hoi. Hoi.

0: Ja, dit is... ja, don't answer me. Het is wel toepasselijk, want net kwam een collegaatje van mij hier de studio binnen. U kent hem vast, maar ja, vanwege de gebeurtenis die hier zojuist heeft plaatsgevonden, moet ik hem met een achternaam letter noemen. Het is Robert F. Hallo Robert F, wat gezellig.
1: Ja, goedenavond.
0: Die kwam even binnen, die was in het pand en nou, even een kopje koffie erin kennen. Hoe is het en gezellig. En jij stelde één vraag toen je hier de studio binnenkwam, Robert.
1: Ja, dat was een cruciale vraag. Voordat die beantwoord was...
0: hadden we het antwoord al.
1: Zat ik er ook al aan en dat had ik niet moeten doen.
0: Nee, wat was jouw vraag?
1: De vraag was, waar is dit knopje voor?
0: Ja, waar is dit knopje voor? En ja, Robert F., dat is eigenlijk net een kind van vier. Kijk, normaal gesproken als volwassene vraag je dat dan eerst en wacht je even op het antwoord.
1: Ja. Ja.
0: En Robert heeft toch dat jeugdige altijd in zich. Die wil proberen. Ja. Dus die drukt al op het knopje voordat ik een antwoord kon bedenken.
1: Ja.
0: Eindstand is 17 kilo aan groene confetti hier door de hele studio heen. Die is volgens mij bedoeld voor de reiswerkeractie.
1: Ja.
0: Maar is wel leuk, die wilde ik hier even voor het voetlicht brengen. Dus nou, je hebt een leuk effect bijgegeven. Want morgen, nou misschien kun jij het vertellen, Robert.
1: Ja, morgen dan geven we natuurlijk weer een reis weg.
0: Ja. Ja.
1: Om 6:15 dan worden de koffers hier geladen. En dan weten we ook waar de reis naartoe gaat.
0: Jazeker.
1: Dat doet Jeroen Kijk in de Vechten. En dan is er een confetti-machine voor als die reis eruit gaat.
0: Als die reis eruit gaat, ja.
1: Daar is dat knopje voor.
0: Ja.
1: Ik denk dat we hem even opnieuw moeten laden.
0: We moeten even met de technische dienst bellen of die nog een confetti-kanon hebben liggen om hem te herladen.
1: Ja.
0: Goed, tot die tijd hoort u muziek, want wij gaan een 3 kwartier stofzuigen, denk ik. Maar dan weet u wel, ook morgen is er gewoon een kans op die schitterende reis. Die in een van de koffers zitten, 1 tot en met 10. Dus morgenochtend luisteren naar Radio 10 staat op. En mocht u af en toe zoiets horen bij Jan-Willem of Jeroen, dan zit er nog een stukje confetti in de mond.
1: Had ik al sorry gezegd?
0: Nee, maar bij deze.
1: Bij deze.
0: Robert F. Dames. Ja.

0: hè, deze week. Live hier te spelen. Heb je dat gemist? Check de socials van Radio 10. Op de site radio10.nl sowieso voor al het moois uit de ochtendshow. Jan-Willem en Jeroen melden zich morgen weer met een nieuw confetti-kanon. Want zojuist de helden van de technische dienst die hier binnenkomen met allerhande stofzuigers. Om de zojuist 47 kilo afgeschoten confetti door collegaatje Robert F. We mogen geen achternamen noemen. Op te ruimen. Lukt het, Robert, zo far?
1: Ja,
0: is het,
1: had ik al sorry gezegd?
0: Je had inmiddels al sorry gezegd, maar kan geen kwaad om dat nog een keer te doen, hoor.
1: Sorry.
0: Ilse Lange hoorde je bij 10 en nu Queen. Dit is Breakthrough.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: €30,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Zometeen geef ik een slinger aan die top 4000 tombola. Bepaal jij waarmee je top 4000 Classics avond begint. Eerst level 4.

0: is bijna kort voor negen. Nou, het wordt de hoogste tijd voor een fijne slinger. Aan
1: de top 4000 Tombola.
0: Daar draait hij weer, die enorme bingo-molen. Daarin alle 4000 liedjes uit de top 4000. Er rollen twee balletjes uit, met allebei een nummertje erop. En welk van die twee nummertjes gaan wij helemaal draaien? Eens even kijken welke balletjes er vandaag uitrollen. Daar komen ze aan. Ik pak meteen het eerste balletje in de blind. Dat is
2: 1499.
0: 1499. Welk liedje stond daar dan?
3: Oh, the boy.
4: She said, give up your guns, the Lord.
0: Mooi. Give up your guns is keuze 1. En balletje 2, daar staat erop.
2: 3636.
0: En daar stond.
5: I shot sheriff.
0: Oh.
5: I did not shoot the dead.
0: Eric Clapton. Nou, daar valt u wat te kiezen. En jij mag dat doen. En daar ben ik blij om. The Boys, Give Up Your Guns, nummer 1499 tegenover Eric Clapton. I Shot the Sheriff, nummer 3636. Jij mag het zeggen. Stemmen kan en mag via de Radio 10 app. Spreek het in, typ het in, stuur het in. Kom maar.
5: I

0: Nightlife. Alicia Bridges hoorde je bij Radio 10 voor die grootste hits. De tijden. En we gaan er een enorme slinger aan net, hè? Heb je het gehoord?
1: De top 4000 tombola.
0: Die bingomolen die de top 4000 tombola wordt genoemd in de wandelgangen. En waarom in de wandelgangen? Nou, omdat die daar de hele dag staat. Dat is een gigantisch ding. Die wordt hier elke avond de studio ingereden. Daaruit rolden weer twee balletjes met de keuzes daarop. De start van jouw top 4000 classics avond met Woutertje Kooijman zometeen. De balletjes 1499 en 3636 kwamen tot ons. En die staan voor de noteringen van The Boys, Give Up Your Guns en Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Sheriff in de afgelopen top 4000. Esther, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: En jij wist meteen waar je voor wilde gaan, of heb je nog even getwijfeld?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik ben wel een fan van Eric Clapton. En toen ik hoorde dat hij bij de keuze zat, toen dacht ik, dan moet dat hem worden.
0: Toen dacht jij, dan gaan we de Boys draaien met Give Up Your Guns. Nee, het is een gewelddadig setje, zou je kunnen zeggen. Hè? Iets met Guns en iets met I Shot the Sheriff. Dus...
2: Ja, I Shot the Sheriff, ja.
0: Ook een beetje kiezen tussen twee kwaden, maar jij hebt dat kunnen doen. Samen met jouw Radio 10 luistervrienden en vriendinnen gaan jullie... Nou, mag ik zeggen, redelijk uitgesproken voor Eric Clapton vanavond. Met 64% van de stemmen is het I Shot the Sheriff geworden. Mede dankzij jou, Esther.
2: Oh, nou, hartstikke leuk.
0: Ga ervan genieten, net als van Woutertje Kooijman. Zometeen met de top 4000 classics. Hele fijne avond nog, Esther.
2: Dankjewel.
0: Tot later. Doei doei. Okay.

0: nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypotheekfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
10: Kippie!
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
12: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome.
13: Ja, Ziggo Dome.
12: Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via thestreamers.nl.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Zuivelhoeve is voor de 3e keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
19: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
19: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
19: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
19: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Met zo direct het liedje waarmee Jamai misschien wel wereldberoemd had kunnen worden. En ook Ashford en Simpson ga ik zo voor je draaien. Eerst het nieuws van 9 uur met Frans van der Beek.
6: Pro-Palestina-demonstranten zijn toch naar een Israël-manifestatie op de Dam gekomen, ondanks dat dat niet mocht van de rechter. Twee lieten een grote Palestijnse vlag zakken vanaf een balkon boven een winkel. Een paar demonstranten wisten ook het plein op te komen. Politie heeft mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. En het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. In het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. En toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. De Turkse president Erdogan mag officieel niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen, omdat zijn maximale tijd erop zit. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Volgens Turkse media wil hij vervroegde verkiezingen uitschrijven. En dan zou hij voor een derde periode kunnen gaan. Dan moet wel eerst het Turkse parlement ervoor zijn. Het radioteam weer door Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
10: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
22: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
23: Zeg het!
22: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
24: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
27: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
28: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

had maar weinig gescheeld, of ik had nu Jamai afgekondigd. En This Love. Huh? Ja, de single was aan Jamai aangeboden namelijk om te zingen in de Idols finale. Had hem zelfs al opgenomen. Toen werd besloten dat Maroon 5 deze single toch zelf ging uitbrengen. Ja, wie weet was Jamai al net zo beroemd geworden, joh. Je weet het niet, hè? Goedenavond, je bent bij Radio 10, Wouter hier. En de komende drie uur heb ik ontzettend veel classics voor je uit de top 4000 van afgelopen jaar. Mocht je desondanks toch een muzikale suggestie hebben, je bent meer dan welkom in de gratis app van Radio 10. De enige voorwaarde is wel dat je verzoek in de top 4000 moet hebben gestaan. En dat kun je altijd weer zelf controleren via radio10.nl. Top 4000 classics. Hoor je zo meteen de zangeres die een grote carrière had in de jaren 60 en 70... en eind jaren 80 uit de mottenballen werd gehaald om toch nog even een paar hits te scoren. Eerst krijg je Fleetwood Mac, die tijdens de opname van het album Rumours... ja, het huwelijk vastliep van bassist John en Christy McPhee. Christy was er namelijk vandoor gegaan met de technicus van de groep. Oh ja. En daarover schreef ze deze song, You Make Love.

Eind jaren 80 werd Dusty Springfield, die al een grote carrière had gehad in de 60s en 70s, uit de mottenballen gehaald door Pet Shop Boys. Ze namen een nummer met haar op en produceerden ook deze hit voor haar in private. Goedenavond, je bent bij Radio 10, het zijn de top 4000 classics. En vaak wordt gezegd dat artiesten eerst door een moeilijke tijd moeten gaan om de mooiste nummers te kunnen schrijven. Nou, de zanger die je zo hoort, ging dat zeker. Uit de liefde van zijn leven laten gaan en in het liedje wat je zo hoort, kijkt hij terug op de tijd dat ze samen waren. Eerst die leuke Engelse ska-band met 6 noteringen in de lijst. Madness is dit.

Het is Bruno Mars op zijn kwetsbaarst. Tenminste, dat zei hij zelf ooit over dit liedje. Dat hij schreef nadat een bijzondere vrouw zijn leven had verlaten. When I Was Your Man, hoorde je. Het zijn de Top 4000 Classics. Goedenavond, ik ben Wouter. Zometeen muziek uit Zeeland. En Blondie hoor je met Once I Had a Love. Ken je die niet? Het komt misschien omdat de

0: Dat bleef beter hangen, dacht hij. En hij vond het een veel sterkere titel. En je hoort hem zo helemaal op Radio 10.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar

0: zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Hey, goedenavond. Zometeen uit Zeeland. Bluff. Eerst krijg je Blondie. Dit is

Misschien wel een van de mooiste nummers die Bluff ooit gemaakt heeft. Omarm, hoorde je in de top 4000 classics. Deze week is bij Net 5 het tv-programma Wil je met me bouwen begonnen. En dat is een kruising tussen het blok en B&B voor liefde. En daarom hoor je deze week bij Gijs op 10 elke dag een verbouwplaat. Hoor je die verbouwplaat voorbij komen, dan maak je kans op €250 klustergoed. Als je verbouwplaat apps naar de gratis app van Radio 10 en bij Gijs in de uitzending komt. Morgenmiddag vanaf 4 uur is er weer een nieuwe Gijs op 10. In de top 4000 classics hoor je voor.

Foreigner. Radio 10. De band die uit 3 Amerikanen en 3 Britten bestond. Je hoorde Say You Will. Zometeen na 10 in de top 4000 classics hoor je hoe de operatie van een zanger de inspiratie werd voor een best wel grote hit. En hoe Tina Turner werd gedumpt door Santana. Ja, eerst deze single van Bee Gees. Die kwam uit na hun succesvolle Saturday Night Fever hoofdstuk. Die ze heel snel gebruikten als promotie voor een verzamelalbum die later dat jaar zou uitkomen. Spirits hoor je nu op Radio 10.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
13: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
14: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Jansen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Dit zijn tot middernacht de top 4000 classics. Bon Jovi zo direct en ook Bob Marley staat voor je klaar. Eerst het nieuws van 10 uur. Gelezen door Frans van der Beek.
3: Op de Dam zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten aangehouden. Op het plein was een Israël-manifestatie bezig waar de pro-Palestijnse betogers niet welkom waren. De gemeente had ze naar een ander plein verwezen om de veiligheid te kunnen garanderen. Demonstranten werden door de politie omsingeld en in een stadsbus afgevoerd. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Premier Jette bedankt aan het eind de Kamer voor het inhoudelijk debat met humor. De partijen stemmen nu nog op alle 50 moties die zijn ingediend. De vraag die na 2 dagen blijft hangen is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen voor de begroting. Bloedbank San Quinn gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in de provincies die worden beschouwd als risicogebied. Dat zijn ze allemaal, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies testen ze ook, maar daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. In de Duitse stad Wuppertal, in de buurt van Düsseldorf, heeft iemand geprobeerd een synagoge in brand te steken. Brandje bij de deur kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond en er is weinig schade. De politie heeft iemand opgepakt en wat de man bezielde is niet duidelijk. Het radioteam weer door Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
2: Radio 10 verkeer met 1 vertraging op de A27 Utrecht-Breda bij Gorinchem. De verbindingsweg is daar afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. De vertraging is 5 minuten.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
12: De vriendelijke specialist DA.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
15: Zuivelhoeve is voor de 3e keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
16: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
17: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
18: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
19: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Door mijn namen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik dan niet.
8: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbijkees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

Een beetje pop, een beetje rock. Misschien zelfs een tikkie soul zit erin. En Jon Bon Jovi die er emotioneel iets overheen zingt. Nou, het is in ieder geval een liedje dat nog steeds populair is. Want elk concert komt hier nog voorbij. Je hoorde In These Arms. Het noorden en oosten hebben te maken met wat buien. Terwijl in het westen het grotendeels droog blijft. De temperatuur schommelt zo rond de 14 graden. Goedenavond. Goed dat je er nog steeds bij bent. Ik ben Wouter. En tot middernacht zijn dit de Top 4000 Classics. Een zanger die aan zijn stembanden moet worden geopereerd zorgt vaak voor drama. Niet bij de band die je zo hoort. Bij hun zorgde het juist voor inspiratie. Eerst een absolute Motown-knaller uit 1968 van The Adam Rush and the Supremes. Dit

0: Shepard moest in 2019 onder het mes vanwege stemproblemen. En omdat niet duidelijk was of hij daarna ooit nog kon zingen, schreef de band deze single. Het zou namelijk wel eens hun allerlaatste kunnen zijn destijds. Die Young! Pluk de dag eigenlijk, hè? You're the Shepherd.
1: De Radio 10 staat op Reiswekker.
0: Morgen is het alweer de laatste dag dat de Reiswekker kan afgaan. En als hij afgaat, dan is de kans groot dat Radio 10 weer iemand naar de zon stuurt. En misschien ben jij dat wel morgen. Hoor je de Reiswekker afgaan, app dan je naam naar de studio met de gratis Radio 10 app. Kom je in de uitzending, dan mag je een koffer uitzoeken. En als er in die koffer een reischeck zit, dan win je de reis van 3500 euro naar de bestemming van morgen natuurlijk. En als er niks in de koffer zit, dan valt de koffer af en gaat de reis door naar het volgende programma. Morgenochtend om 6:15 stopt de ochtendshow. Radio 10 staat op. De allerlaatste reis in een van die koffertjes. Dus daar wil je bij zijn. En hoor je de reiswekker afgaan, app dan je naam naar de app van Radio 10. Ja, en droom dan misschien even weg, hè, bij het idee dat je misschien binnenkort wel op een heerlijke bestemming in de zon bent, waar het leven je toelacht en misschien ook wel ABBA uit de speakers klinkt. I Have a Dream hoor je nu op 10.

0: hipper en wat jonger. Dus werd singer-songwriter Michelle Branch ingevlogen. En dat werd de single die de hit werd. Je hoorde The Game of Love. Het zijn de top 4000 classics. Elke avond van 9 tot 12. Met al die hits uit de top 4000 van afgelopen jaar. Zo heb ik zo meteen, net zoals gisteren trouwens, een liedje over Elvis. En Pet Shop Boys komen eraan. Ja. Je hoort ze zo helemaal.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant!
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Mark Cohen hoor je zo meteen, Walking in.

0: bekend dat hij al zo'n jaar of 5 Parkinson heeft. Die boodschap hield hij lang voor zichzelf, omdat hij even de tijd nodig had om dat te laten bezinken. Eerlijk gezegd snap ik dat wel. Maar het mooie is, hij blijft dus muziek maken en hij blijft ook optreden. Zo stond hij deze zomer nog op het podium. En hoopt de mensen te blijven raken, juist omdat het nu allemaal nog echter voelt dan ooit. Aldus Marco, hè? Zijn de top 4000 classics op Radio 10. Ik hoop dat je een fijne avond hebt vanavond. Ik ben Wouter. Je weet het, je kunt me bereiken via de gratis Radio 10-app. Dat is ook de plek waar je jouw favoriete top 4000 classic kunt doorgeven. Heb ik zometeen de zanger voor je die, voordat hij doorbrak, allemaal reclamespotjes inzong. Eerst Ike en Tina Turner. Dit is Proud Mary op 10.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it

0: koortjes geschreven en ingezongen. Alles om maar gewoon een beetje geld te verdienen. Hè? En dit was de opvolger van zijn debuutsingle toen hij eenmaal was doorgebroken. Grace Kelly, weet je nog wel. Mika hoorde hier, Relax, Take It Easy. Straks na 11 uur start ik de Tele10-machine weer op. Neem ik je mee terug naar het jaar dat dieven gepakt werden omdat hun vluchtauto een lekke band kreeg. Ja, eerlijk waar. En de band die bijna jarig is, draai ik ook zo meteen voor je. Nu in de top 4000 classics Bruce Springsteen met Beautiful Disguise. En hij vertelde ooit in een interview dat toen hij dat liedje schreef, hij vaak in de stripclub kwam.
1: Oh,
0: ja, ik hoor je denken. En zijn vrouw dan? Nou, geloof het of niet, die nam die gewoon mee. Eerlijk waar. De band.

0: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Zo.
11: Oh, wat een geld.
10: 50.000, verdikken me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al.

0: coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
1: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Met zometeen de band die na bijna 50 jaar nog lang niet uitgespeeld is. En ook de Queen of Pop, Madonna, hoor je zo. Eerst het nieuws van 11 uur met Oscar van Oorschot.
8: Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clemens Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Deze week in de bonus. AHA runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1+1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

14-jarige drummer Larry Mullen een advertentie had opgehangen op het prikbord op school om muzikanten te zoeken voor de nieuwe band. En op 25 september 1976 kwamen ze voor de eerste keer bij elkaar. Hey, nog een uur lang krijg je van mij het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Je hebt de top 4000 classics aanstaan. Zometeen start ik de Teletienmachine voor je op. En neem ik je mee terug naar het jaar dat dieven gepakt werden omdat hun vluchtauto een lekke band kreeg. En je hoort zometeen muziek van de band die vandaag heeft aangekondigd dat ze volgend jaar 2 concerten gaan geven in Amsterdam. Eerst het nummer dat Paul Enka schreef nadat hij te gast was geweest in een tv-show van Tom Jones. Hij schreef op verzoek van Tom's manager. Die wou namelijk een gegarandeerde Amerikaanse hit. Nou, dat kreeg hij. Het werd de best verkochte single voor Tom Jones ooit. En die hoor je nu op Radio 10. She's a Lady.

Michael schreef dit in de tijd dat hij werd beschuldigd van misbruik op zijn Neverland Ranch. Zijn verdriet en woede hoor je terug in deze Top 4000 Classic. Dit was Stranger in Moskou. Deze week is bij Net 5 het tv-programma Wil je met me bouwen begonnen. Dat is een kruising tussen het blok en B&B vol liefde. Daarom hoor je deze hele week bij Gijs op 10 elke dag een verbouwplaat voorbij komen. Nou, als je die verbouwplaat nou hoort, dan maak je kans op €250 klustergoed. Tenminste, als je verbouwplaat hebt naar de gratis app van Radio 10. En natuurlijk bij Gijs in de uitzending komt. Morgenmiddag vanaf een uurtje of 4 is er weer een nieuwe Gijs op 10. Natuurlijk hier op Radio 10. Ik ben Wouter, goedenavond. En je luistert naar de Top 4000 Classics. Met de band die vandaag bekend maakte dat ze volgend jaar juni naar Nederland komen voor 2 concerten in Amsterdam. Volgende week vrijdag begint de voorverkoop. Maar het goede nieuws is, je hoort ze nu al op Radio 10. Simply Red dus. Dit is Money's Too Tight to Mention. I've

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. Gaat hard. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
10: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2+3 gratis.
11: De vriendelijke specialist. DA.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: De grootste hitlijst aller tijden.
14: Wouter Kooijman.
15: Het hoofd van Aretha Franklin is te koop. Ja, op een schilderij hoor. Maak je geen zorgen. Jort de Zoon.

0: klinkt een beetje bizar. Maar in november kun je haar hoofd kopen. In de vorm van een Andy Warhol-portret, dat wel natuurlijk. Op een veiling in New York gaat het gebeuren. En nou, het is een heel kleurrijk geheel, zoals je zult begrijpen. De geschatte opbrengst ligt dan ook tussen de 2 en 3 miljoen dollar.
1: De Teletien Machine.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar dat het dieven lukt om 20 schilderijen uit het Van Gogh Museum te stelen. Alleen heel ver kwamen ze niet. Na 35 minuten was de kunst namelijk alweer gevonden. Omdat de vluchtauto een lekke band had gekregen. Bizar, hè? Het gebeurde in 1991. En vanaf 8 april van dat jaar werd er op tv

Het waren de belevenissen van de iets wat burgerlijke Eddie Veenstra en de moderne zelfstandige Ellen van den Berg, weet je nog? Vrienden voor het leven. 2 jaar later stopte het al, op hun hoogtepunt eigenlijk. Vanwege een bewuste, creatieve en kwalitatieve keuze van de hoofdrolspelers en de makers. Rocker Bryan Adams scoorde in 1991 deze energieke

0: Jackson en Elaine Casewell. Je hoorde Happy Ending. En dan op de dag dat in het nieuws is dat de Thaise massagesalons als paddenstoelen uit de grond schieten in Nederland. Wat zeg je?
1: Daar gaat het liedje niet over.
0: Oh, nee, je hebt eigenlijk gelijk. Het gaat er natuurlijk over dat iedereen die uit elkaar gaat zo'n perfect romantisch einde verwacht. Terwijl in de realiteit het vaak minder rooskleurig is dan zoals dat gaat in de Hollywoodfilms. Het zijn de top 4000 classics. Goedenavond, ik ben Wouter. Radio 10 staat aan. Met zometeen Suzanne en Freek. Maar hier is deze van Sister Sledge. Dit is He's the Greatest Dancer.

Suzanne en Freek, lichtje branden hoorde je op Radio 10. Voor zometeen slaap lekker. De nacht van 10 komt eraan. En morgenochtend natuurlijk weer een nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op. Waar ze morgenochtend om 7:15 de laatste reis in een van die reiskoffers gaan doen. Morgenavond een nieuwe Top 4000 Classics. Dan met JP hier op Radio 10. Laat ik ondertussen even een lichtje voor jou branden. Samen met Belinda Carlisle.

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang. Die werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Ook bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel. Er kwamen zo'n 100 mensen op het protest af tot de sfeer omsloeg. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Door de rellen konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. In de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. En NEC kijkt niet met veel plezier terug op hun eerste wedstrijd in de Europa League. Ze werden met 5-0 afgedroogd door Juventus. En alsof het nog niet genoeg was, viel linksbuiten Clement Bisschoff ook nog uit met een hamstringblessure. Zondag hoopt NEC weer wat goede moed op te doen. Dan spelen ze in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden.
2: Deze week, de Radio 10 staat op.

0: 1 uur.
1: Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet bekend of dat om dit schip gaat. Bij de algemene beschouwingen is gestemd over maar liefst 50 moties. De Tweede Kamer wil onder meer dat de btw-verhoging voor luiers van tafel gaat, dat er een veiligheidsinstituut voor AI komt en er moet een plan komen om te besparen op ambtenaren die met datzelfde AI efficiënter moeten gaan werken. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. En de allerlaatste aflevering van het programma Kassa wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Hij presenteerde het programma van 1989 tot 2010. Amber Kortzorg, die het normaal presenteert, gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag werd bekend dat Kassa kans maakt op de televisiering. Kassa gaat stoppen door bezuinigingen bij de NPO. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden.
0: Deze week, de Radio 10 staat op.

0: Bij het AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Het protest verliep grimmig, er werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette maakt eruit op dat praten met de BBB niet meer nodig is. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen, dus de GGD en de gemeente vinden het niet langer verantwoord. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen waren voor het te laat inleveren van zijn scriptie. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden.
1: Deze week